haar hypnotiserende, steeds veranderende ritmische patroon van het titelnummer, dat een twintigtal minuten duurt. En ook de vierde wereldesthetiek van John Hassell is erbij betrokken. En daarmee positioneert dit duo zich mooi tussen traditie en experiment. Phlox met Lagoon, de titeltrack.

Het aardoppervlak bestaat voor ongeveer 71% uit water. En aangezien ons lichaam daar ook een klein beetje onder zit, is het niet moeilijk te begrijpen waarom water zo vaak een bron van artistieke inspiratie is. De Oostenrijker Werner Daveldekker en de Australiër Lawrence English bundelen hun krachten voor hun derde gezamenlijke album, Fountain Tides, om kustgebieden, getijden en de cyclische veranderingen die overal op ons uitgestrekte wereld voorkomen, te onderzoeken en te verkennen met de vraag: welke impact hebben wij op de wereld waarin we leven? De 7 stukken op Fountain Tides zijn allemaal ontstaan uit veldopnames van Lawrence English aan de kust, die vervolgens door Daveldekker werden bewerkt en waaraan hij ook nog wat elektronische elementen toevoegde. Deze Fountain Tides is gewoon een prachtige compositie geworden. Eén die luisteraars toe kan brengen zich over te geven aan de stroom van de tijd, afleidingen opzij te zetten en zich te concentreren op biofonie. In de laatste minuten van de compositie, u zal het horen, verdwijnen de elektronische geluiden, waardoor eenzelfde rust ontstaat als die je voelt aan de oever van een beekje, tot de allerlaatste seconden, wanneer de klanken zachter worden en abrupt eindigen, als een plaat waarvan de stekker is getrokken. Wetenschappers waarschuwen namelijk dat we mogelijk de stekker uit de natuur trekken, maar in de toekomst zou het wel eens andersom kunnen zijn. De pièce de résistance voor vanavond. Werner Daveldekker en Lawrence English. Fountain Tides.

0: De Puma van Vlaanderen eindigde zo net met een voetbalsong. Wij beginnen er meteen. De Congolezen hebben van alle redenen om feest te vieren. Niet alleen omdat het morgen verjaardag is van hun onafhankelijkheid, 30 juni 1960. 30 juni 1926, 64-jarige onafhankelijkheid, maar natuurlijk ook omdat hun ploeg op de wereldbeker doorgaat. Tegen Engeland speelt binnenkort. En ze hebben een speciaal dansje, de Congolezen, als ze scoren. De Fimbu. De Fimbu is een dans uitgevonden eigenlijk, of geïntroduceerd door Félix Wazekwa. En hij heeft ook speciaal voor deze wereldbeker, voor het Congolees nationaal team, Le Léopard, heeft hem ook een nummer gemaakt, de Fimbu Forever. En het is dus eigenlijk, ja, dat is zo wat de officiële Congolese World Cup song, Fimbu Forever, van Félix Wazekwa. En vandaar, als ze scoren, zien ze allemaal precies mijn zweep slagen. De Fimbu, Félix Wazekwa.
1: Tokoma ko vivre na fufuna discussion. Moi et peto longo la fufuna mesa ezate. Tozo changer kaka ba discussion. Ba diversaire ba ko cité. Maile la bangonde sukiwana. Des questions, DJ Marina.

De Sabaar drums zullen woensdagavond ongetwijfeld ook klinken, luid klinken in Dakar en in de rest van de wereld waar Senegalezen wonen. En zeker als ze hun match winnen tegen dat klein ploegje in het rood. Youssou N'Dour en de Super Étoile de Dakar was dat touw uit de LP Immigré Bitim Reu uit 1988. Dat was zo wat of misschien de definitieve doorbraak van Youssou N'Dour buiten Senegal of toch in Europa. LP die uitkwam op het Celluloid label. Toch bij de mensen die in die periode geïnteresseerd waren in Afrikaanse muziek. Het is pas later dat hij ook meer de Poppy Tour, de pop met popartiesten zou gaan samenwerken en met westerse producers. Dit klinkt nog zeer authentiek, Mbalax, Immigré d'LP Tau, het nummer. En een van de backing vocalists van Youssou N'Dour in de Super Étoile de Dakar was Ousseyn Diaye. En datzelfde jaar, 1988, bracht hij ook zelf een LP uit, Autorail. Grotendeels ook met begeleiding van de Super Étoile de Dakar, ook Youssou N'Dour. Voor één keer deed hij dan eens de backing vocals voor Ousseyn Diaye. Je hoort het nummer Malika uit die LP.

0: The late and great Sonny Okusun was dat met Give Power to the People uit zijn gelijknamige LP Give Power to the People. Helaas dus late, maar hij was inderdaad great Sonny Okusun. Roger Damauzan en zijn orkestre, of niet zijn, want ik weet niet wat dat van hem was. Het was een soort begeleidingsgroep in Benin, Les As du Benin. Roger Damauzan en Les As du Benin. Trekken.
1: Maintenant, nous allons tirer.

De Zigzag Band uit Zimbabwe, een groep die ontstond in de jaren 80 en een eigen stijl van muziek ontwikkelde. Zo'n mengeling tussen de typische Zimbabwese Shungura, of ik weet niet hoe de stijl heet eigenlijk, muziek en dan reggae. Hier, dit nummer heeft duidelijke reggae-invloeden ook. Het was eigenlijk... Reggae uit Zimbabwe, Ndoita Ripi Zano. Maar hun muziek noemden ze dus Chigio Music. En de groep werd dan ook de Chigio Music Kings genoemd. De groep bestaat ook niet meer. Een aantal muzikanten zijn ook overleden weer al, helaas. En vorig jaar, denk ik, bracht het 2025 het Analog Afrika label, een compilatie.

combinatie uit van muziek van de 3 of 4 LP's die dat de Zigzag Band uitbrachten. Als het zo van dat veel te warm weer is, ik weet niet waarom, krijg je altijd zo de neiging van Caribische muziek of toch af en toe eens nog eens een Caribisch LP'en op te zetten. Ik kan het ook vandaag niet laten. Supersterns of supersterns misschien, je zult het op het Frans, op zijn Frans moeten uitspreken. Dat is muziek uit Guadeloupe of is Martinique, ja, uit de Franse Antillen in ieder geval, van de jaren 70. Ik ga gewoon een instrumental spelen, Supersterren, zo is het, Supersterren number 1.

Supersterren, number one, uit 1978. Altijd plezant, die synthesizerkes en orgeltjes in de Antilliaanse muziek uit die tijd. Trouwens, als u graag een Creole-Afrikaans dansje placeert, dat kan ongetwijfeld ook op de 14 juillet party die Radio Centraal al zoveel tiental jaar lang organiseert rond de 14 juillet van het jaar, ga je door op le dimanche, zondag 12 juillet, 12 juli, van 12 uur 's middags tot 12 uur 's nachts, tot middernacht. En het gaat door in Bar Tati, dat is in Berchem, op de Victor Jacobslei. En ja, wie weet speelt de Pierre of een van de andere DJ's daar wel dit ander geweldig Antilliaans nummerke met een, ja, met een heel plezant orgeltje in, vind ik. L'Orchestre Révélation, onder leiding van Raymond Guagnat en Non Mademoiselle.

Oude originele Ghanese singeltjes uit de jaren 60 en 70. Dat mag, dat moet zelfs kraken. Als ze niet zouden kraken, zouden ze niet origineel zijn. Je hoorde zo net de Third Generation Band. Dat was een van de vele army bands in Ghana. Onder leiding van Corporal Sammy Kwampa met Fawakuma Mamio. En daarvoor Sikeman en zijn Carousel 7 band. Zij zongen Mensa na Mansa. En dit is Okukuseku number 2 band. Later zou ze gewoon Okukuseku zijn. Maar in het begin was het Okukuseku number 2. Dus ik vermoed dat er ook een number 1 was. Number 2. En daarna gewoon Okukuseku. Yenko wo.

Yeah, I'm going to be a new one. If you want.

En we eindigen met een kraker, een lichte kraker toch. Of een kraker in alle betekenis van het woord. Ook wel een heel goed nummer van Nana Ampedoo en zijn African Brothers Band. Een nummer uitgesmeerd over kant A en kant B van het singeltje. Dus zoals dat met Congolees singeltjes ook is, ga ik het halverwege moeten omdraaien. Efwa Nyama, zo is het. Efya Nyama. En het wordt omschreven op het singeltje zelf als Afrobeat African Brothers Band. In de vroege jaren 70. Ghana. High life. Afrobeat.

Goedemiddag. Radio Centraal, The Final Frontier. Milt Jackson, John Lewis, Percy Heath en Connie Kay. Het Modern Jazz Quartet, driemaal uit Space Visitor from Mars. Het soundtrack van Odds Against Tomorrow, A Cold Wind is Blowing. En het laatste nummer, een concertopname gemaakt in Ljubljana in Slovenië, 27 mei 1960. Dat was een jazz standard, I Remember Clifford. Dit is Brentford Marsalis, ook een concertopname gemaakt in Grace Cathedral in San Francisco. Blues for One.

op de piano, Alain Jean-Marie en Diego Imbert op de contrabas. Nummer van bassist Charlie Hayden, First Song. En we gaan tweemaal luisteren naar Charlie Hayden. En eerste maal twee nummers, twee composities van Carla Bley. Het eerste, Ida Lupino, samen met Paul Bley en Paul Motion, een concertopname, gemaakt ook op het Festival International de Jazz de Montréal in Canada, uiteraard. 7 juli 1989. En het tweede nummer, Silent Spring, van Carla Bley, uitgevoerd door Charlie Hayden's Liberation Music Orchestra.

Het Time Life Songs for the Whales and Other Beings. Charlie Hayden's Liberation Music Orchestra. Silent Spring. Nummer van compositie van Carla Bley. 2011 was het. En we gaan naar vandaag nu met Sylvie Courvoisier en Mary Helverson. Het Bone Bells Folded Secret.

Deux pièces d'après Marc Aurèle voor cello en piano. En, geschreven door, gecomponeerd door Anthony Girard. Met Geneviève Girard aan de piano en Fabrice Bihan op cello. We luisterden naar het eerste deel daaruit, Le Fleuve du Temps. Ook nog het orkest van Artie Shaw, versterkt met trompetist Roy Eldridge in een jazzklassieker, mogen we wel zeggen. Summertime van George en Ira Gershwin. U luistert nog steeds naar de Final Frontier, nog tot 4 uur. Wij gaan naar het Borodin String Quartet. En de strijkkwartet nummer 10, daaruit het Allegretto. Dmitri Shostakovich.

Kopelman, Andrei Abramenkov, Dmitri Shebalin en Valentin Berlinski of het Borodin String Quartet speelde Dmitri Shostakovich, het strijkkwartet nummer 10. Wij gaan naar Wingfi toe met een elektroacoustisch werk van Mario Rodrigue. Uit de alchemie is dit Christo Liquide. Veel plezier, zelfs met Wingfi en Radio Centraal. Wij zijn er terug binnen 2 weken. Tot dan, dag.

luistert naar Winfie. Radio Centraal 106.7 FM. Winfie is een programma over live coding en performance techniek waarmee je live audio en video en aanverwante kan genereren on the spot. Wat u nu hoort is een opname van een performance van Winfie live in de Wallis Groove World een aantal weken geleden. Alles volledig live verzonnen, niets in de mouwen, niets voorbereid. Gewoon coding. En Andrew Klaas speelde live instrumenten.

I'll try to get out of the way.

0: juiste knopje gevonden. Zo, dit is de 106.7 Radio Centraal. Het is 6:30 ochtends. Dit is Techniek Siaan. 6:30 ochtends. En het is een vrijdag. Vandaag 3 juli. Alweer tijd voor na de nachtshift. Want deze week was er wel een nachtshift vol. CD1. We gaan op zoek naar de jingle, zoals gewoonlijk. Maar wij hebben hier nog iets af te spelen. Dat boodschap van algemeen nut. Kunnen we het wel noemen? Ja. Oké. Zo. Een boodschap van algemeen nut. En dan drukken we nu op play. Ja, we zijn vertrokken.
1: Le 14 juillet, we zijn vertrokken. Ici, un festival. Le dimanche 12 juillet. Au Café Tati.

sfeergeluiden van tijdens de kortste nacht. Vrijdag 19 juni 2026. Radio Centraal's kortste nacht was dat in storm komt met de van zonsondergang tot zonsopgang allerlei lives. En benieuwd wie hier zo meteen nog allemaal komt binnenwaaien tijdens deze halve nachtshift. Ondertussen kunnen we nog rustig naar de vogeltjes luisteren en naar wat er zoal gebracht werd tijdens die kortste nacht. Al dat geflip en geëxperimenteren heeft er weer voor gezorgd dat de zon het toch weer ziet zitten om voor ons te komen schijnen. Alvast dank Stormkop, alvast dank Radio Centraal, alvast dank iedereen die meegewerkt heeft aan het succes van deze derde kortste nacht editie vanuit Stormkop.

met dank ook nog aan de klank- en lichteffecten. Want het was toch wel een avondje. Zo rond 10 uur was het toch wel een heel fel onweer met alles erop en eraan. Maar wij zaten gezellig, veilig binnen in die grote hangar van Stormkop. Droog Dokkenweg.

Ja.

0: jongen.
1: Ah, you know what? It is lying there.

0: Het is een bewolkte dag. En de geur buiten is... Blur. Walgelijk. Heb je er niks van gemerkt?
1: Nee, maar ja. Ik vind het ook niet gewoon dit uur van de dag.
0: Nee, jouw zintuigen moeten nog even wakker worden. Zullen we jou...
1: Oh, god, yes.
0: We laten jou nog even wakker worden. Dan kunnen we misschien ook nog even de micro dichtzetten en dan nog even overleggen. Hey, kan ik een beetje van mijn ontbijt nemen? En dan kan jij... Ik zie dat je een thermosje bijt.
1: Tea with milk for me.
0: Tea with milk. Waar is Jasper? Jasper zou onderweg zijn waarschijnlijk, maar die zou via een bakker rijden. Een bakker die dan toch wel erg vroeg moet opengaan. Nou, zwart. Ja. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.

Like a hell of a boss.

Strangled, bathed, dipped in liver, wine red.

0: then the top arm is firm and good.
1: Yes, come on.

Verlangen.

Oh.

0: wij zitten alweer helemaal in de sfeer van de kortste nacht. Maar het is maar nog 20 minuutjes. Oh la la la la. De foto's. Jasper, ik hoop gewoon dat je. Sorry. Koptelefoon. Zo. Ik hoop dat je. Dat je volgende week ook nog kan komen, want.
1: Nee.
0: Ah. Oei. Steek dan maar al snel van wal.
1: Ja, we zijn nog eens teruggekomen om over Tucano te praten. Want jij was geïnteresseerd door hetgeen wat ik tegen Sonja op de kortste nacht had verteld. Namelijk hun landbouwmethode.
0: Hun wat?
1: Landbouwmethoden.
0: Landbouwmethoden. Ja,
1: methodes, ja. Je mag kiezen.
0: Ja, inderdaad. Ik ben nog veel meer geïnteresseerd eigenlijk ermee, maar ik wil jou niet onderbreken. Ik zie dat je heel erg voorbereid, dus...
1: Nee, ik heb niks voorbereid. Ik heb wel heel het boek gelezen. Dat is ook een voorbereiding, ja.
0: Mm-hmm.
1: Ik kan de vorige spreekster niet zeggen dat ze al heel het boek heeft gelezen.
0: Bijna het hele boek.
1: Bijna, ja. Het is prachtig hoor. Die mensen hun levensvisie en wijze. Hier wordt bij de foto hier wel wordt niks gezegd over het belangrijkste object of hetgeen het meest in het oog springende.
0: Ritual
1: facial paint, blowgun in left hand, quiver in his right.
0: En een maïsblad in de mond. Een brandend maïsblad in de mond.
1: Dat is geen maïsblad, dat zou ik zeggen. Daar diep in de jungle.
0: Je ging het over een landbouw hebben, wie weet.
1: Ja.
0: Wie weet.
1: Dus echt.
0: Ik weet nog niet.
1: Dat wordt een denigrerend slash and burn genoemd. Wat is dat in het Nederlands? Ik weet het niet. Waarbij dus het beeld wordt opgeroepen van in het wilde weg een stuk bos wegkappen dat je allemaal in de fik steekt. Dat dan de planten en na 2-3 jaar is dat uitgeput die grond en dan branden we weer verder.
0: Roofbouw. Ja.
1: Maar nee, niets is minder waar. Zij kiezen een plek in het regenwoud, waar al enkele bomen staan die ze niet gaan omhakken. Pesje, bijvoorbeeld. Of palmen met goede vruchten. Of palmen waar insecten op afkomen die daar eitjes in leggen. En dat worden dan dikke, lekkere larven. Die zeer geliefd zijn. Er zijn ook foto's van. Die kunnen rauw gekookt of geroosterd worden gegeten.
0: Proteïnerijk.
1: Zeer. Maar dus dan worden daar bomen geveld. En in brand gestoken. En dan wordt er zeer nauwkeurig gekeken naar de kleur van de assen. En daar horen bepaalde energieën bij en daar horen bepaalde planten bij, die worden aangeplant. Dus die plant daar, de omgevallen bomen, die schaduw verzorgen. Daar worden in de schaduw dan bepaalde planten geplant die die schaduw nodig hebben. Ze hebben ook weet van onderaardse energieën van bomen en struiken en planten.
0: En mycelium, denk je dan ook?
1: Exact. En dus bepaalde planten worden naast andere planten of onder bepaalde bomen of onder bepaalde bomen die daar net zijn omgehakt geplant, omdat die goed correleren en andere minder. Dus een zeer diepe, uitgebreide kennis van... Het planten.
0: Van de ene generatie mondeling op de andere doorgegeven.
1: Ja. En dan steeds. Maar dus er wordt zeer lang gedaan over die bestudering van welke assen, welke kleur, waar gaan we wat planten en dan wordt dat gedaan. Daar is dan wel een strikte man-vrouwenverdeling. Dus de mannen en de vrouwen doen samen het bestuderen van de assen. De mannen hakken en verbranden. Dan wordt er samen aangeplant. Maar dan is het enkel de vrouwen die daar in ploeteren. Je moet je dat ook voorstellen. 9 maanden per jaar regent daar.
0: Luchtvochtigheid.
1: Slijk. Slijk. Ze trippelen wel zeer behendig over de omgevallen boomstammen. Door de tuin, die er voor onze ogen zeer chaotisch uitziet. Maar voor hen zeer maniokisch het hoofd... voedsel.
0: Ook.
1: Zeer veel pikante pepers, Jan. Die ook via de neus worden genuttigd. Maar alleen door de mannen. En dan bij voedsel zijn er ook heel veel voorschriften voor wat, wanneer, door wie mag gegeten worden. Pubers mogen van alles niet eten, omdat dan hen, om het dan plat te zeggen, te geil zou maken. Er zijn heel veel voorschriften rond eten en lust.
0: Is dat een soort van geboortebeperking meteen?
1: Ja. Ze hebben ook natuurlijke anticonceptie. De vrouwen hebben bepaalde planten die gaan. Ziek, hè?
2: Ja, echt.
1: Die mieren bijvoorbeeld. En volgens hen is het dan bepaalde olie. Olierijk voedsel wekt goesting op. En mieren zitten barstens vol. Bepaalde soorten mieren zitten barstens vol. Dus geroosterde mieren eten is ook zelfs zo erg dat geroosterde mieren eten is. Dat is een metafoor voor. Dus als een vrouw zegt, ik ga even naar buiten, uit de hut, om geroosterde mieren te gaan eten, dan is het knipoog, knipoog, en dan weet iedereen dat ze eigenlijk naar een of andere plek in het bos gaat om daar. Het zijn trouwens vierkant gekant tegen tongkussen. Dat is voor hen absoluut... uit een boze afgrond. Ze zijn ook... fermenteren ook heel veel, Jan. Natuurlijk, hè, je moet van alles goed kunnen houden.
0: Bij die temperatuur en die vochtigheid.
1: Ja. Nog een zeer belangrijk voedselmiddel. Kikkers.
0: In het slijk.
1: Dus als het regenseizoen begint, dan komen de kikkers natuurlijk tevoorschijn. Dan graven zij diepe putten, al zien 3 meter diep. Die lopen natuurlijk direct vol water. Die kikkers komen daar massaal op af, want die denken, een broedplaats. Nee, nee. De broeden, ja. Paarplaats. En dan wordt de... daar via een balk ingeklommen door enkele mannen die dan de kikkers levend aan de mond met een touwtje aan een rijgen. Nee, nee, niet eten, hè. Dus een snoer van kikkers die aan hun mond... En dan worden die snoeren, en dat kan soms meters lang zijn, boven de vele vuren in de Malokka gedroogd.
0: De curare-snoeren, de buffetine-snoeren.
1: Ja, de liaan en het snoer is een zeer... Hè, de navelstreng. Allemaal één geheel.
0: Ja, die navelstreng natuurlijk, die is wel in die diagonaal. Dus wel zeer gelijk.
1: Alles wat zij zien is verbonden met allerlei andere assos. Bij ons ook, maar toch. Je kan daar ook zo over spreken, dus. De liaan is een navelstreng en andersom. Maar die fermentaties, dat zijn plantenfermentaties, maar het zou zoals kaas smaken. Ze zijn zelf trouwens helemaal gedegoteerd van Europese kazen. Ik vind ze goor. Maar ze hebben zelf, ik moet heel het boek doorbladeren, op zoek naar er is een foto van een mevrouw die, het zijn altijd dezelfde bladeren die in de grond, in de put worden, in de wanden worden gelegd en daarin wordt dan een pap van bijvoorbeeld maniokmeel. Ah, hier. Gelegd, maar dat gaat over een dikke bal. Maniokdeeg. En dan wordt dat terug dichtgemaakt. En dan weken, maanden nadien wordt die put terug opengemaakt. Maar ja, wij eten gefermenteerde melk à volonté. En wij niet, denk ik.
2: Ik heb wel.
1: Maar niet à volonté?
0: Kaas.
2: Kaas minder. Yoghurt.
1: Ja. Ah, hier is een foto van zo'n een stukje van een tuin. Na 2 jaar is die op, hè, die tuin. Dan moet je die een paar jaar laten liggen voordat je die terug kan gebruiken.
0: Een soort van 3-slagstelsel.
1: Ja.
0: Nee. Maar dan in een gigantisch dicht woud.
1: Maar ik zal anders scharen nog eens. Ah, hier ze.

0: Het heeft ook wel iets veilig, zo'n tuin. Waar de vrouwen dan heel de tijd in vertoeven. De jagende mannen, het woud is, er zit nog veel meer geesten die goed gestemd moeten worden met spreuken. Dus hij beschrijft al een heel angstige omgeving eigenlijk.
1: Toch?
2: Waarom zou je zo angstig zijn? Vanwege die geesten, maar je zit heel de
0: vanwege
2: communicatie.
0: De meester van de dieren, de gevaarlijkste. En de angsten zijn rond te veel jagen. En dan wordt die meester van de dieren boos. Dus overbejaging. Dus er zijn heel veel rituele voorschriften die er eigenlijk voor zorgen
2: dat er een heel...
0: dat er heel voorzichtig wordt gejaagd en niet te veel. Want ze zijn zich zeer bewust van, voor hen is de wereld een cadeau, waar ze heel voorzichtig en zorgzaam mee moeten omspringen. En de taak van de mens is om... Voor hen is er geen automatisch evenwicht in de natuur. Het is een prachtig cadeau, maar de taak van de mens is om het te onderhouden. En dus te zorgen dat alle dieren en planten en rivieren

0: Ik probeer maar een beetje de vergelijking met die jager-verzamelaar, landbouw, hoe dat die 8000 jaar geleden hier in onze contraien ook, hoe dat evenwicht gelopen is. Veel vraagtekens, heel veel vraagtekens.
1: Hoe dat evenwicht scheef gelopen is.
0: Wat dat daar juist gebeurd is eigenlijk, hè?
1: Daar kan ik je niks over zeggen.
0: Toch, ik denk dat je nog heel wat...
1: Dat is de hoofdtakken opelderen van de shaman, is om heel beleefd en vriendelijk te vragen aan de meeste van de dieren of er dieren kunnen gestuurd worden die dan bejaagd kunnen worden. Die foto's kent Jan al heel goed.
0: Zij kunnen eigenlijk ook niet begrijpen hoe dat komt, dat de blanke man het evenwicht helemaal doelbewust verstoort, kapot maakt. Het is mij ook niet helemaal duidelijk waarom, hoor, maar het is toch een moeilijke.
1: Dus alles is er bij hen op gericht om de grote neigingen van de mens te onderdrukken, te verzachten. Hebzucht. Agressie. Lust. Alles heeft ook een... bijna alles heeft een seksuele connotatie. Dus een bepaalde boom en dan fallies, maar dat is niet de enige associatie. Hè? Dus het is altijd een hele reeks van associaties met elk ding.
0: Is het vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Indiaanse godsdienst, waar je al die goden en godinnen dat evenwicht krijgt door die seksuele interactie tussen man en vrouw, die god-godin? Die twee eenheid van die goden en godinnen?
1: Daar ken ik niet genoeg van. Ja. En bij hen meer energieën, zoals het wordt beschreven. Er is een algemene kosmische energie, boga, maar die komt weinig ter sprake. Die is er gewoon.
0: Het alle.
1: Ja. En dan is er die meester van de dieren. Maar dan heeft iedereen en elk dier heeft dan ook nog een... Ze hebben geen woord voor ziel. De missionarissen hebben daarop doorgevraagd natuurlijk. En dan kwamen ze uiteindelijk bij een klein vlammetje.
0: Als je het wil doortrekken naar die missionarissen, die eeuwige vlam die zo in de kerk moet branden,
1: ja,
0: als de ziel van de kerk, het heel belangrijk in de buurt van het altaar, dat eeuwige vlammetje.
1: Ah, Erik, ik kan er hier nu toevallig op staan. Puberty, a young girl who develops hysterical fits, will be called Vixiri Nome, distracted woman. Is nog rustig, hè?
2: Afgeleid.
1: Bij ons lopen ze er allemaal dokters en therapeuten mee af. Yes. Steken ze die vol met medicatie. Precies wat afgeleid. En adolescent boys can be said to be Bia Vixiri. Literally pepper deviated. Sexually aroused. Peper in de broek.
2: Too spicy.
1: Ja?
0: Spaanse vlieg.
1: Maar die Vixiri, die dus in beide benamingen, Vixiri Nome en

0: Beste mensen, goedemorgen en bedankt om te luisteren naar Radio Centraal. Dit is het programma De Ochtendjuwelen van Saigo Kuifje. En ik heb hier opnieuw geen enkele zin in. Maar ik ben hier dan maar toch. Maar gelukkig ben ik niet alleen.
1: Goedemorgen, Mr. Montenegro.
0: Dag Bruno. We begonnen met een streepje cultuur. Hè. We begonnen met Stravinsky, met Le Sacre. Le Massacre du Printemps. Ik was naar hier aan het fietsen en ik was aan het denken aan dat ballet. En ik stel mezelf de vraag, het is onvoorstelbaar voor mij dat er nou überhaupt nog muziek is gemaakt. Hmm. Nou, dat stuk, 1910. Omdat dat zo brak met alles wat je kende. Dat was wel wat anders dan de latere, zogezegde, revoluties in de populaire muziek uit het Westen. En dan nu op de achtergrond, dat is een Japanse LP met Japanse karakters. Een soort van soul, commerciële soul, het begin jaren 80. En, ja, dat is op het label Express Records, Transgroove Express. Maar ja, dit nummer, er zijn dan Japanse karakters die ik niet kan lezen. En dan zat er straks Daydreaming. Daydreaming. Dat kan goed zijn. Het probleem is dat ik niks anders heb klaargelegd ondertussen. Of misschien kun jij het ook improviseren terwijl ik al improvist
1: natuurlijk
0: een plaat pak.
1: We beginnen met we gaan verder met het Sceptre d'Autocar, het negende album van Kuifje. En we zitten op pagina 34, want we starten een beetje met een vrolijke noot. Dus Kuifje is al in Sildavië. En hij is aan het schuilen, want het regent heel hard. Aan het Musée d'Histoire Naturelle. Ah, cela se calme un peu. En avant, Milou, allons vite avertir le roi du danger qu'il menace. Eh bien, Milou. Où est Milou? Milou? Milou? Milou? En Bobby, Milou, komt dan om de hoek aangelopen met een heel groot bot in zijn mond, maar echt extreem groot. Ik denk 3-4 keer zo groot als Milou zelf. Ja. Tu sais, tata, ils sont des magnifiques dans ce pays. En Kuifje schrikt. En het volgende plaatje, pagina 34, zie je de bewaarder in het museum. En de Diplodocus gigantibus mist een onderbeen.

0: Beste Bruno en ook beste luisteraars, het nummer op de achtergrond is Cabaret Voltaire, maar ik heb dat per ongeluk deze keer te traag gespeeld, want ik dacht dat het op 33 moest, heb ik dat vertraagd met minacht, maar het moest eigenlijk op 45, dus nu 45 is nog 33 toeren per minuut en dan nog eens -8%. En dat is eigenlijk nog beter dan het origineel.
1: Dat is wel spannend.
0: Ja, maar dat past ook wel bij het spannende verhaal dat je aan het voorlezen bent.
1: Ja. Ik vind wel dat we, omdat u Stravinsky hebt gespeeld, van een beetje verder te gaan met het culturele. Of wilt u liever met het spannende verder gaan?
0: Ja, dat beslist jij, hè.
1: Ja, okay, is goed. Dus Kuifje zit in het vliegtuig. En hij heeft een brochure van Seldavië, waarin dat hij leest. En ik wou dat toch wel bespreken, want voor ons is dat ook belangrijk. Omdat wij allebei van die regio zijn, de Balkan, waar dit zich zou afspelen. En Seldavië, Royaume du Pelican Noir. Nu, bij ons zijn er geen pelikanen, denk ik, maar toch.
0: Okay. Nee.
1: Hetgeen wat mij opviel in het eerste stuk van de brochure, is het Bosnische landschap.
0: Ja, maar ja. Het kan ook een Montenegrijns landschap zijn.
1: Hadden jullie ook islamitische torens?
0: Er is ooit, ja, dus het meesterwerk van de Montenegrijnse literatuur van onze priester, dichter, koning, prins Njegoš. Die heeft zo een heel boek geschreven in dichtvorm. Mensen gelijk mijn vader, die kende dat van buiten, heel dat boek. Dat gaat over hoe dat de Montenegrijnen hebben afgerekend met de overlopers naar het Ottomaanse geloof. Die hebben die op de nacht voor kerstmis allemaal afgeslacht.
1: Uh-huh.
0: Voilà.
1: Oké.
0: Okay. Is dat een antwoord op uw...
1: Dat is een verduidelijking.
0: Dat is trouwens ook een prachtig naturalistisch werk. Hè. Dus echt de pure romantiek. De natie, het christendom, de vrijheid van de Montenegrijnen en het afmaken van de islamieten.
1: Oké. Ja, in Bosnië zijn we natuurlijk nog staan we een beetje achter. Wij zijn wat meer primitief dan bij jullie, denk ik. In het binnenland, in de bergen. Ik mag dat zeggen, hè.
0: Ik mag dat ook zeggen, want we hebben Montenegro's in bergen. Hè. Dus
1: Hebben jullie bergen?
0: Montenegro, dat zijn de zwarte bergen.
1: Ik dacht dat het iets anders was.
0: Dat is ook een Kuifje album, hè? De zwarte rots.
1: Zwarte rots.
0: Lille Noir.
1: Lille Noir. Ja. We zien ook een typische man met een snor. niet zoals mijn vader er een had. Maar toch wel een typische snor. En dan zo dat potje, dat bloempotje. Wat ik wel mooi vind op de tweede pagina, dus we zitten op pagina 20, beste lezende luisteraars. En daar is een laatgotisch schilderijachtig iets, waarin twee verschillende legers elkaar bevechten. En daar viel op dat er een Roemeense vlag bij is. Dus het is echt een mooie Balkanmix. En het andere waar het naar het Nederlands en misschien het West-Vlaams toereikt, is ook terug een middeleeuws afbeeldingachtig iets, waarin dat de koning zijn bandiet neerslaagt met die scepter die in de vorm van een pelikaan is. En er staat bijgeschreven, ik ben niet, ik blijf het. Dus wat ik las is, ik ben het, ik blijf het.
0: Dat is ook de lijfspreuk van het Koninklijk Hof van Seldavië. Ja. En dat is... eigenlijk zat er... Ik ben koning en ik blijf koning. Hè,
1: maar in het West-Vlaams is... Ik ben het, ik blijf het.
0: Ja, ik blijf het. Maar dat is eigenlijk in de vertaling toch... Wie geweld zaait, zal erdoor... Dus, ze vertalen het dan zo heel...
1: Ja.
0: Naast de dingen.
1: Voilà, onze brochure.
0: Goed, ik zat eens in Café de Kat.
1: Oh.
0: En, ik zit er wel vaker, maar ik spreek nu toch wel van een jaar of 10, 15 geleden. En ik raak aan de praten met vrouwen die uit Roemenië afkomstig blijven te zijn. En iemand roept, hij is ook van de Balkan. Waarop dat die Roemeense zeggen, maar wij zijn niet van de Balkan. Roemenië is niet Balkan. Roemenië is Bulgarije bijvoorbeeld. Hè? Maar niet Roemenië, want wij zijn geen Balkan, zegt ze. Ja, zeker als je van Transylvanië, Transylvanië. Temeswar en zo. Maar dan moest ik denken aan Slavoj Žižek, de bekende Sloveense. Ik weet niet wat de man in zijn neus, wat hem met zijn massat. Die heeft een heel grappig filmpje met een landkaart voor de niet-wetende. En hij zegt, niemand wil Balkan zijn. Hij zegt, begin met Slovenië, Balkan? Nee, zeg. Nee, het gaat zelfs nog verder. Wacht, hoe zegt hem? Oké, we beginnen. Slovenië zegt, ja, wij zijn in Balkan. De Balkan begint na Slovenië, namelijk in Kroatië. Mm-hmm. De Kroaten zeggen ook, maar wij zijn in een Balkan. De Balkan begint in Servië. De Serviërs zeggen, wij kunnen geen Balkan zijn, dat begint zuidelijker. De Grieken, die zeggen, wij zijn in een Balkan. Al wat ten noorden ligt van ons, is de Balkan. Mm-hmm. En dan zegt Žižek, terwijl dat bijvoorbeeld voor een Duitser is Oostenrijk al de Balkan. En voor een Engelsman is heel Europa de Balkan. Dus hij zegt, Balkan is iets wat niemand wil zijn. Niemand wil dat zijn. En ik ben ook al jarenlang van plan, dat is een idee dat maar niet ten volle rijpt, van plan om een actiegroep op te richten die de pers gaat benaderen en bestoken met het verbod op het B-woord. Mm-hmm. Want dat is eigenlijk een Turks woord, dus dat hoeven wij al sowieso niet. Mm-hmm. En dat is denigrerend, het B-woord.
1: Ja.
0: Dus wij spreken over Zuidoost-Europa of over Joegoslavië. Of,
1: ja. Mogen wij daar nog mee lachen? Als... Ja,
0: wij mogen daar mee lachen. Okay. Maar wij gewoon, juist gelijk de mensen met de lange teentjes, nu ook beginnen met te roepen dat het onrechtvaardig is, dat wij een slachtoffer zijn van... noem maar op. Zwet. Zou jij de pop om verder te lezen of mag ik op een knopje duwen om muziek?
1: Ik lees nog één plaatje, één stukje plaatje, dat wat spannend is, op pagina 23. Dus Kuifje zit in het tweede vliegtuig dat hem naar Soldavië brengt. En het is een valstrik. Want hij zit daar samen met die professor.
0: Die plotseling niet meer rookt.
1: Rookt, ja. En zonder bril de schapen beneden kan zien.
0: Ja.
1: En plots gaat het luik open waar dat Kuifje zit en die valt door dat luik met zijn stoel uit het vliegtuig. En dat vond ik heel opmerkelijk. Die man, die dan professor is, roept horreur! Waarom zou die dat roepen dat dat horreur is? Want wij weten nu al ongeveer, en de lezende luisteraar ook, dat het waarschijnlijk om een imposter gaat.

0: Ik heb zelf, Bruno, niks voorbereid om hiervoor te brengen.
1: Uit de financieel-economische tijd?
0: Ja, nee, allee, ook niks. Soms schrijf ik zo dingen op in de loop van de week die mij interesseren. Dat is niet gebeurd. Ik heb wel de tijd bij vandaag. Er staat weer iets in over de BRT, de VRT. Dat, dat niemand nog tv kijkt, hè. Toch niet lineair. De kabelknippers. Heb jij nog een tv mee, een tv als kabel?
1: Mijn mama heeft dat.
0: Ah, ja, wel, ja, mijn mama ook, ja. Allee, had dat.
1: Maar ik kijk geen tv.
0: Nee, wij zeker. Kijken geen tv.
1: Zeker.
0: En dan, ja, onze zorg. Allee, het is eigenlijk alleen maar slecht nieuws. Misschien wil ik het er zelfs niet over hebben.
1: Misschien kunnen we het over goed nieuws hebben.
0: Misschien kunnen we het over Soldavië hebben.
1: Over Soldavië.
0: Ondertussen kijk ik snel of
1: ja, kijkt u maar.
0: Terwijl u leest. Hè.
1: Ja,
0: maar
1: zeker.
0: Ik kan luisteren en lezen, Nick. Hè? Ik luister
1: een lezende luisteraar. Dus we zitten op pagina 8. En op pagina 8 is er een man die bij Kuifje thuis aan de deur klopte. En toen Kuifje de deur opende, viel die man flauw. En Kuifje gaat door dat er iemand moet zijn geweest die man heeft neergeslagen. En zijn raam zit wat vast. Hij trekt er immens hard aan. Het raam schiet open, maar breekt. Ik vind dit belangrijk, omdat op pagina 10 zijn Janssen en Janssen geweest om die man te verhoren. Die was flauwgevallen, want ze geloven hem eigenlijk niet.
0: Oh nee, er zijn sporen van geweld.
1: Er zijn sporen van geweld. Maar dat is gewoon een Kuifje die aan dat raam heeft getrokken. Dat raam keert is opengevlogen. Een pupieterke met een vaas. Dus ja. Maar, Tintin, bizar. J'ai beau réfléchir, je ne comprends absolument rien à cette histoire. En attendant, il s'agit de faire remplacer cette vitre. Dus hij belt naar de ruitenman. Allô, le vitrier? Pouvez-vous venir remplacer un carreau? Oui, Tintin. Vous passez encore ce soir? Parfait. Dus heel sympathiek van die ruitenman dat hij langskomt, maar een uur, denk ik, of anderhalf uur, of een uur en 7 minuten later. Ah, c'est vous, entrez. En die man, die vervangt dat glas, die heeft, ik zie dat heel duidelijk, die heeft geen mes bij, geen ammoniak bij, niets, geen lat, geen tafel. Dus heeft Kuifje dan de afmetingen van zijn raam gegeven, zodat die man er helemaal heeft kunnen uithalen wat het gebroken is en een nieuw steken. Maar hij heeft ook geen stopverf bij, want we zitten in 1938, dus de ramen weer dicht met stopverf en dat heeft hem ook niet bij. Vond ik een beetje bizar. Natuurlijk, de dikke pech. Die man rekent af met Kuifje.
2: Merci, monsieur.
1: Voilà.
2: Bonsoir, monsieur Tintin. Et toujours à votre service.
1: Toujours à votre service. À mon service. Le plus tard possible, j'espère. En op datzelfde moment smijt er iemand een steen door. Dat raam. Dus dat glas is terug kapot. Ja, Kuifje toch.
0: Ik moest van de week denken aan toen je vorige week voorlas dat Kuifje en Janssen zich verschuilen achter een straathoek.
1: Ja.
0: Dat er een auto vlucht en dat Kuifje tegen dit gediplomeerde detective zegt: snel, geef mij een wapen.
1: Ja.
0: En dat hij dan degene is die schiet.
1: Die schiet. Kuifje is ongelooflijk.
0: Er is het nummer Anne-Sophie, en dat is heel grappig, want ik heb een kameraad en die kent een Anne-Sophie heel persoonlijk. Allee, die kameraad is gewoon Greasy Ivan, dat vroeger het programma meedeed. En dat was een Frans, want die is dan goed, omdat de Pierre Elitaire nog eens komt opdraven, wat voor mij jaarlang het feest van het jaar was, namelijk de 14 juillet van Radio Centraal. En deze jaar is dat dan op 12 juli. Of je hebt misschien de jingle beluisterd daarnet. 12 juli in de Tati, allee, op het plein voor Café Tati in Berchem. Victor, allee, om de dingen zijn. Dat is nu een oud mannekenshuis en dat was vroeger een kinderziekenhuis. Dat was vroeger een kinderziekenhuis. Ik ben er nog geopereerd vroeger. Dus daar zat te doen zondag 12 juli van 12 tot 22 uur. In 1982 maakte Peter Godwin furore. Dat was een Engelse New Wave zanger. Die heeft maar één plaat gemaakt. Een mini-LP zelfs, ik heb die. En er zat een Frans gesproken nummer door hem op. French Emotions, wat een culthit in de discotheken werd. Omdat we dan in de Franse dingen blijven. Maar daar heb ik niet bij. Ik heb wel het singeltje bij van Images of Heaven. En de B-kant is ook gesproken. Dus ook Parlando, wat toch typisch is, denk ik, voor de Franse populaire muziek. Dat die zangers en zangeressen, dat die niet zingen, maar dus praten. Hmm. In het ritme natuurlijk. Hè. Zullen we dan maar?
1: We zullen dan.
0: Ja.
1: Parler.
0: Ja, het is nummer 1, Images of Heaven, en dan de bekend is dan Spoken Images. Eigenlijk een gesproken beeldverhaal.
1: Oh.
0: Spoken Images. Wacht, je hebt dat nou echt zo?
1: Sluit aan bij onze praktijk.
0: Ik kan het niet lezen. Het is kant 2, Polydor. Spoken Images, jawel, van Peter Godwin. En het schone in het clipje van dit nummer, kwam Charlotte Rampling, die was toen nog hot, prominent aanwezig. En er is ook zo'n scène waarin dat Charlotte Rampling dan zo'n jeansbroek aan doet en haar rits vastritst of openritst, dat weet ik niet meer. Wat toen toch een befaamde actrice was.
1: Mm-hmm.
0: Een beetje androgyn. Je moet ervoor zijn, hè, Bruno? Want je ziet te lachen.
1: Nee, ik zie dat graag.
0: Androgyn?
1: Ja.
0: Dat kan al eens, hè.
1: Mm-hmm. Mooie features, vaak.

0: Ja, en voordat je het weet is dat nummer gedaan, hè. Dat is toch god geklaagd allemaal.
1: Kuifje is in vrije val, want er juist in het vliegtuig is dat luik opengegaan en is Kuifje met zijn stoel door het luik gevallen dat open is gegaan. Vrije val, van naar beneden. Gelukkig, is er een hooiwagen met twee landgenoten of zo, ik weet het niet. Schrikkelijk, wow, schrikkelijk. Voor ons is dat waar wij de juist aan bespreken, beste lezende luisteraars. Wij als Balkanmensen en mijn beste vriendin, ex-echtgenote, de vrouw die ik op een pedestal zet, die is Roemeens.
0: Maar wij zijn geen van alle B-mensen.
1: Nee, wij zijn geen B-mensen.
0: Dus we gaan erop letten van dat niet meer te gebruiken.
1: Niet meer te gebruiken, je hebt gelijk.
0: Het N-woord mogen we ook niet gebruiken, hè? Nee.
1: Dus en het T-woord ook niet.
0: Is het T-woord?
1: Ja.
0: Ik weet het niet.
1: Ik mag het niet zeggen.
0: Ja, maar ja, ik weet het niet. Zebiet, gewoon even een zebiet spreek ik het T-woord uit.
1: Ja.
0: Zeg.
1: En het I-woord. Maar het is heel vreemd, want die mensen...
0: Het ja-woord.
1: Het ja-woord. Ja, wie? Maar dus, wat Hergé hier schrijft, heeft niets te maken met Roemeens, Servo-Kroatisch, Bulgaars... Iets heel vreemd. Maar dus Kuifje is gevallen in die hooiwagen, gelukkig levend, want het was een hele hoge hooiwagen. Precies komende van Bosch, zijn schilderij. De hooiwagen van Hieronymus Bosch.
0: Ah ja?
1: Ja. Misschien is dat een referentie.
0: Ja.
1: Kuifje, helemaal verbaasd, ziet onze twee B-mensen... Chic, Milo a pu attraper le parachute. Il est sauvé. Want ja, Bobby was ook meegevallen en gelukkig had hij een parachute.
0: En die heeft er ook zelf open gedaan, Ildi en Bobby.
1: Ja, die kan dat allemaal. Bobby is ook een superhond, hè? Dat is zo'n beetje gelijk Rintintin. Ken je nog Rintintin van vroeger?
0: Ja, tuurlijk.
1: Rintintin.
0: Maar ik heb altijd Bobby een beetje gehaat. Zo.
1: Ja, maar dat weet ik.
0: Ja, zo die en Bobby. Nee, ik had altijd een stom beest gevonden. Ja. Dat is wat de kuttelikker van Kuifje, zo vind je niet? Zo Bobby.
1: De kut of de kuit?
0: Ja, dat is zo'n klein hondje met een dametje. Hè, zo. Gelijk dat je nu katten... je hebt nu ook zo van die mensen, vrouwen met katten en dan, of vrouwen met honden. En dan, ja, die honden, dat zijn dan in het Antwerps een kutlakker. Hè, dus die bevredigt dan met zijn tongetje het bazinetje. Dat noemen ze een kuttelikker. En ik vind dat die Bobby ook zoiets... Ik weet niet wat dat is, zo'n akelig beest. Hij zal dan waarschijnlijk nog blaffen ook, denk ik.
1: Soms, ja. Absoluut. Soms blaft Bobby. Onze twee B-mensen kijken naar Kuifje en wilden hem helpen. Maar natuurlijk, die verstaan elkaar niet, hè. En Kuifje... Moi, avion, tombé, boom, dans la paille. Je slotfrikras nuts, onwagedebels, van de bond. Je stotsbatser, hier kozumbezit, na dashi, gendarmiska. Wat dat die hier zeggen, ja. We zullen hem brengen naar de gendarmerie, had jij gezegd.
0: Ja, hij zegt toch, komt met ons met.
1: Kzom, met, no.
0: Met no. Das. Das. Nor. No. Naar. No is naar, hè.
1: Ja.
0: Nor.
1: Nor. Nor da gendarmeria.
0: Skaya.
1: Skaya. Mon vieux Milou. Bobby, hij is aan het blaffen. We zitten op pagina 25. En inderdaad, het komt uit wat het nu zei, meneer Mr. Montenegro. Bobby is aan het blaffen. Maar wel van blijdschap, hè. Van blijdschap.
0: Ik ben geen hondenmens, hè. Ik heb vroeger hond gehad, maar ik weet het niet.
1: Maar je bent een dierenvriend of je bent het niet?
0: Ja, zeg. Sorry, als ik een muis zie, dan trap ik die ook dood, hè.
1: Ja? Maar, ik zet zelfs een spin buiten.
0: Een spinnetje? De spinnetjes die laat ik binnen zelfs.
1: Vliegen niet.
0: Omdat die spinnetjes die vangen die ellendige vliegen. Dus spinnetjes zijn dan weer mijn vriendjes. Mm-hmm. Dat dan weer wel. Als ze nuttig zijn, mogen ze blijven.
1: Als ze nuttig zijn, mogen ze
0: blijven. Of lief, gelijk mijn kat, de Patrick.
1: De Patrick.
0: Ja, dat is mijn kat.
1: Dat, is ook, dat vond ik eigenlijk wel een goede film, de Patrick. Ja, heb je die ooit gezien?
0: Nee.
1: Dat is met die man die zo een rare kin heeft, met een spleet in. Dat lijkt op een achterwerk.
0: Nee.
1: Kevin Janssen, denk ik.
0: Oh, dat is een Vlaamse film. Ik kon je nu nog
1: Vlaamse. Maar jawel, soms, wij hebben ook wel een Vlaamse identiteit, hè, Mr. Montenegro.
0: Die hebben we, maar ik zou nou niet bepaald Kevin Janssens een bijdrage tot de Vlaamse identiteit noemen. Die kan trouwens maar één rol spelen en je valt zo'n belachelijk leren vissen aan. Is je dat opgemerkt? In elke rol speelt hij gewoon zichzelf. Dat is het probleem met de Vlaamse film. Al die acteurs kunnen niet acteren, spelen gewoon altijd dezelfde rol. Ik kan het niet verdragen.
1: Er was maar één acteur die het kon, vond ik.
0: Ja?
1: Rembert Drijfmest. Kent u die nog?
0: Tuurlijk, dat is eigenlijk...
1: Ja.
0: Is echt de naam is... we hebben het er vorige keer over gehad.
1: Ja. Rembert Drijfmest. Hij schrijft... Nee, hij bedenkt van die heel moeilijke puzzels voor in de standaard.
0: Ja, of in de quiz, of de vragen van blokken en zo. Van die, dat is allemaal van hem, hè.
1: Ja?
0: Weet je nu weer in het echt?
1: We zullen het zo dadelijk opzoeken. Ondertussen... brengen onze twee B-mensen Kuifje naar de Gendarmaskaya, of de gendarmerie. En daar gebeurt iets heel raar. Dus Kuifje kon niet communiceren met onze twee B-mensen, maar bij de gendarmerie. Commandant, ce que je vais vous dire est de plus haute importance. Puis-je vous parler en particulier? En de gendarme zegt, bien, listen, you still. Dus, wie is er hier, of moet ik eigenlijk Kuifje nu een accent gaan geven van, je voudrais d'abord vous poser une question, j'ai lu dans une brochure consacrée à la soldavie que si votre roi... Venez, we gaan dat niet doen. Venez à perdre son sceptre, à perdre, si votre roi venait à perdre son sceptre, il serait obligé de renoncer au trône. C'est exact. C'est exact, en effet. Mais où voulez-vous en venir?
0: Nou, nu heeft hij een Russisch accent, de Gendarmerskaya.
1: Ja, ik vind dat eigenlijk wel het leukste.
0: De B-man.
1: Eigenlijk ben ik heel moeilijk. Ik moet er aan terug, maar mijn vader is al een tijd overleden, hè. Maar ik heb dat een beetje uit mijn geheugen gewist, die mens.
0: Hmm.
1: En zijn accent was toch anders.
0: Jij spreken zo, ik spreken zoals jouw vader. Ik dat konen.
1: Ja, maar mijn vader meer spreekt Frans met mij.
0: Ja, maar met jou, maar jij spreekt Nederland zo.
1: Met klanten, ja.
0: Met kalanten.
1: Ja.
0: Klanten, klotzakken. Hmm. Smeerlap. Ja, ik weet het, want ik heb het al gezegd. Want ik heb jarenlang mijn ouders vlot Nederlands horen praten. Hè, en dan...
1: Nee.
0: Vlot Nederlands samen met alle andere Joegoslaven. En nog altijd. En dan sprak die over de straat waar wij woonden. Dat was de La Marinierstraat.
1: Je
0: kent die straat of niet?
1: Ja, ik ken ze.
0: La Marinierstraat. Ja. En alle straten van Zurenborg, dat waren allemaal onze straten. Hè. Ja, ja. Nou ja. Terug naar 1983.
1: Een goed jaar, hè?
0: Of zelfs 1980. Ik heb hier dus zo'n driedubbele heruitgave van Cabaret Voltaire gekocht. En in een club, die had een aantal clubhits. Nijk, Nijk, Nijk was een bekende hit van hen. Maar ik was altijd fan van Yashar. Een commercieel dansnummer. Allee, toch naar de termen van Cabaret Voltaire. En dus we gaan dat dadelijk laten horen. Maar Yashar is ook de naam van de politieke partij in Israël, geleid door een ex-generaal die nu waarschijnlijk in oktober tijdens de verkiezingen in Israël de uitdager wordt van Bibi Netanyahu. En die partij, Yashar, en in het Hebreeuws betekent dat rechtdoor.
1: Land inwaarts.
0: Rechtdoor of rechtuit, zo, of eerlijk, zo dat. Mm-hmm.
2: 70 billion people of Earth.
3: Where are they hiding?
2: The 70 billion people of Earth,
3: where are they hiding?
2: The 70
3: billion people of Earth, where are they hiding?
2: The 70 billion people of Earth,
3: where are they hiding?
2: The 70 billion people of Earth,
3: where are they hiding?
2: The 70 billion people of Earth,
3: where are they hiding?
4: The 70 billion people of Earth,
3: where are they hiding?
4: Program activity. Not a stop. With no gas, needs in it. Here from the studios, I'm a stunt. A news transmitted in the government. Coming to you over the...

0: This is a special film service.
1: Ja, gisteren was ik bij de BO stripwinkel, dat is daar aan het theaterplein. Mm-hmm. En ik heb heel veel geluk gehad, want de mooiste cover van Kuifje is De Krap met de Gulden Schaar. Ik had u al uitgelegd bij De Sigaren van de Farao de eerste keer, dat de woestijn iets is dat mij zeer hard boeit. En De Krap met de Gulden Schaar sluit ook mooi aan op dit nummer, wat Orientaalse sferen geeft. Zie je Kuifje en kapitein Haddock op een dromedaris, zeg ik me niet vergis, ja, één bult dromedaris, ja.
2: Mm-hmm.
1: Maar het is een eerste Nederlandse uitgave uit 1947. En ja, geweldig. Dank u, meneer van de BO-stripwinkel.
2: Die trouwens een Albanees is, hè?
1: Ah, echt?
2: Ja, allee, je hoort het er niet aan, je ziet het er niet aan. Dat is een Albanees, hè?
1: Ah.
2: Ja, ja.
1: Misschien luistert hij, want ik zei tegen hem dat wij dit doen. En hij vond het super tof, want hij zei van, dan gaan de strips de lift in. Of, ja, ik ken geen Vlaamse spreekwoorden, ik kan dat niet.
2: Oh nee.
1: De koe bij de kat vallen of zoiets.
2: Ah ja, dat kan, hè. Ja.

0: Aangezien dat wij niet echt veel van voetbal kennen, wil ik u toch een pas geven.
1: Een paspoort.
0: Ja.
1: Ja.
0: Trouwens, ik ben ook veel later genaturaliseerd. Ik ben tot 86 was ik politiek vluchteling. En dan pas heb ik een paspoort gekregen.
1: Wauw.
0: Nou, van 77 tot 86 ben ik politiek vluchteling geweest. Ik had zo'n een ander soort kaartje. Ik wist totaal niet wat dat was, want het enige wat mij interesseerde was spelen en dergelijke. Maar de pas is de volgende. U hebt een paspoort?
1: Ik heb meerdere paspoorten, hè, maar oh. Dus ja.
0: Dat is luxe.
1: Ik ben pas in 1990 heb ik mijn pas laten naturaliseren tot Belgisch staatsburger.
0: Oh.
1: Daarvoor had ik gewoon een Joegoslaaf, wat ik tof vond. België is ook tof, Vlaming is ook tof. Maar toen het in oorlog uitbrak, hè, en ik wou daar niet bij betrokken zijn. Ik wou niet opgeroepen worden door een of andere warlord. Dus,
0: ja, dat is het enige wat mijn vader goed heeft gedaan van mijn broer en ik. Hè. Die heeft ervoor gezorgd dat die dubbele nationaliteit dat die is stopgezet. Zodat
1: Nee, ik heb die nog wel, maar ik stond gelukkig nergens geregistreerd in geen militielijst. Dus dat was een goed, hè.
0: September 83, ja. Zei u er straks. Ik had iets gehoord dat u iets van plan bent.
1: Ja,
0: eigenlijk.
1: Met u, hè, Bruno. We gaan samen,
0: tentoonstellen.
1: We gaan samen tentoonstellen, beste mensen. Met nog twee andere mensen, met David Sils en met Dr. Benway. In een fantastische ruimte.
0: Heel mooie ruimte.
1: In een nieuwe plek. Een locatie die... Wij gaan de eerste zijn die gaan tentoonstellen daar. Voilà. Misschien genoeg als teaser. Het gaat de moeite zijn.
0: Het gaat aan de waterpoorten zijn.
1: Ja.
0: In Antwerpen.
1: In een chique, in een voormalige loft, in een voormalig pakhuis.
0: Pakhuis,
1: ja. Schoon zijn, hè?
0: Mm-hmm.
1: Goed. Ik heb hier nog een plaat. Of wou je nog iets zeggen?
0: Nee. Je mag gerust nog een plaat opzetten, dat de mensen nu kunnen opschrijven.
1: Vrijdag 25 september is de vernissage. In de Kasteelstraat. Ik denk nummer 3, denk ik.
0: Mm-hmm.
1: Misschien is het nummer 5. Ja, het is een groot gebouw, dus. Ja, het is,
0: ja.

0: Dit heerlijk streepje jazz op de achtergrond is toch... Of moeten we de voorgrond laten en niet erdoor praten? Dacht jij misschien iets over Sildavio nog kon zeggen, of niet?
1: Ja, maar deze is echt wel heel goed, hè?
0: Ja, maar toch, het is niet omdat het goed is dat we er niet kunnen doorpraten.
1: Oké, actie. Kuifje was zo net bij die gendarmerie. En wat daar gebeurt ook is... Weer een complot. Die commandant die belooft dat Kuifje tot bij de koning kan geraken. En dat hij voor transport zal zorgen. Een geheim transport, zodat hij veilig is. Maar eigenlijk is dat de juiste list. En Kuifje heeft dat door. Dat dat een list is. Er gebeurt van alles. Daar gaan we het misschien de volgende keer over hebben. Maar we gaan naar die actiescène. Er zijn vier op pagina 32 gendarmerie die Kuifje bewaken in de auto. Ze zijn onderweg naar de post, waar hij natuurlijk de gevangenis in gaat gaan en wordt geëxecuteerd waarschijnlijk. En Kuifje doet alsof hij slaapt, want iemand had hem laten weten dat ze gaan doen alsof dat ze in pan vallen in het bos. Dat Kuifje dan kan weglopen en dan kunnen ze hem doodschieten. Dus inderdaad, de auto hapert. Bien, pourquoi tu arrêtes tout? Nous sommes en panne. Zo heel slecht geacteerd, want die mannen kunnen dat natuurlijk niet. En ze gaan kijken onder de capot. Nous allons voir. Ah, pas danger, il dort à point fermé. Dan denken ze van, ja, Kuifje, doe alsof dat hij slaapt. We hebben dat ook wel door. We gaan dat luid zeggen, zodanig dat hij weet dat wij onder de capot gaan kijken met z'n allen. Attention, il a bougé. Il va descendre, tenez-vous prêt. En Kuifje natuurlijk. C'était un piège, effectivement, je suis perdu. En hij loopt uit een auto, Bobby loopt mee. Seigneur, ne la ratons pas. Pang, pang, pang, pang, pang. Un seul moyen, le plongeon, hop. En Kuifje duikt. We zitten in de bergen, ergens in, ik weet niet, Bosnië of Moldavië of Montenegro. En Kuifje rolt naar beneden en judo's gewijs. Maar die kan echt alles, hè. We hebben het al gehad. Kuifje is de eerste James Bond. Kop in kas, knieën tegen de buikspieren, handen achter het hoofd. Rolt Kuifje naar beneden en die mannen die missen hem natuurlijk, hè.

0: geeft ook wel een beetje een spionnengevoel zo.
1: Ja. Met de Sacre du Printemps was heel mooi, omdat de lezende luisteraar die is blijven verder lezen op pagina 32, waar ik gestopt was. Met zo'n soundtrack was Kuifje zich aan het schuilen, want die agenten waren natuurlijk achter hem gegaan. En dat was heel spannend. Daar is hetgeen dat er gebeurt in de zeven volgende printjes. En eigenlijk wat u nu opzet, is het moment waarop dat Kuifje de weg terugvindt en de agenten hem kwijt zijn gespeeld. Want het is ook een spannend moment. Ah, nous rejoignons la grande route. Sapristi que j'ai faim. Et voilà, Clov.
0: Ah ja, ja, de stad.
1: De stad.
0: Ja.
1: Va-t-on enfin pouvoir manger? Dit, zegt Bobby. En Kuifje komt een typische B-man tegen die ook een lantaarnpaal op zijn rug heeft. Nee, dat is zo. Wat is dat? Dat is toch zo om te roken, hè? Dat die man op zijn rug heeft. We zitten op pagina 33, helemaal onderaan. Le Palais Royal, s'il vous plaît. Suivez cette rue jusqu'à la place. Autocar et là, tournez gauche. Zegt die man met zijn. Allee, hoe weet dat? Maar dat je zo een slurp waterpijp.
0: Ook Oriëntaalse, zeg.
1: Ja, en je ziet ook de toren, hè, hier op de achtergrond, meneer Mon.
0: Ja, ik wou dat ik hem niet zag, maar goed.
1: Ja. Ik heb wel iets zo met punten.
0: Met punten?

0: Eigenlijk is dat nummer te schoon om door te praten, dit. Wat we nu gaan spelen.
1: Ja, ja.
0: Van The Passions. Absoluut. En het nummer heet I'm in Love with a German Film Star. Dus je kan dat opzetten als jij een discours hebt gedaan.
1: Ja. Aansluitend op dit, dus In Love with a German Film Star. In dit album is de eerste keer dat Bianca Castafiore voorkomt. Want ze is aan het rijden naar Klo. Samen met Wagner, haar pianoman. Oui, je chante ce soir au Cursaal de Klo. Vous plairait-il de m'entendre maintenant? En Kuifje, omdat Kuifje ja, Bianca Castafiore niet kent. Très volontiers. Dat vond ik heel sympathie dat hij mijn liefde heeft gekregen van hem. Ik ga dat echt niet doen, hè.
0: Zingen?
1: Nee.

0: omdat ik was dan een kind en ik was eenzaam en ik las altijd maar keer op keer allemaal dezelfde boeken. Mm-hmm. Dus ik heb dat boek misschien 100 keer gelezen.
1: Ja.
0: Dus dat is dan blijven plakken.
1: Oké. Okay.
0: Maar ik had een gelukkige jeugd, zijn de mensen.
1: Ja, het glas springt niet in. Heel belangrijk vond ik dat paste bij het nummer dat u nu gaat opzetten, van toch iets aan te duiden over de eerste verschijning van Bianca Castafiore. Alsjeblieft.
0: Dankjewel. En uw nummer 1980 of zo? Opnieuw 1980. Kan ook 1983 zijn. Het is een singeltje van de Engelse band The Passions. Met een typische jaren 80 esthetiek.
1: Super chic.
0: En dat is chic?
1: Ja, ik vind zo'n... Ja, ik heb het met al die oude dingen. Ja. Tegenwoordig... Ja, we zijn oud aan het worden of zo. Ja. Van, oh, vroeger was het beter.
0: Ja. Dus voilà, er lessen ons nog 3, 4 minuten. En de volgende filmmaker is er al binnengestesseld. Dus binnengeteend, gelijk ze in Schoon Antwerp zeggen. Dus misschien moeten we ook de mensen dan de luisteraars begroeten of bedanken.
1: Ja, allemaal, want die lezende luisteraars, want we weten toch ondertussen dat het groeit, zowel langs uw kant, langs mijn kant, langs de Radio Centraal zijn kant. Nee, maar dat is...
0: Een onverbeterlijke optimist.
1: Ja, dat is wel iets...
0: Ik wil alles naar beneden halen, Bruno. Ik wil niet optimist zijn.
1: Ja, maar ik ben ook weegschaal van sterrenbeeld. Dus ik hou het in evenwicht.
0: Ja,
1: yes. dat is wat ik...
0: Is u echt weegschaaltje?
1: Ja, ik ben echt weegschaal. Ja.
0: Ik ben een stiertje.
1: Een stiertje? Ja. Oké, is goed.
0: Maar ik heb mijn antecedent niet. Dat is ook zeer relevant, blijkbaar.
1: Uw antecedent.
0: Of zoiets. Precedent. President.
1: President.
0: Bon, dus merci voor te luisteren.
1: Ja, dankjewel.
0: Beste mensen, ik ben er volgende week niet.
1: Nee.
0: Dan zit ik in Rome.
1: Mm-hmm. De Rome-reis.
0: De Rome-reis, hè. De jaarlijkse Rome-reis naar... ik heb just La Grande Bellezza uitgezien en terug opnieuw beginnen kijken. Zo schoon. Zo schoon. Decadente, elitaire Rome. In verval. Ik vind het zo schoon allemaal.
1: Oké. Okay. Tot binnen 2 weken dan?
0: Tot binnen 2 weken, ja. Ik vrees van wel. Bent u er dan ook?
1: Dan ben ik er ook bij, ja, als u dat wenst.
0: Met dan de krap. Absoluut. Met de gulden scharen. Of?
1: Nee, we zullen het einde van Le Skeptre d'Otta Cair doen. Just. Een kort einde. Ja.
0: Dus tot binnen 2 weken.

Goedemorgen, welkom op Radio Centraal 106.7 FM in Ecologica, een programma over sociaal-ecologische kwesties met aandacht voor muziek. Ook vandaag gaan we het veel hebben over technologische snufjes. Niet zo die oude technologische snufjes, wel zo nieuwere. En als u daar helemaal mee bent.

Als u daar blind voor wil blijven, welke nadelen dat met zich mee kan brengen, ja, dan gaat u niet van dit programma houden, vrees ik. We beginnen met iets van een Belg. Ja, het is WK, dus dan moet je WK voetbal, dus dan moet je met iets van een Belg beginnen, denk ik. Ja. Of niet?

Diamonds in the Mine van Leonard Cohen. Een oud lied van Cohen. Zoals het daarvoor ook een wat ouder lied was, hè, van Jacques Brel, Les Bourgeois. Les Bourgeois, ja, ik vraag mij af wat Mark Koeken, de grote baas van Anderlecht, van zo'n lied denkt. Hè. Nu we het toch over voetbal hadden. Zullen we het ook eens hebben over datacentra? Want dat bedrijf, dat big tech bedrijf Google, die hebben weer allerlei plannen natuurlijk. En daar is ook nabij Charleroi actie tegengevoerd. Want Google wil op de terreinen van Ecopole nabij Charleroi een nieuw datacentrum bouwen. En Google verkoopt het dan als een groen banenproject, maar achter dat laagje vernis gaat volgens Barbara van Dijk een ander verhaal schuil over ecologische destructie en de macht van een handvol techreuzen over onze samenleving. Google beweert dan dat het om een groen project gaat, maar datacentra die liggen wereldwijd onder vuur, zowel vanwege de ecologische destructie die ze aanrichten als vanwege de onrechtvaardige en autoritaire samenlevingen die ze helpen opbouwen en in stand houden. Barbara van Dijk heeft er een opiniestuk over geschreven, samen met anderen. De hypocrisie van Google's groene datacentra heet het. En je vindt het terug op de website van Mo. Onder andere wordt erin aangeklaagd dat dat groene vernisje er is en dat er zo gebrek aan transparantie rond is en zo. Heel wat ondertekenaars, onder andere ook zie ik Anneleen Kenis. Misschien kent u die wel van teksten of van een boek of zo. Ik zie hier nog andere namen staan, maar die zeggen me niet zoveel. Wel een aantal academici zie ik, een aantal professoren erbij die dat dan ondertekend hebben. Goed, u vindt het terug op de Mo-website. En we gaan het vandaag nog wel wat hebben over wat er in de media verschenen is rond nieuwe technologische snufjes en de nadelen ervan voor de natuur en voor ons natuurlijk. Want de mensen zijn toch ook voor een stuk natuur. Een groot stuk zelfs, zou ik zeggen. Laat ons even verder gaan met wat muziek van The Kift. Het is ook wat oude muziek, ja, sorry. Nieuwe technologische snufjes, oude muziek. En dat is zo, ik ga dat draaien omdat er 25 jaar een album bestaat, namelijk Koper. Koper van The Kift. En we gaan daar vandaag twee liedjes uit draaien. We beginnen met Nauwe Mijter. Nauwe Mijter uit het album Koper. 25 jaar oud.

Ik ben een mens met benen die zwaar zijn en moe. Met een maag die rammelt van de honger. En mijn bloed, het bevriest hier buiten in de nacht. En die ramen, die zien er zo warm uit.

Morgenbrood is goed. Het hoeft geen koek te zijn. Er is hier toch zeker wel een stuk roggebrood te krijgen. Ik ben zo moe als een hond. Ik wou dat ik kon gapen als een hond. Tot in mijn strot. Ik blijf hier voor de deur op de stoep zitten.

Ja, de kift vroeger eigenlijk allemaal mannen, hoewel de moeder van de zanger ook wel hielp bij de merchandise. Tegenwoordig zitten er meer vrouwelijke muzikanten ook bij, zelfs uit België en zo. Het is een Nederlandse band. We gaan nog iets draaien uit dat album Koper, 25 jaar oud. Hier is Roofbloemen. Oei, en toen ging er iets mis. Moment, hè. Ja, dan ga ik maar even iets anders draaien. Ik denk dat er hier iets met het internet is.

Marco R. Wagner. En ik draaide dat omdat Marco R. Wagner donderdag naar de Radio Centraal komt. Naar het programma De Muziekdoos. Je hoorde To Hold But Not Tight. En De Muziekdoos, dat is dus donderdag namiddag. 3 uur per uitzondering van 2 tot 5. Met Marco R. Wagner. Live in de studio. Zullen we nog eens proberen dat tweede lied van The Kift te draaien? Ik denk dat het nu wel gaat lukken.

roofbloemen zijn zieker in de nacht dan mensen. De roofbomen zijn ongelukkiger dan dwangarbeiders. Het roofgras verdort, maar het niet regent. Het regent nooit, maar het roofgras groeien wil. Het regent nooit, maar het roofgras groeien wil. Alleen wanneer de vorstin komt, dan leeft het boze gewas. Dan staat het gras als liefde. Dan is de boom vol schaduw. Dan zijn de bloemen rood.

0: 25 jaar oud, deze roofbloemen van de Kift. En ja, in 1992, dat was nog wat eerder, waren er rellen in Los Angeles. En daar waren veel Afro-Amerikanen en anderen bij betrokken. De aanleiding was een hardhandige arrestatie van een Rodney King. En Rodney King was ook dus een Afro-Amerikaan. Net als Martin Luther King, waar je zo meteen meer over gaat horen, die twee. Het ging over rellen in 1992 in Los Angeles, waarbij veel gebouwen beschadigd raakten en zelfs 63 mensen om het leven kwamen. En Ben Harper, die dacht, ik ga eens een lied maken dat daar ook wat betrekking op heeft. Hier is Ben Harper, live bij de collega's van het Franse radiostation Nova.
1: This is the first song that was ever played on the radio of mine, here at Nova. First time ever. And my dear friend and manager at the time, we were in America and in LA, and we were living on this girl's floor. And the phone rang. And our friend Frank had come over. Sorry for my English. Frank knew someone here at Nova at night, late. And he, wake up. You were on the radio. Listen. And it was on the radio over the phone in LA. It was crazy. It was the best feeling ever. To this day, it's still, nothing tops that really as a musician.

Ja, live Ben Harper was dat solo op slidegitaar en met zang. En ja, hetzelfde deed hij onlangs in Borgerhout. Kreeg daar ook wel een hele zittende zaal in de Roma mee op zijn hand. Had een hele race aan gitaren mee. En ja, heel af en toe ging hij ook aan de piano zitten. Ben Harper met Like a King hoorde je. En eergisteren kwam in het nieuws dat er al 144 dagen hittegolf waren in de Belgische Noordzee. VRT Nieuws die maakte zelfs een reportage voor Ter Zake erover. Ook al omdat de oceanen een recordtemperatuur bereikten. Ja, ik heb me dan afgevraagd, wat gaat men daartegen doen? Hè? Gaat men dan massaal airco's zetten op de Noordzee of zo? Dat lijkt me toch niet zo... Lijkt me toch niet zo handig. En ja, dat gaat ook weer veel kosten en zo. Ja, die ecologische crisis die gaat ons nog heel veel geld kosten. Heel veel. Heel veel.

Ik deed het wel eens tijdens de voorbije hittegolf, zo wat water over me heen sprenkelen en dan voor de ventilator gaan zitten. Er zijn natuurlijk veel van die tips die tegenwoordig de ronde gaan. Hè. Zo, het tijdschrift Libel tipte bijvoorbeeld dat men een ventilator kan gebruiken en er dan een kom ijs voor zetten. Of plastieke flessen met ijs. En dat zou dan een soort van natuurlijke airco effect krijgen. Nou, natuurlijk, er is ook wel wat technologie mee gemoeid natuurlijk, maar niet zoals die vervuilende airco. Er is tegenwoordig heel wat discussie over airco's. Hè, zo van, moeten we dat nu volop gaan toelaten in oude appartementsblokken en zo. Daar was een wet op dat niet altijd mocht. Maar er zijn blijkbaar airco's die nu ook stiller zijn dan de vorige. Dus dan kan het weer wel blijkbaar voor politici. Enfin, het laatste is er nog niet over gezegd. Vorig jaar kwam er ook een boodschap van de Verenigde Naties. Die stelde dat de vraag naar airconditioning kan verdrievoudigen tegen 2050 door het toenemende aantal hittegolven. Ja. De wereldwijde vraag zou dan kunnen verdrievoudigen. En daarvoor waarschuwde dan de studie Global Cooling Watch 2050... die door het milieuprogramma UNEP van de Verenigde Naties uitgebracht is in de kantlijn van de VN-klimaattop in Brazilië vorig jaar. Ja. In november was dat. Maar UNEP die roept dus op om minder vervuilende koeloplossingen te gebruiken. Huidige trends, ja, die zouden dus wijzen op een toename van die vervuilende airco's. De ene airco is natuurlijk vervuilender dan de andere, maar toch weten mensen dat allemaal wel. En hoe zit dat dan met kostprijs en zo? Door de toenemende vraag naar airco's zou de broeikasgasuitstoot door het gebruik van airconditioning bijna verdubbelen ten opzichte van 2022 tot 7,2 miljard CO2-equivalenten in 2050. Ja. Je ziet die airco's. Het is niet altijd de oplossing. Goed, nog wat muziek misschien. Wat dacht u van Fanfare Fatale? Fanfare Fatale die vanavond ook in Minigolf Beatrice staan om 7 uur. Hier op Linkeroever. Hier is Fanfare Fatale met Maki Maki. Of Maki Maki, ik weet het niet.

Fanfare Fatale vanavond live op Linkeroever. En wie er ook live speelt in Antwerpen vanavond, dat is de band Blauwe Mist. Die staan in Café de Kroon, daar vlakbij de kerk, in de Kerkstraat. U kent het misschien wel. En dat is wat later op de avond, om 20:30 is dat. We gaan daar ook eens iets van draaien, hè, van Blauwe Mist. Ja. Hoe heet het? Van Kusim tot Kushing, zo heet het. Hier komt het.

Van Kusim tot Kushing, blauwe mist. Blauwe mist, ja, zou dat eigenlijk ook, zou men dat ook kunnen verwerkelijken met geoengineering? Misschien wel, hè? Zwaveldioxide, ballonnen en vliegtuigen in de stratosfeer. Geoengineering belooft een technologische oplossing voor de klimaatcrisis, zonder dat we ons consumptiegedrag moeten aanpassen. Student internationaal recht Dina Tsai waarschuwde voor de impact op mensenrechten en pleitte voor een regelgevend kader waarbij extraterritoriale verplichtingen centraal staan. In mei in het, op de website van Apache met een opiniestuk. Ja, die geoengineering, over wat gaat dat allemaal? Dat wordt ook bij oorlogsvoering gebruikt en zo las ik in dat opiniestuk. De titel is Geoengineering, een keerpunt voor het internationaal recht. En ja, dat verscheen dan als gastbijdrage op die site van Apache op 6 mei. En ik lees hier onder andere iets over zonnestralingsbeheer. Dat is dan ook een vorm van geoengineering die tot doel heeft de aarde af te koelen door zonlicht terug de ruimte in te reflecteren. Ik vermoed dat dat dan via grote spiegels of zo gaat. Ik heb daar al eens iets over gelezen, maar ja, dat was dan wel. Daar werd dan echt wel voor gewaarschuwd dat onvoorspelbare gevolgen heeft. Ja, de bourgeoisie en zijn technologische speeltjes. Je moet er toch wel wat sceptisch tegenover blijven. Misschien wel meer dan wat sceptisch. Zeer sceptisch. Want ja, zoals Dina ook in haar opiniestuk aangeeft, kunnen dergelijke ingrepen geopolitieke spanningen aanwakkeren, zeker door het mogelijke militaire gebruik van de technologieën ook. Misschien ruimte nu voor wat beter nieuws, want dit weekend is het in Brussel, het Brossella Festival. Veel volk, veel jazz. Morgen staat vooral in het teken van volk. En de band Jean Toujours, is dat volk? Nee, dat is meer wat men global zou kunnen noemen, denk ik. Maar Die staan daar morgenmiddag op het programma. En we zullen eens iets van Jean Toujours laten horen. Ici, Bruxelles.

We gaan het er volgende week ook nog wat over hebben, want volgende week is het ook Ecologica. Met wat geluk hebben we dan ook een gast in de studio. We gaan het dan ook wat hebben over dat Brossella Festival met wat muziek erbij en zo. Maar het is hier bijna afgelopen met Ecologica. We gaan eruit met iets van de Slits. En wat gaan we dan horen? Ik ben even de titel kwijt. Wacht even. Ja, de Slits met Typical Girls. Typical Girls. Dag.

0: Dries, goedemorgen.
1: Hey Mathieu, we hadden een heerlijke dag. We zitten hier in een zonnige studio.
0: Ja.
1: De kathedraal slaagt 11 keer.
0: Is
1: en
0: dat
1: we
0: zo?
1: Gaan naar. Ja, hoorde je dat? Of zet jij muziek aan het spelen?
0: Nee, ik hoorde effectief de klokken van de kathedraal.
1: Ah, schitterend. En 2 uur radio, pointe.
0: Ja, het is lang geleden. We hebben de vorige show moeten missen, Dries.
1: Ja, waar zaten wij? Op een onbewoond eiland?
0: Zoiets, ja. Ja. Zullen we beginnen met muziekje anders?
1: Ja, zeker.
0: Synchroon met de klokken van de kathedraal speel ik een nieuw nummer van Kamikami, van haar laatste album. Kamikami, ken je Kamikami?
1: Kamikami. Ik wist niet dat dit een quiz was. Ik denk het niet. Vertel, een Brusselse?
0: Ik denk dat ze in Brussel woont, inderdaad. Ah. Ja. Ooit in Kasteel van Hoge Biest heeft ze daar gespeeld.
1: Kijk eens.
0: En nu live op de radio met een haar nummer Bottlesong.
1: En Hof de Biest is eigenlijk het mekka van het culturele landschap van Antwerpen, zeker?
0: Ja, dat zal zoiets zijn, denk ik. Allee, tot z'n biet.
1: Allem daarheen.

0: Camille, met Bottle Song.
1: Ah, het komt helemaal terug, het concert. Ah, ik was erbij.
0: Jij was erbij.
1: Het was een dubbel binnen met Renata Louise.
0: Ja, het project van Hanne Petermans.
1: Oh, het was een fijne concertavond.
0: Ja.
1: Zeg, ja. Mathieu, ik had een draaiboek doorgestuurd voor onze aflevering met alle items die wij gingen bespreken.
0: Oei.
1: En ik kreeg een out of office van jou.
0: Dat klopt. Mijn vakantie is gestart.
1: En heb je er al van genoten?
0: Van een paar dagen die... van de 3 dagen dat ik mijn vakantie heb ik er al van kunnen genieten, ja. Ik ben aan de fitness gegaan, Dries.
1: Ah, schitterend.
0: En ik voel het nog steeds.
1: Ja, maar je ziet er ook echt heel goed uit.
0: Zie ik ineens wat opgepompt uit?
1: Ja, als ik dat mag zeggen.
0: Ja, merci.
1: Voor de luisteraars, er is ook een livestream. Wij presenteren zonder t-shirt.
0: Zeg maar, Dries, alle gekheid op een stokje. Het cultuurseizoen is afgelopen.
1: Zeker.
0: Alle cultuurhuizen en theaterzalen zijn gesloten.
1: Behalve Hof de Bist.
0: Behalve Hof de Bist, oké. Alle naar Hof de Bist dan.
1: Nee.
0: Maar dat betekent dat de festivals van start gaan. Want het is natuurlijk niet helemaal afgelopen. Je kan nog her en der theatervoorstellingen bijwonen. Dus daar gaan we het straks over hebben, over wat je deze zomer allemaal kan zien, maar ook wat we het afgelopen seizoen allemaal hebben gezien. Dus het is eigenlijk een beetje een terugblik, een best-of.
1: Ja, want we moeten toegeven, het programma Pointe werd vooral gemaakt door jou en door de vele toffe gasten die we gehad hebben.
0: We hebben inderdaad wel veel toffe gasten gehad, dat klopt.
1: Gunther Lesage, Lieke, Egon.
0: Ja.
1: Zijn eigenlijk ook allemaal terug te vinden in het nieuwe seizoen of zelfs te zien deze zomer op een van de fijne theaterfestivals.
0: Klopt, klopt, inderdaad. En wat staat er bij jou als eerste op het programma, Dries?
1: Ontspanning zoeken.
0: Ontspanning zoeken.
1: Wij gaan vanavond naar de NOG. Hè?
0: Ja.
1: Voor de mensen die vorige week live geluisterd hebben, die hebben ook uw DJ-skills kunnen horen.
0: Nee, mijn DJ-skills zijn niet live uitgezonden, Dries.
1: Ah.
0: De live-uitzending duurde tot 11 uur. Dus het zijn enkel de optredens die live zijn uitgezonden.
1: Ah, dat is jammer. Dan hebben de luisteraars wat gemist, natuurlijk. Nee, mijn vakantieplannen. Ik werk nog 2 weken. Ik ben eigenlijk een seizoensbrochure aan het afwerken. En een shout-out naar de... want je krijgt natuurlijk heel veel seizoensbrochures binnen. Welke seizoensbrochure krijgt voor u een extra applausje?
0: Ik denk, tweede jaar op rij is seizoensbrochure van Nona.
1: Ah, ze ligt hier.
0: Ja, dat is waanzin.
1: Ja, dit is echt eigenlijk een verhaal.
0: Ja, dat is een klein een roman.
1: Ja.
0: Ik wou zeggen een klein romannetje, maar dat klopt zelf niet.
1: Nee, 208 pagina's vol culturele lekkers.
0: In een fantastische vormgeving van Dries.
1: Ja, de artistiek leider van Abattoir zit daar zeker ook voor iets tussen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik denk niet dat hij de volledige vormgeving gedaan heeft. Marijn Klaas heeft de samenstelling gedaan. Concept en vormgeving is eigenlijk ook van Stef Lernoes en Marijn Klaas.
0: Ja.
1: Dus echt, chapeau jongens.
0: Ja, want er is wel een verschil met vorig jaar. Hè. Vorig jaar, het was een gelijkaardig, hetzelfde formaat zelfs, hetzelfde principe, maar de vormgeving was, of de illustraties waren gebaseerd op science fiction, printen, illustraties uit de jaren 70. En dat is nu toch wel iets anders. Nu hebben ze de mensen van Abattoir Fermé staan telkens op de cover, geloof ik. Dus alle acteurs van Abattoir Fermé in een iets verwerkte versie. Dus daar hebben ze dan ook illustraties van gemaakt. Met AI of met een illustrator samengewerkt. Dat laat ik in het midden. Dat kan ik aan de hand van de afbeelding niet zien. Maar het is waanzinnig.
1: Ja.
0: Daar ervallen, hoe mooi dat ze ook zijn, sommige vormgevingen van bepaalde huizen of centra. Maar ja, daarbij verbleekt de rest eigenlijk. Hè. Dat kan ik toch wel zeggen.
1: Ja. En als ik ook al één tip mag geven voor komend theaterseizoen...
0: Gaan we niet chronologisch te weken?
1: Ah, chronologie. Het is vrijdag.
0: Ja.
1: Ik moet zelfs eigenlijk nog wel werken, maar ik wou het niet. Maar we gaan ineens door tot vanavond, hè? Want vanavond gaan wij ook op stap.
0: Ja, vanavond.
1: Wist je dat nog niet? Wij gaan gewoon rechtstreeks, hè, Mathieu?
0: O, het is een lange uitzending. Pech voor de mensen die na ons programma hebben.
1: Nee, maar wat cool is, want het is echt een feesteditie, ook in de Nona volgend jaar. Nona bestaat 25 jaar, Voetvolk 20 jaar, De Hoe en Stan 30 jaar, Abattoir Vermeer 28 jaar. En ze hernemen eigenlijk ook heel veel voorstellingen van die voorbije jaren.
0: Ja.
1: Dus als je voorstellingen wilt zien, het is zeker de moeite om het programma even te checken en mee feest te vieren. Er is een feestelijke bingo, dus ik heb mijn bingo-kaart al. Ook schitterend gemaakt eigenlijk, hè. Dus we gaan voor een volledige bingo-kaart.
0: Het is een feestjaar voor vele gezelschappen en huizen. Ja, ik ken er nog zo eentje.
1: 50 jaar. Hè?
0: 50 jaar de kern, ja, klopt.
1: En wat doen jullie feestelijk? Ik zag een nieuw magazine verschijnen.
0: We hebben een feesteditie... er komt ook een magazine, een soort van best-of, met terugblik van acteurs. Dat is nu ook al aan de gang, worden filmpjes verspreid over, met getuigenissen van comedians, acteurs, die eigenlijk in de eerste stappen hebben gezet op de scène van de kern. Michael van Peel bijvoorbeeld, een van zijn eerste ervaringen in grote zaal, was in de kern. En de kern is wel zo'n plek voor heel veel... Veel kunstenaars en veel acteurs geweest in het verleden. Dus daar gaan we heel hard op inzetten, door een magazine uit te brengen, speciaal met die getuigenissen. En er zijn her en der door in het seizoen, wat wij noemen specialetjes. Dus in september organiseren wij bijvoorbeeld de salons, waarbij we in 15 verschillende salons, verspreid over heel Wilrijk, voorstellingen gaan programmeren.
1: En dan komen we tot bij een van... Van leuke gesprekken. Jammer dat ik toen echt veel vroeger moest doorgaan.
0: Ja.
1: Maar jij hebt daar blijkbaar Egon een plek gegeven.
0: Ik heb Egon daar effectief een plek gegeven. In een van de salons. Die met middelklas babypunk zal optreden in een van de salons. Daar hebben we het ook wel uitvoerig over gehad.
1: Ja,
0: tijdens onze show.
1: Ik vind het een schitterend concept van hem.
0: Ja.
1: En niet alleen te zien in Wilrijk, maar natuurlijk ook dit jaar te zien in een selectie van Theater aan Zee.
0: Ja. Wat ik zelf ook niet wist, ik denk dat hij dat toen zelf nog niet wist.
1: Nee, het was een hangende.
0: Ah, ja.
1: Ze waren aan het praten toen hij in onze uitzending zat. Maar het is bevestigd. Mm-hmm. Dus ik denk dat ik in Oostende terug ga kijken.
0: Ja.
1: Ja. Omdat ik denk dat hij is een maker die blijft evolueren.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk dat de voorstelling die wij toen gezien hebben, lang geleden in de bovenzaal in Corso, dat nu een totaal andere voorstelling is.
0: Dat gevoel heb ik ook wel. Dus ik ga misschien wel mee, Dries.
1: Het is echt. Moeten wij nu onze agenda bijpakken en
0: nog
1: een date regelen?
0: Ik ga voorlopig maar 2 dagen, dus ik weet niet of je op diezelfde 2 dagen gaat, maar er kan er nog altijd eentje bij. Dus,
1: ik ging 4 en 5 augustus.
0: Ah, voilà, exact. Ik ook. Dinsdag en woensdag.
1: Ja.
0: Ja, voilà.
1: En ik ga dinsdagavond proberen, maar ik ben weer veel te laat voor tickets. Het is een dubbel bill, wat ik ook altijd cool vind.
0: Ja.
1: Ik ben funny en dan middelklas baby punk. Dus ik denk dat het een leuke avond is. Het is ook om 9 uur. Het is
0: op hetzelfde moment als Steegske. Steegske speelt op dat moment ook. Dus ik ga het op een ander moment moeten zien, denk ik.
1: Dat is jammer. En daardoor blijkt weer dat jij de... voorbereid zijn in dit programma, want jij hebt tickets voorgesteld.
0: Ik heb mijn tickets al voor de 2 dagen.
1: Ik ga dat echt super graag zien, Steegske.
0: Ja.
1: Maar hopeloos uitverkocht op Theater aan Zee.
0: Maar kijk, Dries, wij zijn mensen met connecties.
1: Welke connecties?
0: Dat bleek dus straks ook al duidelijk.
1: Tanja, bel mij.
0: Tanja, bel mij. Ik zal Tanja wel bellen voor jou. Zeg, maar misschien moeten we wat muziek spelen, want we hebben precies al veel gepraat. En ik heb hier wel een serieus lang lijstje met muziek dat ik heel graag wil spelen voor jullie.
1: Alright.
0: We zullen nog wat rustig...
1: Rustig?
0: Ja, nog even rustig moeten er wel in komen. Het is vrijdagochtend. Ja. Het is nog niet vrijdagnacht. Ja. We bouwen op, Het nummer dat we gaan spelen is Foutloos. Speelkleren. Van de band Foutloos, zo is het. Een vrij nieuwe band. Ik kende ze ook niet, maar ik heb ze ontdekt en voilà.
1: En wie is de bezetting of
0: mooi? Dat laat ik je subiet weten. We gaan daar nu een nummer van spelen.
1: Het is een quiz voor mij.
0: Speelkleren, ja, voilà. Ik zet het op en jij moet aan de hand van de muziek raden wie er achter de knoppen is.
1: Ah, goed, leuk.
0: Dat is wel spannend, hè?
1: Ja.
0: Allee, veel plezier met speelkleren.

0: Speelkleren van Foutloos. En Dries, ondertussen achterhaalt wie achter het project?
1: Zeker. Of toch een van de namen. Jonas Braneel.
0: Jonas Braneel.
1: Maar de naam van de band... Nee, heel fijne plaat. Leuke baslijn. Fijne viool. Mooi nummer.
0: Ja. De twee overige muzikanten zijn Esther Korevits en Renaud de Bruyne.
1: Alleen wij zijn natuurlijk, ik ben een pleiter voor veel fouten maken in het leven. Dus Foutloos als bandnaam, misschien is het een gimmick.
0: Misschien is het juist de paradox dat ze niet foutloos zijn.
1: Ja, dat zou mooi zijn.
0: Dat zou heel mooi zijn. Maar het is natuurlijk wel gissen naar de betekenis.
1: Is dat een uitnodiging voor een van de drie muzikanten om naar de studio te komen?
0: We hebben nooit muzikanten in de studio gehad, natuurlijk. Ja,
1: pas op.
0: Zeg maar, Dries.
1: Herinner je de openingsscène van Babypunk nog?
0: Ja.
1: Dat is een muzikant.
0: Ja, klopt inderdaad.
1: Oh, Lieke, Pussy Destroyers.
0: Ook een muzikant. We hebben al wel muzikanten.
1: We hebben eigenlijk al heel veel muzikanten gehad. Wie krijgt nu je telefoon, dan moet ik opnemen. Nee, we gaan dat niet doen.
0: We gaan dat niet doen. Zeg, Dries, je hebt de straks met de luisteraars gedeeld dat we vanavond aan de Noi gaan, maar wat is dat juist te doen?
1: Een jazzoptreden, maar ook een beeldend kunstenaar is. Ah, ik ben haar naam kwijt, vorig programma.
0: Aline Bouvy.
1: Ja, daar kijk ik ook echt wel naar uit.
0: Ja. En Pratja.
1: Ja.
0: Die in de jaren 70, geloof ik. Of jaren 80, ik ben het even kwijt. Of nee, het is nog niet zo lang geleden. Ik denk dat ik van alles door elkaar aan het halen ben. In ieder geval hebben een fantastische plaat uitgebracht. Dus ik ben heel benieuwd naar het concert.
1: Ik ook, ja. En wat dan nog? Maar dat is natuurlijk is gewoon ook een fijne plek om te vertoeven. Hè.
0: Absoluut. Ja. Ja.
1: Inneroogd. Ga je daar iets van spelen?
0: Vorige week. Inneroogd heeft nog niks op plaats.
1: Ah, dat is ook heel goed.
0: Voor de mensen die Inneroogd niet kennen, Inneroogd is het project van Andrew Klaas. Andrew Klaas is onder meer bekend van als saxofonist van Stuff. En heb ik...
1: Stellar Legions.
0: Heb ik een jaar geleden gevraagd om in samenwerking met de Kern, of voor de Kern beter, een huisband in elkaar te steken. Dus hij heeft een aantal... muzikanten rond zich verzameld.
1: De bassist, ken je die naam?
0: Soet Kempeneer is de
1: niet
0: bassist.
1: Normaal. Ja. Niet normaal.
0: Maar ook de andere muzikanten. Teun Verbruggen op drum. Alex Co, ook zeker niet, ook, een van de minste. Priska op vocals en effecten. Dus ja, het zijn allemaal wel topmuzikanten. Oh. Hè? En het was alweer wel een fantastisch concert.
1: Maar ja, we hebben het over podiumkunsten zeker.
0: We hebben het over de podiumkunsten, maar ik heb mij echt wel...
1: Gewoon over makers eigenlijk.
0: By the way, kijk, de gist, die plaat is helemaal niet van de jaren 70 of 80.
1: Die plaat is van
0: 6 jaar geleden. Oeps.
1: Ah, hey, we draaien al lang mee en de zon schijnt hier. Sorry. En we zijn aan onze derde cocktail bezig.
0: Zeg, maar Dries, zullen we eens een terugblik doen op het afgelopen seizoen?
1: Zeker.
0: Wat zijn de dingen die jou zijn bijgebleven?
1: Ja, ik heb hier natuurlijk voor mij onze vader die gegeten zijt, uw naam worden geheiligd, uw brei komen, uw kip geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons smakelijk brood, en geef ons onze smullen, gelijk ook wij onze buiken vullen. Breng ons volgaren in proeving en verlos ons met chocola. Sja, sja, sja. Apen. Van welke voorstelling?
0: Nu gaan de luisteraars wel denken dat we een heel vreemd programma in elkaar aan het steken zijn. Maar het is vrij evident wie denkt aan heel absurde teksten... In die naart denk toch automatisch aan Abattoir FM.
1: Sja, sja, sja. Apen. Maar we hebben het er net al over Nona gehad. Misschien moet ik iets anders voorstellen.
0: Nee, zo het even over Abattoir FM hebben, toch?
1: Ja.
0: Want dat was toch wel een vrij unieke ervaring die we dit seizoen hebben gehad. Maar vertel jij daar een keer wat meer over?
1: Nee, het is eigenlijk, de voorstelling wordt zo, werd zo wel gespeeld. Het publiek werd opgedeeld in twee delen. En tegelijkertijd speelt er een voorstelling in de oude zaal van de Nona en tegelijk in de nieuwe zaal van de Nona.
0: Mm-hmm.
1: Waarin dat je eigenlijk in het midden van de voorstelling ook van kant en van zaal moet wisselen.
0: Ja.
1: Maar de voorstelling loopt wel door.
0: Ja.
1: Het gaat over een restaurant. Het gaat over leven en de dood. Het gaat over de aftakeling. En wij zijn... het gaat, ik denk 4 uur lang was het. Het was echt een, ja, het was een stevige trip.
0: Ja, het was een stevige trip.
1: Zijt je eigenlijk toeschouwer van zo... en het is ook een samenwerking met het Zuidelijk Toneel.
0: Mm-hmm.
1: Want shout-out ook aan het Zuidelijk Toneel. Daar heb ik ook echt wel... fijne voorstellingen van gezien voorbij het seizoen. Dat was natuurlijk, dat is iets wat mij opviel in het voorbije jaar, omdat dat natuurlijk een soort van unicum is. Ik denk dat het ook alleen maar zal spelen en gespeeld zal worden in de Nona, omdat die oude en die nieuwe zaal met elkaar verbonden is.
0: Ja.
1: Het was ook echt een samenwerking met twee gezelschappen.
0: Die hebben wel een korte tournee gehad in Nederland, ook, met Byzantium. Ja. Maar mogelijk enkel op locaties die dat kunnen, hè? Waar je effectief twee voorstellingen simultaan kunt laten spelen, wat hier in België niet zo evident is natuurlijk. Ja.
1: Wat ook, het zijn twee gezelschappen, Abattoir en het Zuidelijk Toneel, met een bepaalde signatuur.
0: Ja.
1: Met een signatuur waar ik wel van hou.
0: Mm-hmm.
1: En die dan met elkaar te laten vermengen en wel uw eigenheid behouden.
0: Ja.
1: Ja, ik vond dat een heel fijne ervaring. Heel fijne ervaring met ook eigenlijk super lekker eten, want je krijgt ook eten. Dus zowel op vlak van acteerprestatie als het culinaire aspect waren voor mij twee voltreffers. Dat is wel iets wat ik niet snel zal vergeten.
0: Hmm. Ik denk, voor mij zijn het... Byzantium was een heel fijne voorstelling. Maar de twee voorstellingen die bij mij toch wel de meeste indruk hebben nagelaten, zijn de twee voorstellingen van Nona.
1: Maar ik ben... Ah ja. Nee.
0: Dus A Room of His Own.
1: Heb ik niet gezien.
0: In de single. En dan de voorstelling die jij wel hebt gezien met Krab.
1: Wel, ik wou... Dat stond eigenlijk ook op mijn lijst. Copycat.
0: Copycat. Oh. Nona en Michael...
1: Fuck. Ja.
0: Ik zoek het even op. Ja. Dat is de wondere wereld van het internet.
1: Nee, maar... Want Copycat is zo'n voorstelling en die
0: Copyright.
1: Kunnen... Copyright? Ah, echt? Ah. Ja. Oh.
0: Mats van Drogenbroek.
1: Ja, Mats van Drogenbroek. Fuck, is zo...
0: En Timo Sterk.
1: Dat is wel echt iets... Dat wil ik aanraden aan iedereen dat luistert, want... Wat fijn is, we hebben het ook al wat over festivals. Het is ook opnieuw geselecteerd voor het theaterfestival, mm-hmm, in september in Brussel.
0: Ja.
1: De voorstelling van speelt ook in Oostende, in de Grote Post. Dus ook echt wel een goede zaal,
0: mm-hmm,
1: om die voorstelling te zien. Ja, dat was ook echt in een trip stappen.
0: Ja.
1: Ik vond dat ook echt... Qua beeldend, qua acteerprestatie.
0: Ja, en eigenlijk een beetje hetzelfde met A Room of His Own.
1: Ja, heb ik niet gezien. Ja.
0: Ook een fantastische voorstelling. Ik vind het ook heel maf, want als ik mij niet vergis, gaat Nona ook al haar voorstellingen in KW spelen. En tegelijkertijd Don Quixote, geloof ik, is de titel van haar nieuwe productie in samenwerking met KW's. Ja, dat zijn drie voorstellingen op bijna één seizoen. Dat is waanzin.
1: Ja, ja.
0: En fantastische voorstellingen elke keer weer. Hè. Ik denk zelf, Dries, dat ik op dit moment kan zeggen, als je me de vraag zou stellen, wie is uw favoriete theatermaker, dan Nona toch wel heel hoog zal eindigen op dit moment. Want alles wat zij op dit moment aan het maken is, vind ik echt fantastisch. En ik kijk echt uit naar wat ze allemaal nog in petto heeft. Misschien ook wel een interessante gasten voor in de toekomst.
1: Ja. Komt u nou in de toekomst? Ik moest het daar niet even
0: over. Daar moeten we het zeker nog over hebben. Maar dat is misschien niet de plaats om het...
1: Kom, we doen het gewoon live met je. We delen toch alles met onze luisteraars?
0: Ja, maar er zijn ook al bepaalde dingen die we voor ons eigen moeten houden. Dries, Laten we ervan uitgaan dat we keren in augustus sowieso nog terug. En dan,
1: echt?
0: Ja.
1: In augustus?
0: Maar augustus is super chill. Allee.
1: Goeie, maar ik denk dat ik op verlof ben eigenlijk.
0: Ja, dan zal ik het alleen moeten doen, hè, vriend.
1: Wel, wat is onze datum in augustus?
0: Geen flauw idee. Okay. Misschien dat ik zelf ook weer ben. Maar er valt misschien wel iets te regelen met de vrienden van Radio Centraal.
1: Ah, dat hopen we. Of we moeten... Jij pitcht er net een nieuw concept.
0: Nieuw concept?
1: Ja, dat we gewoon... dat pointe... Eigenlijk, we vergeten ons. Maar we laten pointe verder leven. En we spelen alleen live voorstellingen... niet live. We nemen voorstellingen op. Enkel audio.
0: Ja.
1: En we spelen het af op de radio.
0: Ja.
1: Zodat we echt 100% de verbeelding van de mensen proberen te stimuleren.
0: Wat nog cooler zou zijn, is om het echt live te streamen natuurlijk. Net zoals de concerten die Radio Centraal geregeld live streamt, om theater ook live te streamen.
1: Ik denk dat we dringend moeten bellen met een boela.
0: Inderdaad. Dus ja, copyright, A Room of His Own.
1: Maar copyright... Oh. Maar die acteurs.
0: Mm-hmm.
1: Het zijn natuurlijk, je hebt de scenograaf, de maker, maar dan dat proberen tot leven te wekken, dat is natuurlijk ook een kunst op zich.
0: Ja. Timo Sterks, Colette Goossens, Matt van Drogenboek, die zelf ook op de scène is, geloof ik. Ja. En Abigail Gijpens.
1: Ja, dit is schitterend.
0: Ja. Ja, ik vond vooral Timo heel sterk.
1: Timo?
0: Ja, en Colette eigenlijk ook wel. Colette die we ook terugzien op Theater aan Zee. Met haar solo.
1: Rond Britney Spears.
0: Rond Britney Spears. Daar ben ik ook wel heel benieuwd naar.
1: Ja, ik kraakte dat niet. Enfin, dat is niet de periode waarin dat ik denk ik naar Oostendegraaf zak.
0: Nee, dat zal voor mij ook pas het najaar zijn dat ik de voorstelling kan bijwonen.
1: Maar wel, ik heb de speellijst gezien van Colette. Dat is wel echt uitgebreid, hè. Wow.
0: Ja.
1: Als je zoveel data al hebt, dat is wel echt chapeau.
0: Mm-hmm.
1: Dan krijg je veel vertrouwen van de sector.
0: Ja, absoluut. Ze heeft natuurlijk wel al vrij vaak gespeeld. We kennen haar van...
1: Ja, met Stan Martens.
0: Stan Martens.
1: Under the Influence.
0: Under the Influence. Fantastische voorstelling, vond ik ook. Odessa.
1: Ja.
0: Iets minder. Maar los daarvan... ik denk dat het vooral met het verhaal te maken had. Ja. En je voelde ook wel, en dat is ook hetgeen dat de acteurs nadien hebben bevestigd, dat het wel een moeilijk proces was of zo, en dat ze niet helemaal content waren over het eindresultaat. En dat voel je wel op zijde of zo. Maar los daarvan, allemaal wel prima acteurs.
1: Ja,
0: op,
1: zeker.
0: Ja. Dus,
1: Stan Martens, nog een van mijn lievelingsvoorstellingen.
0: Ja.
1: Maar niet van dit seizoen. Maar er is een nieuw festival in het Antwerpse.
0: Ja, wel, ik wou het er juist over hebben, Dries, want ik heb het programma van het nieuw festival voor mij.
1: Maar ik denk dat ze geluisterd hebben naar onze show.
0: Denk je dat?
1: De organisatoren.
0: Ik zou toch niet zoveel eer opstrijken.
1: Zeker wel, zeker wel.
0: Nee, waarom denk je dat?
1: Waarom denk ik dat? Ik heb hier ooit een lofzang gedaan voor Cato van Erme, Prinses Placebo.
0: Ja.
1: 2 keer gaan kijken. Wat staat er op het programma van het nieuwe theaterfestival in Antwerpen?
0: Prinses
1: Placebo. Ja. Met de geweldige Stan Martens.
0: Ja.
1: In een creatie en de geweldige Cato van Erme.
0: Ja.
1: We gaan toch een beetje interactief maken. Het was niet voorbereid. Wie mij een screenshot doorstuurt van... Diegene dan nu een ticket koopt voor Prinses Placebo op het festival TIS, het nieuwe theaterfestival in Antwerpen, die krijgt van mij de boek van Prinses Placebo.
0: Alright. Dus
1: zo'n leuke prijs.
0: Ja, maar wat moeten ze doen, Dries?
1: Ja, ze moeten een ticket kopen nu.
0: Ja.
1: En een screenshot doorsturen van de aankoop van hun ticket.
0: Maar naar waar moeten ze het doorsturen?
1: Ah, naar waar? naar mijn nummer. Ja, 0479. 759-704. Dus ik herhaal. Ja. Je koopt een ticket voor Prinses Placebo op het nieuwe theaterfestival in Antwerpen deze zomer. Ik denk 11, 12, 13 augustus. Het is uit het hoofd, maar het is ergens in die... 11 en 12 augustus. Je stuurt een printscreen van je aankoopbewijs van je ticket en je krijgt van mij bovenop je ticket het boek van Cato van Erme. En dus... het is echt... Ay, het is mooi gedaan.
0: Ja, mooi cadeau. Voilà.
1: Oh. Ik krijg al berichtjes.
0: Meen je dat?
1: Ah nee, dat is weer... Kom aan, jongens, laat mij niet in de steek. Het is echt een goed boek.
0: Okay,
1: en je gaat een fijne theaterervaring hebben. Want het is ook in de Antwerp Management School. Ik ben er zelf nog nooit geweest. Het is een nieuwe plek waar dat theater...
0: Ik moet wel zeggen, Dries, ik was echt opgetogen... Ik ben nog steeds echt opgetogen over het feit dat er een nieuw theaterfestival in de stad komt.
1: Ja,
0: toch?
1: Chapeau.
0: Ja.
1: Heel leuk.
0: Zeker deze zomer. Alles valt een beetje stil. Ja. Er zijn wel her en der festivals. Marius doet dat altijd in de Blikfabriek. Ja. Een klein festival met eigen werk en nieuw werk van jonge makers. Maar het is altijd wel een beetje zoeken. En je moet vaak ook wel bepaalde afstanden afleggen om theatervoorstellingen bij te wonen. Dus ik vind het een heel fijn concept. Je hebt ook natuurlijk de Zomer van Antwerpen, die ook een aantal theatervoorstellingen op hun programma hebben staan. Maar ja, het is theater in de stad. Inderdaad, in het gebouw van de Management School op het Michelsplein. Is het nu het tak of de binnenplein?
1: Ik weet niet meer.
0: Ik denk dat het het binnenplein is, maar ik weet het niet zeker. Dus mensen zullen het ter plaatse moeten ontdekken.
1: Ik droom dan over het tak, maar
0: dat zou
1: ik
0: kunnen.
1: Weet het ook niet meer.
0: Maar wel, naar mijn gevoel, wel een fijn programmatie. Ik kijk er ook wel naar uit. Het is dus een samenwerking tussen de studio, Marius en Skagen. Dus er gaan uiteraard voorstellingen van Marius en Skagen... te zien zijn. Meug, een nieuwe voorstelling, met de volledige equipe van Skagen plus Clara Kleimans en Evelien Bosmans. Daar heb ik al een ticketje voor geboekt.
1: Zie jij ze echt voorbereid?
0: Ja, Bert of Roy met Sketch 5. Daar hebben we toen ook al een stuk van gezien. Ook wel de moeite waard. De Rovers komen met De Ja-zegger en De Nee-zegger. Is dat een nieuwe productie? Of is dat iets dat ze hernemen?
1: Ik herken de titel, dus ik gok op een herneming, maar ik weet het niet zeker.
0: En dan twee oudere voorstellingen van Marius, Houthakken en Oude Meesters. En dan inderdaad Prinses Placebo en I Want a Divorce van Indra Heube en Lennart van Nuffel, maar ik neem aan dat dan jonge makers zullen zijn, want ik ken ze niet.
1: Ik denk dat die dit jaar afgestudeerd zijn, of dat dat een afstudeervoorstelling was.
0: Ja. Dus, en het is de periode tussen 10 augustus en, even piepen, tussen 10 en 13 augustus. Dus zowel voorstellingen, 's morgens om 11 uur, overdag om 3 uur en 5 uur en dan s'avonds 7 uur en 9 uur, denk ik ook nog. Ja, zo is het.
1: Ja, ik vind het een mooie toevoeging op de kalender van Antwerpen.
0: Ja.
1: En ik vind het ook... getrokken door Marius, door Skagen, door de studio. Het zijn ook echt partners waar ik van denk aan, zalig.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Goed gedaan.
0: Ja. Ja, het zal misschien ook wel te maken hebben dat Marius nu in het Letterenhuis is, dat die misschien al sneller toenadering met elkaar hebben gevonden. Dat is mijn vrije invulling. Maar ik ben wel opgetogen, ik ben wel enthousiast, dus ik kijk er ook wel naar uit. En er is deze zomer, het aanbod van de Zomer van Antwerpen, van Theater aan Zee, is ook wel interessant. Maar misschien moeten we daar zijn beat over hebben en nog eens
1: muziek
0: spelen. Ik ga even kijken naar Dries. Wat hebben we nog in petto? Laura de Jong, haar piste, speelt... we zijn niet precies heel veel reclame aan het maken voor de Norg, maar die is ook al één...
1: Nee, we zijn reclame aan het maken voor het mekka van cultuur in Antwerpen, namelijk Hof de Biest.
0: Maar Laura de Jong speelt maandag ook in de Norg.
1: Maandag?
0: Ja. Als voorprogramma van Thurston Moore, de gitarist toch, van Sonic Youth. Dus dat wordt ook wel een heel graaf concert, denk ik.
1: Ja, wij mochten geen reclame maken voor de Noggen.
0: Oh, wij mogen wel reclame maken. Ik heb geen...
1: Memo ontvangen.
0: Ah, heb jij een memo?
1: Ik heb een out-of-office ingesteld.
0: Ik heb een out-of-office, dus... Nee, maar de Norg is nu wel de place to be voor alternatieve muziek in Antwerpen. Dus allen daarheen, zou ik zeggen. Dus ik speel een nummer van Laura de Jong met de titel Deuren.
1: Ah, ik dacht dat die van Ekeren kwam.
0: Dat weet ik niet, maar ze heeft wel een nummer.
1: Deunen.
0: Deunen.
1: Ik ga haar vragen of ze een nummer Ekeren maakt.
0: Misschien bestaat dat wel, dan moet ik eens zien op haar discografie. Maar
1: nee, goede titel.
0: Ik ga Deunen spelen. Allee, tot ze biedt en Dries.

0: Wauw. Heel mooi nummer.
1: Ja, we werden er even stil van.
0: We waren een beetje aan het wegdromen.
1: We waren een beetje aan het wegdromen. Het
0: zonnetje valt binnen in de studio. Dan dit nummer. Je hoort ook liegen over de albumhoes. Ik ben even komen spieken, maar het is gewoon precies wel een album om wel te checken eigenlijk.
1: Ja, ja, ik denk ook wel een concert om zeker te checken. Dus deze maandag in de nog. En check zeker de website voor nog... Want ik denk zaterdag, ja, morgen is het Kraakfestival. Ik kan er jammer genoeg zelf niet bij zijn. Maandag Thurston Moore en Laura de Jong. En de rest van de line-up voor deze zomer is ook wel dik de moeite waard.
0: Oh.
1: Maar we gingen het nog hebben over het aanbod deze zomer. En ja, we komen dan op de zomer van Antwerpen uit. En het is nu wel even de tijd, Dries, om toch even te renten. Even mijn frustratie te uiten. Want ik ben toch wel een beetje kwaad.
0: Schitterend, schitterend. Mathieu, dat kwaad is, dat levert leuke radio op.
1: Boah, dat weet ik nog niet, maar dat is wel een subiet wel...
0: Leuke
1: maar goed,
0: radio.
1: Ik ga even mijn keel schrapen, maar... Zomer van Antwerpen, what the fuck.
0: Hoe gaan we inbellen naar Patrick de Groot?
1: Ja, Patrick de Grote, shame on you. Echt? Nee, echt waar.
0: Oei, waarom?
1: Zijn jij vertrouwd met Compagnie Schwesteren?
0: Zeker. Hey, de podcast van Marie? Nee, niet Marie. Winter
1: de Kok.
0: Is opgenomen in het een mooi kasteel in het noorden van Antwerpen.
1: Dus je kent ze?
0: Ik ken ze. Ik heb ze al een paar keer gesproken. We hebben een paar keer koffie mee gaan drinken. En het is een voorstelling van haar dat ze maakt met haar drie zussen.
1: Klopt.
0: Denk ik.
1: Ja.
0: Het heeft een kleine try-out gespeeld in Stormkop. Een half jaar geleden. Ik heb het niet gezien, dus ik weet niet waar... Ik denk dat de voorstelling gaat echt over familie, banden tussen zussen.
1: Mm-hmm.
0: En daar wil ik wel een mooi bruggetje. Want ik heb ook een fijne voorstelling gezien over banden tussen broers.
1: Ja, maar we moeten het nog even hebben over Compagnie Schwesteren. En Schwesteren is de titel van het nummer.
0: Van de voorstelling.
1: Van de voorstelling bedoel ik. Een beetje een maffe titel wel, voor een voorstelling. Heb je inderdaad getry-out en gaan nu... Hey, er zijn eigenlijk twee verschillende premières. Je hebt een première Zomer van Antwerpen en je hebt een wat meer locatievoorstelling première is. En later in het jaar, in oktober, heb je de première in de Black Box, de theaterzaal, en die gaat bij ons in de kern door. Nu, die maffe titel... Schwesteren.
0: Hm.
1: Sommige programmatoren, en ik noem geen namen, Patrick de Grote, vonden dat niet zo'n fijne titel. En? Heb je gezegd
0: van...
1: Het is wel waar. Het is wel waar. Okay. Dus, de gezusters de Kok mochten spelen op, of mogen spelen op theater, niet theater aan zee, de Zomer van Antwerpen.
0: Enkel en alleen als hun titel verandert.
1: Enkel en alleen als hun titel. Dus de voorstelling Schwesteren gaat ook door tijdens de Zomer van Antwerpen, ergens in augustus, tussen 5 en 16 augustus, maar onder een totaal andere titel, namelijk Vier Zusters.
0: Oh, dit... Is het nu de vraag, is het waar of niet waar? Het verhaal?
1: Het is absoluut waar. Ik dacht in het begin, die gaan met twee verschillende voorstellingen op tournee. Dus ik zelf was in de war, laat staan bezoekers die de voorstellingen willen gaan zien. Ay, de chaos is volledig, is compleet. Hè? Ik bedoel, de telefoons van, is dat nu dezelfde voorstelling? Die vragen gaan... komen of zijn al geweest. Maar in ieder geval, dat is niet mijn punt. Het gaat mij niet zozeer om de chaos of de onduidelijkheid of dat nu gecreëerd wordt door dezelfde voorstelling twee titels te moeten geven. Want voor alle duidelijkheid, geen blaam voor Winter de Kok, absoluut niet. Maar wel Patrick de Groot en Zomer van Antwerpen, ik denk echt, makers, Alsjeblieft, zeg. Sinds wanneer gaat een programmator zich moeien met artistiek product van een kunstenaar? En zich moeien in de titel van een voorstelling? Je mocht advies geven, je mocht tips geven, allemaal oké. Maar kent als programmator uw plaats?
0: Nee, nee. Wat ik heel belangrijk vind, en ik denk dat het fijne is aan de gasten die wij hebben uitgenodigd, is een open babbel, want uiteindelijk... jij bent ook een programmator. We praten graag over inhoud, we praten graag over wat we zien. En ik ken het verhaal niet, wat mij vooral stoort, en ik geloof misschien ergens nog niet, ja, dat er een veto wordt uitgesproken. In de zin van, als je een titel niet verandert, mag je niet staan.
1: Ja, ik weet nu niet of dat zover is gegaan.
0: Want dan is natuurlijk iets anders. Je moet dat er een dialoog is tussen tijdens een creatieproces en na en voor een voorstelling, met een programmator of zelfs met publiek. Ik denk dat we dat toejuichen. Ik denk dat we daarom ook gewoon dit programma maken, om in dialoog te gaan met. Maar...
1: Tuurlijk, je mocht in dialoog gaan en je kunt dingen van elkaar leren door maar dat open te houden. Maar
0: wat zou de beweegreden zijn van Patrick de Groot? Zou dat dan echt zijn van, ja, hey Winter, als je een titel aanpast naar Vier Zussen, dan ga je meer tickets verkopen? Ik weet het niet. Omdat dat makkelijker binnenlepelt ofzo, of ik weet het niet.
1: Geen flauw idee. Ah. Geen flauw idee. Geloof jij daar zelf in? Dat een aanpassing van een titel...
0: Ik zou dat wat bekrompen vinden. Mm-hmm. Ik zou dat... Moest ik een artiest zijn, ik zou niet direct mij laten overtuigen. En zeggen, Vier Zussen. Of ja, oké, dat gaat wel over Vier Zussen, maar ik hoop dat ze meer proberen te vertellen dan Vier Zussen.
1: Ja.
0: Wat ik ook wel denk en geloof. Dus ik zou mij daar als artiest denk ik niet door laten doen. Maar wat natuurlijk... soms is het ook intimiderend, denk ik, als je in gesprek gaat met een grote organisatie. Wat wel is natuurlijk. Hè. Zon van Antwerpen, dat is vaak niet één voorstelling. Dat is vaak... Ik denk dat ze zullen vermoedelijk wel meerdere dagen gekregen hebben.
1: Ja, tussen 5 en 16 augustus. Dus die gaan wel vrij vaak...
0: 11 dagen na... Natuurlijk zie je dan als jonge maker dat is een opportuniteit en denkt, yes, ik heb een goed gevulde zomer, ik kan die voorstelling laten roderen. Maar wat natuurlijk vreemd is, is dat je eenzelfde product of eenzelfde artistiek verkoopt of in de markt zit met twee verschillende titels. Dat zou ik graag vinden. Want dat is natuurlijk, als je dan denkt of je wilt die maker supporten en je komt dan naar de voorstelling in de zaal en dan denk je, maar dat is gewoon exact dezelfde voorstelling als de Vier Zussen.
1: Ja.
0: Ja, dat is een beetje vreemd natuurlijk.
1: Ja, maar Dries, jij bent ooit zelf programmator geweest.
0: Ja.
1: Jij programmeert van tijd tot tijd nog altijd wel.
0: In een verre duister.
1: Zie jij het ooit in je hoofd van, ik vind dat geen goede titel, ik ga het gezelschap daarover aanspreken. Zelf,
0: nee.
1: Mocht jij in een positie staan van zo'n groot festival... à la Zomer van Antwerpen, Theater aan Zee, maakt al niet uit. Zie jij dat ooit in staat om...
0: Nee.
1: Nee.
0: Nee, omdat ik zou veel meer praten over inhoud. Ik zou veel meer praten over inhoudelijke keuzes. Maar enfin, natuurlijk is dat ook een keuze dat je maakt. Maar ik vind ook, je moet een vrijheid geven aan je artiesten. En je moet ook vooral de keuze...

0: winter over gehad?
1: Nee, want, ik heb met Winter en Jules de Kok een gesprek gehad in kader van ons magazine. Mm. Ze vertelde dat toen. En ik stond er toen niet meteen bij stil, maar nadien dacht ik er nog verder over na. Ik zoiets van, maar wat voor een pretentie moet je toch hebben om die eis te stellen als programmator of als festival. En naarmate dat ik daar verder over ben beginnen nadenken, werd ik alsmaar kwader en kwader. Dat is zowel... Ik zou het bijna... En ik ben mijn woorden aan het wikken en wegen, maar ik vind het ook wel iets toxisch hebben. Zo de oude witte man die gaat bepalen hoe dat jonge makers een voorstelling moeten maken. Ah, dat kan ik niet tegen, Dries. Daar word ik echt wel...
0: Vier zussen.
1: Zeker in deze tijden.
0: En dan nog vier zussen.
1: En dan nog eens vier zussen.
0: Misschien valt het dat ook wel samen. Dat weet ik, dat hoop ik niet. Maar...
1: Ja, als dat mijn dochters waren geweest, misschien ben ik nu de paternalistische moraalrieder aan het spelen, maar ik zou daar... Ja, ik zou dat niet accepteren. Maar is wat. Maar zij moeten dat vooral zelf uitvechten.
0: Ja, en ik moet wel zeggen, wat ik probeer in het dagelijkse leven te omarmen, en, is een soort van naïviteit. Ik denk dat we ook niet naïef mogen zijn. Ik denk dat dat meer gebeurt. Ik denk echt, maar ook over muziek, ook over... over beeldvorming, over promofoto's, over hoe... ik denk wel dat is dat commerciële aspect dat een theater aan zich... Enfin, dat eigenlijk iedere culturele organisatie meer en meer heeft. Hè. En ik heb hier een artikel liggen over... Van Wouter Hillacht over de krimpende budgetten, minder ruimte voor eigen programmering, slinkend personeel, bestuur bemoeizucht, strengere politieke eisen voor volle zalen. De pagina's volgeschreven waarin dat wij ook mee te maken hebben.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dat eigenlijk een verlengde is van alles wat Wouter Hillacht beschrijft in het artikel, maar waar dat nu heel concreet wordt uitgerold in de praktijk en waarin dat die jonge maker, wat ook fijn is, waarin dat Winter eigenlijk gewoon ook eerlijk tegen u zegt, dat is de reden waarom dat we dat doen.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat wel meer gebeurt. Puur uit commerciële overwegingen, puur uit... hadden we het daar ook niet even over met Gunter? Of was dat off the record?
1: Dat er, ik weet niet wat je gaat zeggen.
0: Ik moet misschien ook mijn woorden wikken en wegen. dat er bepaalde keuzes worden gemaakt om wel binnen het programma te geraken. Dat de druk heel hoog is om om te spelen. En door die hoge druk ga je automatisch, denk ik, compromissen moeten maken.
1: Ja.
0: Waar dat ik natuurlijk... Ik ben daar niet voor, hè.
1: Hmm.
0: Maar zou een Winter niet denken van... Hey, we spelen 10 keer en het kan wel een soort van springplank zijn naar...
1: Tuurlijk. En dat is een kans die zij mee beide handen moeten grijpen. Absoluut. Het is ook een jong gezelschap. Jonge makers, jonge acteurs. Dus het zou... Ja, het zou zelf dom zijn mochten ze dat niet doen, maar ja, je blijft het toch wel moeilijk vinden. Ik vind niet dat een programmator moet bepalen hoe dat gezelschappen op inhoudelijk vlak keuzes gaan maken. Ze mogen inderdaad, zoals je straks zei, er moet dialoog zijn, want een programmator heeft zijn of haar expertise die ook gedeeld mag worden. Ook zoiets, ik heb het ook moeilijk met mensen die ongewild hun mening moeten delen. Ik zal ook pas iets zeggen wanneer het ook aan mij wordt gevraagd.

0: 8. Maar ja, zwart.
1: Nee, klopt. Ik vind ook. Er zijn te veel meningen in de wereld.
0: Ja.
1: En eigenlijk is er ook gewoon veel crap. In de zin van. En natuurlijk is dat raar, want wij maken hier een programma over. Maar vooral over de liefde voor de podiumkunst. Dus wij bespreken ook voorstellingen. Maar dat is altijd vanuit een respect en ergens voor mij vanuit een bewondering van wat ik gezien heb. En de liefde voor de bühne en voor wat er gemaakt is en voor die creatieve vrijheid. En dan heb ik het over vrijheid. Als we copyright, als je de... Ja, ik voel mij dan echt een soort van... Ik was echt blij toen ik uit die zaal stapte. En ik weet, Livia, een vriendin van ons was er ook. Wij zaten met drie en ik had echt het gevoel, wauw. Wat hebben wij gezien? We hebben in een wereld mogen stappen. Dat vind ik nog altijd een soort van summum. Als je dat kunt ervaren. Als je zoiets hebt van, shit, ik heb echt iets, iets gezien wat heel goed is. Maar natuurlijk, jammer, er is ook een andere wereld, namelijk verkopen. Zoveel mogelijk mensen proberen overtuigen. Misschien gaat Patrick de Groot wel gewoon in op een tendens. Wou die gewoon een tendens beschrijven? Als je een titel aanpast, ga je meer tickets verkopen.
0: Ik weet het niet.
1: Wat mij stoort, maar ik ken het vooral niet, maar moest hij een veto hebben uitgesproken? Het is uw titel aanpassen of niet spelen. Ja, dat zou voor mij 17 bruggen te ver zijn.
0: Absoluut.
1: Allee, dat is echt, dat is van een arrogantie dat ik eigenlijk niet kan smaken.
0: Maar zelf gewoon de vraag stellen, vind ik eigenlijk gewoon ongepast.
1: Ja.
0: Want het heeft een impact, hè. Het heeft een impact op... naar communicatie toe, van... Het kreeg enorm veel verwarring bij uw publiek, maar ook bij andere huizen. Van ja, hoe zat het nu eigenlijk? En zijn het nu twee verschillende voorstellingen? Of het blijkt dan toch één voorstelling te zijn. En zij verkopen dat dan, ja, vier zusters, locatie, Schwesteren, Blackbox theaterzaal. Hey, voor hen is dat perfect logisch, maar probeer dat in de hoeveelheid dat er qua aanbod is dat deftig te communiceren naar je eigen publiek. Dat is gewoon niet gemakkelijk.
1: Dat maakt
0: de boel complexer dan het nu eigenlijk al is. En daar stoor ik mij gewoon aan. Gewoon omdat het dan voldoet aan een beeld van ene programmator of artistiek coördinator, hoe dat je het ook wilt noemen. Nee, sorry, echt niet. Maar misschien is het tijd voor muziek en ik heb een...
1: Nee, een bijvraag. Heb je nu de voorstelling van Winter geschrapt?
0: Nee. Dus de première gaat gewoon bij ons door. 30 september, geloof ik. Dus dat is dan de Blackbox première.
1: Met je die ballon hebben we er net zo geprikt. Want het is echt...
0: Ja, maar ik geloof echt oprecht, Ries.
1: Het dat... culturele kernproduct, dus de kern... De voorstelling is exact hetzelfde.
0: Ja. Ja. Maar daar wil ik toch wel een kleine nuance naartoe erbij halen. Is het feit dat... ik vind wel een locatieproject of een voorstelling in een Blackbox...
1: Nee.
0: Dat die beleving ook wel heel verschillend kan zijn.
1: Waar speelt het in?
0: Ik denk... Pilsgaanspark in hun Berchem, als ik me niet vergis.
1: Oké, echt open lucht in een park.
0: Ja.
1: Scenografisch is dat natuurlijk... ik denk dat ze scenografisch wel... Ze moeten andere keuzes maken in jullie Blackbox dan in een park.
0: Ja. Neem nu Falstaff. Die heeft vorig jaar ook gestaan op Zomer van Antwerpen. Dat was toen in Borsbeek dat ik die voorstelling heb gezien. En daar wordt met echt gebruik gemaakt van de volledige weide.
1: Ja,
0: dus er komt echt een bestelwagen toegereden. Ja. Er zijn bepaalde acteurs die op geen moment echt volledig van scène weglopen of wegwandelen. En die gaan nu vanaf volgend seizoen op tournee, maar dan in theaterzalen. Dus dat wordt sowieso een heel andere voorstelling. Dat was een heel andere ervaring, dus daar kijk ik ook wel naar uit. Dus in dat opzicht, er zijn wel wat verschillen, er zijn wel wat tussen Black Box en locatie.
1: Nee, en echt de kracht van locatietheater, is ook gewoon dat je je locatie gebruikt. Hè.
0: Ja.
1: Je moet je locatie in je voorstelling trekken.
0: Ja.
1: Dan wordt het een unique selling piece. Ja. Allee, dan wordt het echt van, wow, oké, wat hebben we gezien?
0: Ik herinner mezelf met Falstaff. Ja, dat was in Bordsbeek, vlakbij de landingsbaan van de luchthaven. Dus op het moment dat grote vliegtuigen landen of opstijgen, bleef het zo... Of opstegen beter, bleef het... Hij moest het even stil blijven, want... niemand kon nog iets horen. Maar daar werd wel gebruik van gemaakt. Ja. En dat is zo wel de charme van locatieprojecten. Of dat er ineens zo... En dat was gewoon in een park gelegen. Kwam er ineens zo jongeren met een scooter aangereden. Maar dat wordt dan ook een onderdeel van de voorstelling. Dat er eigenlijk niet bij hoort. Maar het zijn zo die spontane dingen die niet... voorkomen in een gewone theaterzaal, maar wel zo op een locatie-setting.
1: Ik hoorde iemand in de regie zeggen, nu opstijgen, nu opstijgen.
0: Stel
1: de duurste voorstelling ooit. En dat vliegtuig was leeg, hè? Dat is even puur voor de kracht van theater.
0: 10.000 euro alleen al om uw vliegen te laten opstijgen. Nee. Maar dit gezegd zijnde, Dries, is het misschien tijd voor u? Wat meer muziek en ik heb een...
1: Ik vind het belangrijk dat we luisteren naar je frustratie. De vraag is, wat gaan we ermee doen?
0: Ik ga...
1: Gaan we iets als... Hey, want dit is misschien ons laatste programma ooit. Gaan we een statement maken?
0: Ik ga een statement maken.
1: Oké.
0: Ik ga terug in mijn pen kruipen.
1: Ah, schitterend. Ja.
0: Want ik heb nu zo in korte tijd alweer wat dingen opgevangen over... Toxisch gedrag bij mensen in het landschap. Dat straks ook nog wel zeggen, Dries. Misschien ben ik ook wel lange tijd wat naïef geweest. Ik vind het ook wel evident...
1: Ik ben nog altijd naïef met je en ik kom arm met ze.
0: Ik vind het zo een bepaalde evidentie dat er een mate van respect is tussen collega's uit de sector. Dat er een mate van respect is tussen programmatoren, huizen... gezelschappen, acteurs. En in mijn ervaring is dat altijd wel... Is er wel een hoe moet ik het zeggen? Zijn er weinig spanningen?
1: Ja.
0: Er zit wel een bepaalde druk achter en die neemt ook wel met de jaren toe. En met de middelen worden schaarser, de plekken, de ruimtes ook. Maar daarnaast voel ik wel dat de meeste mensen toch wel mee... positieve ingesteldheid in die wereld zitten. Zo. En ik heb nu wel de laatste maanden wel wat getuigenissen gehoord van, of verhalen gehoord van mensen die toch wel hebben aangekaart dat het toch niet altijd zo roze geur en maneschijn is. En ja, ik vind dat jammer. Maar om het concreet te maken, misschien moeten we Patrick de Grote ermee confronteren en zeggen van, ja, eigenlijk Patrick, dat is echt niet oké, jong.
1: Ja, of waarom doe je dat?
0: Waarom doe je dat?
1: Misschien de open vraag is van, hey Patrick, wat is uw beweegreden daarachter? Kunnen we dat even komen duiden? Want wij zijn nieuwsgierig naar wat iemand... Wat natuurlijk, allee, we moeten ook respect hebben voor wat hij verwezenlijkt heeft binnen het Antwerpse. En binnen de muziekscene en de theaterscene.
0: Ja.
1: Dus ik denk, enfin, ik ga altijd vanuit goede...
0: Ja, maar deze geeft u nog altijd geen recht. Ik ken geen namen. De Mark Verstappen heeft ook wel het een en het ander gerealiseerd in Antwerpen, maar werkt de dag van vandaag ook niet meer in de studio. Het een sluit het ander niet uit. Het is niet omdat je grave dingen gedaan hebt in de stad dat je geen Uberkwal kunt zijn. Toch?
1: Nee, klopt.
0: Voilà. Dus ja, hij heeft grave dingen gedaan. Hij doet nog altijd wel heel grave dingen, maar dit kan gewoon niet door de beweging.
1: Maar je weet, Mathieu, dat ze een nieuwe leider zoeken voor de zoon van Antwerpen. Nee, maar no shit. Hè. Er is een vacature. Hè.
0: Ik voel mij geroepen.
1: Let's go, let's go. Overpakken, Mathieu.
0: Ja. Maar ja, nu is het echt wel tijd voor muziek.
1: Muziek.
0: Nabu Klaarhout heeft een zeegepaste titel, Fokker. Ik verzin dit niet. Stond echt in mijn playlist voor vandaag.
1: Trouwens, ook nog een mooi bruggetje, Mathieu, want we hebben beide ook echt genoten van O.O. Denneboom, waar de Nabu de muziek mee voor geschreven heeft. Dus ja, goede keuze weer al.
0: Ja.
1: Want Foutloos, dat was ook een fijn bruggetje. Of misschien moet ik de bruggetjes niet uitleggen voor ons publiek.
0: Denk dat ons publiek wel slim genoeg is. Ah, ja. Ah, ik weet het eigenlijk niet.
1: Maar Foutloos is in residentie in de Grote Post. Ja. In de Grote Post in Oostende, waar dat jullie zeker deze zomer het werk van Krap moeten gaan zien. Copyright.
0: Ja, absoluut.
1: Maar laat de muziek spreken, Mathieu.
0: Nabu, Fokker.

0: Alright. Fokker van Naboo Klaarhout. Zie je, maar we hadden het te straks over O.O. Denneboom van Kim Kersen. En
1: Hendrik. Achternaam. Ah, nee, weet ik niet. Maar Hendrik.
0: Ik zal het even opzoeken voor jou. Die nu een nieuwe voorstelling gaan maken.
1: Ja, met een van onze gasten. Een van onze gasten die ik ook een heel verrijkend gesprek vond. En ik kijk ook echt uit naar de combi met Hendrik. Is Gunter Lesage. Mm-hmm. Dus die gaan volgend jaar een nieuwe voorstelling maken. Start nu in het paleis, of ik weet het niet zeker.
0: Corso.
1: In Corso?
0: Ja. De première gaat door in Corso, Hendrik Kegels.
1: Ja, Hendrik Kegels. Denneboom ook. Schitterend. Ik vraag je, schitterende voorstelling.
0: De voorstelling heet Comedy of Errors.
1: Ja, en maar...
0: Nee, en toch een aantal bekende gezichten die we al eerder aan het werk hebben gezien. Dus naast Gunter Lesage en Hendrik Kegels spelen nog Laura de Geest, die ook in de voorstelling van De Nieuwe Tijd heeft gespeeld, geloof ik. En die we ook van televisie kennen, Roommates.
1: Kijk niet superveel televisie.
0: Nee, dus en Thomas Klaasens.
1: Thomas Klaasens van Stel.
0: Ja, klopt.
1: Wat leuk is, wat ik uit dat gesprek met Gunter heb onthouden, dus dat is echt een ode aan het vakmanschap acteren.
0: Mm-hmm.
1: Hoe hard dat hij de métier beheerst in... Dat ook vertelt vanuit een liefde. Ja, dat vond ik supermooi.
0: Ja.
1: Ik had toen nog... ik heb de voorstelling, het is overal iets, een solo, pas na onze interview bekeken. Maar dat spatte daar ook uit af. Was echt die... Hij is wie hij wilt zijn op het podium.
0: Ja.
1: En als je dat kunt... Dat vind ik iets van een poëtische schoonheid. Dat je eigenlijk kunt veranderen op de bühne van één fractie van een seconde naar een ander personage. Ja, ik vond... je moet het maar doen. Het was een solo. Het duurde redelijk lang. Ik denk echt... redelijk lang voor een solo. Ik denk een uur en een half. Maar die boeide mij van begin tot einde. En ja, misschien komt dat omdat hij in onze studio zat. En doordat wij daar een lange babbel en een fijne babbel mee gehad hebben, dat ik dan anders kijk naar hem of zo. Maar zo die liefde voor dat spelen, die liefde voor acteren, dat echt beschouwen als een vak, waarin dat je constant moet bijscholen... Ja, dat is wel iets waar Gunter mij geleerd heeft.
0: Ja. Ja, en ook... Wat ik ook wel heel schoon vond in de laatste voorstelling die ik heb gezien, waar hij ook in speelde, was Melazarius Trooien.
1: Ja.
0: Daar hadden ze een aantal laatstejaarsstudenten van de verschillende theaterscholen...
1: Een grote cast.
0: Een heel grote cast uitgenodigd om mee te spelen. En ja, ik vond dat ook een heel fijne voorstelling. Maar wat ik daar vooral heel fijn aan vond, is het feit dat je hebt dan de vaste ploeg van Lazarus. Want dat is toch wat je vaker ziet, en dat is voor alle duidelijkheid geen oordeel, maar bepaalde gezelschappen die dan jonge acteurs, stagiairs van verschillende theateropleidingen uitnodigen om mee een voorstelling te spelen. Maar dat is meestal meer een ondersteunende rol. Maar wat ik heel knap vond in Troje, is dat ze ook die jonge acteurs eigenlijk heel veel ruimte geven om hun ding te doen. En op een gegeven moment zie je ook, ik weet niet wat dat de betekenis daarachter was, maar zo kwam dat bij mij wel binnen, Gunter die bijna letterlijk helemaal van achter op de bühne, op de scène gaat zitten en eigenlijk die jonge acteurs laat doen. Als zien van, ik heb mijn... de boodschap die bij mij zo wat binnenkwam, is zo van... Ja, ik heb mijn... Zijn tijd is natuurlijk nog niet over of zo, maar...
1: Ik hoop van niet, hè.
0: Maar laat nu vooral zo de jonge garde shinen, zo. Mm. En dat vond ik wel heel mooi. En dat deden ze eigenlijk al... Heel die kippen, heel die ploeg van Lazarus deed dat eigenlijk. Om zo die jonge garde ook wel hun ding te laten doen. En zo die dynamiek was ook wel heel aanstekelijk. Staan ook op Theater aan Zee en gaan nu niet dit theaterseizoen, maar het volgende theaterseizoen, dus 27-28 op tournee. Zeker een aanrader. Troje is al 100 verschillende keren uitgevoerd geweest. Maar toch bij deze een uitnodiging om het zeker een keer te checken. Want ik vond ja, fris. Heel dynamisch, fijn.
1: En dus, hij gaat met Hendrik Kegels een voorstelling maken.
0: Ja, dat is wel iets waar ik naar uitkijk. Dit is natuurlijk ook wel de periode, Dries, waarin we door seizoensbrochures aan het snuisteren zijn. We hadden het straks al over de Nona, maar natuurlijk zijn er nog meer huizen die nu hun aanbod bekend hebben gemaakt. Zijn er bij jou bepaalde dingen die jou zijn opgevallen voor het komend seizoen of zaken die jij zeker wilt zien?
1: Ik moet zeggen, het is zo... Normaal is het nu de tijd van het jaar voor mij om daar door te gaan. Maar ik heb zo nog niet de ruimte gevonden om echt in detail te gaan kijken naar wat er... naar wat voor nieuws er volgend seizoen te beleven is.
0: Ja.
1: Wat wel is natuurlijk... ik leef en werk wel in de sector, dus ik pik zo wel wat dingen op. Maar ook in gesprekken, dat is dan terugverwijzend naar een van onze gasten, maar wat Imke gaat doen in het paleis met haar crew...
0: Met Wolf.
1: Ja, dat zijn wel zo dingen die ik altijd wel ga volgen. Dat zijn zo gezelschappen waar dat ik alles van gezien heb. En dat is zo wel, dat zal ooit wel eindigen natuurlijk. Maar dat is wel iets wat ik graag doe. Ik zie graag een gezelschap evolueren. En ik vind het ook leuk dat die binnen het paleis de kans hebben gekregen. Wolf.
0: Ja.
1: Dat hij de vorige kans dat hij kreeg was in NT Gent. Maar ja, de eerste keer dat ik die zag was enkele jaren geleden, vlak na afstuderen of misschien zelfs tijdens afstuderen. Ja, en dan zie je zo'n gezelschap ook wel groeien.
0: Mm, absoluut.
1: We hadden het net off the record even over een soort van FC Bergman. Ik vind dat super waardevol gezelschap. Maar dat is ook zoiets, toen in 2010, toen we studeerden, ja, ging ik gewoon aan de Monty en ging ik daar tekstlezingen van FC Bergman doen, samen met Anne. Ik kwam daar ineens een vuurspuwer binnen, stripper. Die toen al zagde, en dat was puur een tekstlezing, zagde wel zo, ja, die jongens die zijn bezig met een totaalplaatje. FC Bergman gaat ook een nieuwe voorstelling maken in een Boegla. Enfin, binnen het toneelhuis komend seizoen. Dat zijn zo... Ik zeg niks wereldschokkend, hè, maar dat zijn wel gezelschappen waar dat ik blij ben dat die ergens een plek hebben in mijn leven.
0: Hmm.
1: Hoe groot dat ook klinkt, maar...
0: Ja, Wolf, daar kijk ik ook al naar uit.
1: Het is iets nieuws, hè.
0: Het is de eerste keer dat ze een jeugdvoorstelling maken. Hè? Maar we hebben het er inderdaad, toen dat Imke hier in de studio was, vrij uitvoerig over gehad. Want het is een adaptatie van The Never Ending Story.
1: Ja.
0: De titel is dan ook Eindeloos Verhaal. Letterlijk naar het Nederlands vertaald. Maar dus ben zeer benieuwd hoe dat ze met dat werk aan de slag gaan. Want het is niet gebaseerd op de film.
1: Ja.
0: Maar wel op de boeken die waar dat de film op geïnspireerd is. En ik was niet ik ben niet vertrouwd met het boek. Dus ik heb het zelf nooit gelezen. Maar ik herinner mij ook een gesprek nog voor ons gesprek hier met Imke. De gezamenlijke liefde voor dat verhaal en dat boek. Dus ik ben zeer benieuwd hoe dat ze dat naar de bühne gaan vertalen.
1: Ja, wat cool is. Ik denk dat we het ook in een van onze vorige afleveringen hebben aangehaald. Is natuurlijk dat vakmanschap schemert door. Hè? De goede kindervoorstellingen zijn ook goede voorstellingen voor volwassenen. Dus het onderscheid moet natuurlijk gemaakt worden omdat je natuurlijk een aansluiting wilt krijgen bij de leefwereld van die kinderen. Maar om een tip te geven, de voorstelling Opdreef, een afstudeervoorstelling van Erland Peters met zijn broer Arend. We hadden het er net over de zussen, de kok. Maar er zijn ook twee broers, de broers Peters, Erland en Arend. Die hebben een voorstelling gemaakt, Opdreef, een 5+ voorstelling. Het gaat eigenlijk over een boot die dat de... Of nee, ze zijn een drenkelingen op een oceaan. En ze spelen op een vlot. Ja. Maar dat was voor mij een ode aan de fantasie. Wat er gebeurt op die boot, hoe dat die personages in een soort van... Je moet je dan voorstellen van, ja, je bent op een boot, je bent een drenkeling. Dus die verveling slaagt toe, maar hoe dat die verveling wordt omgebogen naar een eindeloze fantasiewereld met heel veel humor. Ik vond dat een van de mooiere ervaringen van de afgelopen maanden dat ik gezien heb. Ja. En wat ik dan ook fijn vind, want is dat je dat ook wel terugzie komen in een programma als een Theater aan Zee. Wat ik fijn vind, is dat daar ook een ruimte voor is binnen een festival. En dat daar zeker een publiek gaat naartoe komen, omdat dat op Theater aan Zee staat.
0: Mm-hmm.
1: En dat zijn zo twee makers die dat ook die kans verdienen. En zo zijn er heel veel. Hè.
0: En hoe weten ze? De herhaald nog eens?
1: Opdreef.
0: Opdreef.
1: Ja.
0: Ah, ik denk dat ik daar tickets voor heb.
1: Ja, het zou...
0: Want ze spelen ook al vrij
1: veel. Ik denk 5-6 keer op Theater aan Zee.
0: Ja.
1: Dat was... Lilith Pas heeft er ingesproken, als we het er net hadden over Otessa.
0: Mm-hmm.
1: De wereld is klein, de creatieve wereld in België, in Vlaanderen. Dus er komen wel heel veel namen terug. Maar hij, Erland, is mime-acteur in Amsterdam.
0: Ah, ja.
1: Het is eigenlijk zijn afstudeervoorstelling voor de mime-opleiding.
0: Ah, cool.
1: Dus het is ook heel beeldend. Wat dan maakt dat natuurlijk, dat door heel beeldend te werken, dat je eigenlijk een soort van universum opent, dat taal overstijgt. Wolf is vaak talig. Maar als je geen woorden gebruikt, dan opende een wereld natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Een wereld van fantasie. Ik vond dat heel knap gedaan.
0: Oké. Dus deze zomer op Theater aan Zee.
1: Ja, nog een tip. Oei, er brandt een lichtje door. Heb jij nog een gast uitgenodigd voor ons?
0: Nee. Heb jij de deur goed dicht gedaan, Dries?
1: Ja.
0: Huh?
1: Moet ik eens gaan kijken?
0: Moet eens gaan kijken.
1: Misschien moet jij dan een muziekje
0: draaien. Ik zal Lupa Gang Gang opspelen. Ja, die ben een nieuw nummer. 3W. Dus tot zo meteen.

0: Lupa Gang Gang. Lang geleden dat we daar nog nieuw materiaal van hebben gehoord. Ik dacht eigenlijk dat ze er een beetje mee waren gestopt nu sinds dat Anton, de gitarist en een van de oprichters of bandleden van Lupa Gang Gang, nu heel actief is met Kaat van Stralen als gitarist. Maar wel een fantastische band. Ook om live te zien, zeker wel een aanrader.
1: Moet ik daar ook een plaat van weggeven?
0: Wie er een plaat van om weg te geven?
1: Op je naam in Bugo.
0: Welk?
1: Die zijn die cd's toen vergeten.
0: Ah ja, dat is juist.
1: Ik heb die echt 3 keer proberen verwittigen van hey, hier liggen nog 20 cd's van jullie.
0: Ja.
1: Komt die ophalen.
0: Ja.
1: Die zijn hier altijd, of ik wil die brengen. Allee, dat is,
0: Wij kunnen nog 20 cd's weggeven van Lupa Gang Gang. Ja.
1: Of ik moet die meenemen naar 10 juli in het OLT.
0: Ja.
1: Speelt Kaat van Stralen.
0: Ah ja, voilà, neemt hij misschien
1: en moet
0: mee,
1: ik die overhandigen als we daar in een backstage belanden.
0: Ja. Zeg, maar het volgende seizoen er is. Waar ik ook wel naar uitkijk is het nieuwe werk van Lieselot Siddiqui.
1: Ah.
0: Die,
1: KW is niet. Ook, of heb ik daar gedroomd? Of de single?
0: Een goede vraag. Tonela's.
1: Ah, okay.
0: Tonela's.
1: Fout gegokt er is.
0: Nee, intelligent. Denk ik.
1: De rest. Wat gaat ze maken?
0: Schwijnerij.
1: Hmm.
0: Ja. En ik vond het Truthful.
1: Ja.
0: Eigenlijk ook wel een heel fijne voorstelling. Maar dat was niet dit seizoen, het seizoen ervoor zeker nog, hè?
1: Ik denk dat...
0: Mijn begrip voor tijd en ruimte is wat vaag, maar...
1: Dat heeft zeker nog voor dit seizoen gespeeld.
0: Ja, dat is sowieso. Maar dat is denk ik het seizoen al 2 seizoens geleden in première gegaan. Ja, maar Schwijnerij was, als ik me niet vergis, gebaseerd op een stuk van Mozart. Want het is ook een soort van muziektheater, waarin dat ze ook Mozart gaan spelen. En geheel in de stijl van Siddiqui. Dus voor de mensen die Lieselot Siddiqui niet kennen, ze heeft samen met Nona de voorstelling Up Your Ass gemaakt. Wat toch wel een zeer bijzondere voorstelling was. Mijn favoriete voorstelling ook van dat jaar, geloof ik. Maar dat is ondertussen ook al een paar jaar geleden. Daar kijk ik ook wel naar uit.
1: Lieselot doet, die kan werelden creëren. Hè. Dus je gaat in iets instappen waarin wat dat tot het detail is afgewerkt. Ja. Alles hoogtaar, denk ik. Of zo ken ik ze toch, ken ik haar vorige werk. Ah, Mathieu, dat vroeg ik me nog even, want we hebben lang geleden programma gemaakt, maar toen ging jij die avond naar Diarree is mijn lievelingskleur.
0: Ah ja, dat klopt.
1: Met de Jules?
0: Ja, ik ben met mijn kinderen, met alle twee.
1: En?
0: Dat was een speciale ervaring, toch wel. Maar ik vond het...
1: Ik ben wel benieuwd, wat vond je kinderen?
0: Mijn kinderen waren wel mee.
1: Ah ja.
0: Wel,
1: Word je niet een beetje zenuwachtig?
0: Ah ja, sowieso. Ja. Sowieso.
1: Ik was ook een beetje zenuwachtig.
0: Ja, want uiteindelijk wordt, denk ik, toch wel meer dan een helft van de zaal op podium gebracht. Ja. Het gaat toch zoiets zijn.
1: Ja.
0: Hè? Dus voor de mensen die nu zoiets hebben van waar hebben ze het in godsnaam over?
1: Ja.
0: Je komt toe en op je zetel ligt er een nummer. Een nummer die je borst moet, over je nek moet hangen. En ze roepen eigenlijk de hele tijd nummers op. En dan, stel dat jouw nummer wordt opgeroepen, dan moet je op podium gaan. En dan is er eigenlijk een soort van casting.
1: Ja, een auditie.
0: Een auditie. Ja. Ze gaan op zoek naar acteurs, geloof ik, om een spel te spelen. En dan moeten ze krijgen ze verschillende instructies tijdens die auditie. Maar tussen de...
1: Mathieu, we gaan nu een dode vis spelen.
0: Ja.
1: Spartelmaag. Ja. Ja.
0: En het is echt wel heel komisch om te zien dat er toch wel ja, zowel kinderen als volwassenen volledig in hun rol opgaan. Maar natuurlijk zitten daar ook acteurs tussen. En in het begin heb je niet zo heel goed door van ja, wie is acteur en wie is toeschouwer. Dat begint op een gegeven moment wel duidelijk te worden. Tot, ja, dat is toch wel de eerste helft van de voorstelling. Dus toch zeker
1: ja.
0: een half uur, drie ja. kwartier op zijn minst.
1: Maar het is ook echt zo, thematisch is het wel zo, die prestatie, maar die prestatie druk in onze samenleving.
0: Ja. Ja.
1: We willen altijd het beste zijn, we willen, je moet uitblinken, je moet erbij horen. Dat is echt sterk. Ja. Echt sterk. En ik wil, soms wilde ook gewoon in de zetel zitten en kijken naar een voorstelling en even meegenomen worden in de wereld van de maker. Maar zij breken dat, hè.
0: Ja, je zit er volop in.
1: Heel de eerste helft van de voorstelling denk ik, oh, ik hoop niet dat ze nummer 28 afvoert. Ik wil niet
0: En het is ook wel een beetje komisch. Ah ja, het is niet komisch, maar ik vond het op dat moment wel komisch. En dan hoor je op een moment echt zo, ja, kindjes wenen.
1: Ja.
0: Omdat je niet meer wordt opgeroepen en die absoluut niet mee naar voren willen gaan. Maar de meeste zijn wel vrij, ik vond dat wel opvallend. Zeker die allerkleinste zijn dan toch wel vrij dapper.
1: Ja.
0: En die gaan dan toch gewoon, die gaan er dan keihard voor. En dat is ook wel heel schoon om te zien dat die zich zo helemaal inleven in die rol.
1: Ja,
0: en ik vind zelf hoe jonger dat ze zijn, hoe meer dat ze daarop ingaan. Ja. Hoe meer dat ze echt spelen.
1: Super ja, dus zo, fier ook.
0: Dat is een bepaalde ongedwongenheid. Van, ja, dat heeft wel iets heel schoon eigenlijk. Terwijl het er wel een zekere spanning is. En zeker bij mijn kinderen, die zijn uiteindelijk niet mee naar voren geroepen. Maar er is wel een spanning van, oh ja, nee, ik wil niet, ik wil... En je ziet die dan ook wel zo'n beetje wegduiken.
1: Ja. Zodat nummer verbergen.
0: Ja, nummer verbergen. Ja, mijn voorstelling zit ook wel razend knap in elkaar. Hè.
1: Het is ook zoiets waar ik met een glimlach naar terugkijk.
0: Ja, ja.
1: Maar natuurlijk, doordat we best veel zien, zie je ook een keer Louis van der Waal komt naar voren. Het is geheel.
0: Dus toen de Elias de Brian speelde.
1: Ah,
0: toen,
1: Elias.
0: Ja,
1: vergis ik me.
0: Nee, je hebt gelijk, want zij wisselen af.
1: Maar dus dan, je herkent ook wel de acteurs, omdat je natuurlijk... maar ja, het is die spanning waar die we spelen. Ik vond het echt een goede voorstelling.
0: Ja, en dan het einde dat compleet absurd is, goor, maar tegelijkertijd ook hilarisch. Ja, het is niet voor teerzieltjes.
1: Nee, het is wel...
0: je moet wel tegen een stomp in je maag kunnen of zo.
1: Ja. Maar ik... nee, klopt. Je moet wel... Je denkt op het einde wel, wow. Wat is er hier nu die laatste 10 minuten gebeurd eigenlijk?
0: Ja, want ik vond het wel zo in tijden van disclaimers en waarin... het publiek misschien iets te hard naar mijn gevoel gepamperd wordt van oeh, let op, dit, dat.
1: Moeten we vanaf, hè?
0: We mogen mensen een klein beetje waarschuwen, maar hier totaal geen disclaimer of niks, hè. Uitgerekend de voorstelling waar ik het wel had verwacht. Maar nee, we gaan ouders en kinderen gewoon niks laten weten. Ze gaan het gewoon mogen ervaren. Terwijl, ja, dat einde is wel pittig of zo. Maar we gaan niks verklappen, want ik heb het gevoel dat we al te veel hebben gezegd.
1: Maar ik wil nog dingen verklappen. Voorstel.
0: Ja, vertel. Ik kan ondertussen een keer zien, Dries, of dat het nog wordt hernomen. Want als het niet meer wordt hernomen...
1: Mag het wel.
0: Mag het wel, hè? Ja. En mensen die niet willen luisteren of die het nog willen zien, even uw radio afzetten of vaststellen.
1: Misschien moet ik de winnaar van het boek meedelen.
0: Zijn er reacties?
1: Zeker. De winnaar van het boek is een zekere Sarah. Dus jij mocht nu uw adres doorsturen, dan stuur ik het op. Of als je in Antwerpen woont, dan breng ik het.
0: Oké, fantastisch. Proficiat, Sarah. Maar
1: dus, als het gaat over die prestatiedruk en die spanning opbouwen en willen slagen, op een bepaald moment plast toch een van die personages in zijn boek.
0: Klopt.
1: Op dat moment, toen ik in de zaal ging, ging er echt zo'n soort van... Zo'n soort van... verontwaardiging door die zaal. Al die kinderen zeiden, oh, hey, zo, die voelden echt mee met dat personage.
0: Dat was echt... Wel een heel, super pijnlijk
1: moment. Ja. Maar dat pijnlijk moment, dat iedereen beleefde dat mee in die zaal. Mm-hmm. Dat was een momentje waarin dat iedereen voelde hoe dat personage zich voelde.
0: Ja.
1: En iedereen had zo'n soort van collectieve compassie. Ah, ik vond dat ik kreeg daar kippenvel van.
0: Mm-hmm.
1: Van die passage. En dan natuurlijk, doordat je eerst een half uur in spanning zit en dan wordt dat verhaal echt uitgepuugd. En natuurlijk, ja, dan die apotheose is echt over de top. Want voor mij zaten er zoveel elementen in die voorstelling dat je kunt denken van, wow, het gaat er misschien wat over. Ik vond het net, fuck, dit is gewoon zo goed, zit zo goed in elkaar, dat een van mijn... ik ga die nooit vergeten, die voorstelling.
0: Nee. Het wordt jammer genoeg niet meer genomen, zei ik juist, op de website van Artemis.
1: Ah, dan vind ik het goed dat ik toch gezegd heb dat een van de personages in zijn broek plaste op de scène.
0: Maar nog wel een andere voorstelling van hen, die ook wel een diepe indruk heeft nagelaten. Best wel jammer als je hier niet bij bent. En jij hebt die ook gezien, wij zaten mee in de zaal.
1: Van Elias.
0: Met Elias de Bruinen ook. We hebben toen in de studio gezien en dat staat in februari 2027 in het paleis. Zo die voorstelling met die partycontainer.
1: Yes. Nee, toen heeft uw zoon wel meegespeeld.
0: En toen heeft mijn zoon wel meegespeeld, klopt.
1: Ja, dat was ook een leuke voorstelling. Ik dacht, ze hebben ook een voorstelling dat Elias een slagerzanger is.
0: Ja.
1: Ik dacht dat een titel was.
0: Nee.
1: Dus,
0: Ik heb hier nog een paar nummertjes staan.
1: Ja,
0: en we naderen het einde van de show, dus ik denk dat het nog tijd is voor een streepje muziek. One Frame Movement heeft een paar maanden geleden een album uitgebracht en daar ga ik iets van spelen. Een nummer die ze in samenwerking met Joachim Badehorst hebben opgenomen. Vest Pocket Park, One Frame Movement en Joachim Badehorst.

0: Alright, dit was de eerste Vest Pocket Park van One Frame Movement en Joachim Badehorst. En dan nog eentje van One Frame Movement, Rosemary Rising. Zeg maar Dries, we zijn bijna aan het einde gekomen van onze programma.
1: Ik ben blij dat het gelukt is om 4 zomerse cocktails te drinken tijdens dit programma.
0: Ja, ik voel het wel een beetje in mijn hoofd eigenlijk.
1: We zijn licht gemarineerd.
0: Tijd om een terrasje te gaan.

0: op social media. Jij iets minder natuurlijk. Maar,
1: ja, want dat is nog wel echt een vraag die ik vaker krijg. Als ik zo zeg van ja, soms duik ik ook eens in de studio van Radio Centraal. De vraag naar zo, want we hebben Gunther, we hebben Lieke, we hebben Egon. We hebben onze gasten wel wat. Maar jij hebt toch ook, je kunt toch ook ergens onze oude afleveringen terugbeluisteren? Of is dat toch niet?
0: Ja, we hebben een Mixcloud waar je alle, Mixcloud, of toch bijna alle afleveringen dus, kunt herbeluisteren.
1: Dat is Google Mixcloud Point.
0: Nee, het is niet. Wacht. Drie is dat ik mij niet heb voorbereid. Het is op mijn persoonlijke Mixcloud.
1: Ah, Mixcloud, Mathieu.
0: Nee, Goldorek, Mask. Ah. Mixcloud. Dus tussen mijn setjes kan je ook afleveringen beluisteren.
1: Je bent echt een allrounder.
0: Ik ben een allrounder. We zullen de link anders op de website plaatsen, dat kunnen we.
1: Schrijver, boeker, DJ. Waar kunnen ze uw DJ komen wonen?
0: Dat ga ik niet vertellen. Nee? Nee. Volgende week, dinsdag en woensdag, in het OLT.
1: Oké, hoe cool.
0: Ja. Voor en na een van de bekendste Nederlandstalige bands uit ons klein landje.
1: We hebben nog een minuut, dus nog even. Of hebben we geen muziek meer?
0: We gaan er een klein beetje over gaan. Maar beste luisteraars, heel erg bedankt om er deze ochtend bij te zijn. We zien jullie heel graag op Theater aan Zee, Theater in de Stad en zelf Zomer van Antwerpen.
1: Patrick, wij komen.
0: Patrick, wij komen en wij moeten echt een pintje samen gaan drinken. Ja. Heel graag tot dan. Fijne zomer, geniet van het weer, voldoende drinken, zoek voldoende schaduw op en heel graag tot ergens in augustus.
1: Ciao Mathieu, dankjewel.
0: Ciao, dag Dries.

0: nummer is Funkapolitan.
1: If only.
0: En meteen meneer aan de telefoon.
2: Ja, beste vriendje, hier is meneer de Veldwerker. Ik sta hier in de beste snackbar van Antwerpen.
0: Jij staat daar, ja.
2: Ik sta daar aan de telefoon.
0: Fijn,
2: ik had normaal veel vroeger op post moeten zijn, dat mogen de luisteraars ook weten, maar omdat het optreden van de Coconuts gisteren zo goed was, heb ik een kater van...
0: Ah, jij bent er ook geweest,
2: met
0: Lemek.
2: Ik heb de Mek daar niet ontmoet.
1: Nee, we hebben elkaar niet ontmoet, maar we waren er allebei.
2: Hoe komt dat, Mek?
1: Ja, er was zoveel volk, zeg.
2: Ja, maar ik heb alle andere mensen wel ontmoet en jou niet. Dat wilt weer eens lukken.
1: Ja, dat moet eens lukken, hè.
2: Ja.
1: Maar het concert was schitterend, hè?
2: Het was uitstekend. Het was het beste concert van de jaren 80.
0: Zeg, meneer, jij komt straks ook naar hier.
2: Ik kom straks ook. Als u daar een fles Bacardi klaar zit voor mij.
0: Ah, ja, zo ziet dat.
2: Ben ik daar binnen een half uurtje. En misschien zal ik nu even nummer 5 aankondigen.
0: Nummer 5 van onze 10-blik, ja.
2: Ik doe een gok.
0: Ja, vooruit.
2: Ik denk... is het Alan Vega?
1: Ja, precies.
2: Is het die 12 inch uitlaan?
0: Ja.
2: Wel, speelt u die dan, hè?
0: En die is geproduceerd door August Darnell.
2: Niemand minder dan.
0: Ja.
2: Inderdaad.
0: Die jij gisteren hebt gehoord en gezien.
2: Ja, vast en zeker.
0: Bo, kom vlug naar hier en
2: okay,
0: tot straks.
2: Oké, ik zie jullie within...
0: In de studio dan.
2: Oké.
1: Okay. Tot zometeen.
0: Smakelijk.

0: Suicide Overstegen, Alan Viga op 5, een productie van August Darnel, een Outlaw 12 inch.
1: En daarmee zijn we meteen aan nummer 4 aanbeland, een ABC.
0: Dat is dan eigenlijk D, als het
1: D, ja.
0: ABC, 12 inch.
1: 12 inch, dance mix, Look of Love.
0: Power 3 en 4.

0: ABC, op 3 in de 10 blik. The Look of Love.
1: Part 4 is dit een prachtig stukje om over te spreken. Want ja,
0: the Smell of Love. Ja, Mekje, die ABC die is de elitaire 40 binnengedonderd deze week op 20.
1: Ja, maar het volgende. Of nee, nog niet meteen het volgende. Maar daar hebben we het dan straks weer over. Het volgende is dan Yellow Magic Orchestra. Een technodelische blikvanger.
0: Technodelic, ja. Een LP. En uiteraard één track hebben we gekozen.
1: Seoul Music.
0: Japanese Orchestra. Yellow and Magic op 3. In blik. Radio, zoals het hoort.

0: Techno Delica uit Japan, op 3 in de teamblik, Yellow Magic Orchestra. Laat ons dit beschouwen, Lemik. Zeg Jean? Ah, Jean?
1: Ja.
0: We kunnen dit beschouwen als de radiografiek van Chief Nova Radio eigenlijk, voor één keer.
1: Ja, want die komt niet meer af, denk ik, hè?
0: Bah, je weet nooit.
1: Met de Chief weet je nooit natuurlijk.
0: U kan ons nog altijd bereiken, dat verklap ik u nogmaals. De bliktelefoon, het bliknummer.
1: 16-10-16. Maar meteen zijn we aanbeland aan de nummer 2 van de bliktien.
0: De danstien. Ja,
1: Kikkerio en de Coconuts.
0: Nogmaals, die LP. Komen al in de belangstelling.
1: Ja. Binnengeduikeld ook op nummer 9 in de centrale elitaire 40.
0: Toch.
1: Onze nummer 2, Kid Creole and the Coconuts.
0: Tropical Gangsters LP natuurlijk.
1: The Love We Have.

0: Blikservice, nu 10 blik overzicht. We begonnen op 10 met de New Yorkse Dance. The Dance, Stay Down, 12 inch.
1: Op nummer 9, Marine, Dim the Light, single, 7 inch.
0: Op 8, Black Uhuru, de blikvanger van deze week, de nieuwste LP van Black Uhuru.
1: Op nummer 7, Gwen Guthrie, It Could Have Been You, 12 inch, met Sly & Robbie.
0: En op 6, de Funkapolitan LP, Funkapolitan.
1: Op nummer 5, Alan Vega Outlaw, 12 inch, produced door August Darnell.
0: De 4 is ABC, The Look of Love,
1: 12 inch. Op nummer 3, Yellow Magic Orchestra, Technotelic LP.
0: En de 2, zojuist, Kid Creole en de Coconuts, Tropical Dancers LP. En nu komt dan de fameuze 10 blik nummer 1 voor vandaag.
1: En dat is Rico, Jungle Beat.
0: Oh.
1: 12 inch.
0: Dance.

0: De nummer van Blikt In hoorde u net.
1: Rico, de Jungle Beat. En de Jungle Beat, dat is het voor deze week op Radio Centraal, denk ik, Mick. Een ja. Jungle Beat. Alles.
0: Ook dit?
1: Weet ik niet. Wat heb je geprepareerd? Een rap track. Een genius of rap.
0: Afrika Rambata en de jazz.
1: Ah, ziet je wel. Dertien na drie.

0: Genius of rap, genius of rap.
1: Pull up to the blick.
0: Dan krijgen we nu een beetje salsa, want binnenkort is er ook de salsa van Radio Centraal met Big Bamboo. Party time, Calypso Band in Hof Terlo. Overmorgen, 28 mei, maar vanavond de 5 in de Monty. Vanavond Radio Centraal Party Monty.
1: Ja.
0: En dat allemaal om die salsa aan te kondigen van...
1: Ja, morgen is er dus ook een salsa 5 met Radio Centraal.
0: Tito Puente nu. En zijn orkestra.

0: Dit is Blik. Blik op uw radio.
1: Een ogenblik, Mipje, een ogenblik.
2: Je dit dat je quand même t'en aller. Parce que moi aussi je suis déjà vieux.
1: Met Francis Bébé, Francis Bébé, die van Speak Me.
0: En vanavond op Radio Centraal hoort u nu om 5 uur afrit, geblikt, om 8 uur frontaal feminaal, niet te vergeten.
1: Pygmé,
0: Pygmé,

ondertussen inblik. De mensen van Montevideo en van het Bangkok-project. We horen nu de Hicksons en nu dadelijk Allee Allee en dan Montevideo.

0: Annie in de studio van de Montevideo. En ze heeft enkele mensen meegebracht.
1: Ja, dus morgen hebben we Minus Delta T met de 7000 ton steen in ton steen in toch in Montevideo na lang wachten op hun telefoontje. Maar ondertussen.

0: Het gaat erom dus rond de problematiek van de kerncentrale in Schoos. Dus er is momenteel dus in Schoos dus om de maand een betoging. En die betogingen zijn vrij hard. Dus allee, ik denk wel als een betoging hard is dat dat goed is. Maar zoals ze momenteel in Schoos gebeuren, dus dat er niet meer gemobiliseerd wordt om daar naartoe te gaan. En elke maand vermindert die groep. Allee, bijvoorbeeld verleden maand waren ze nog met 200 man. Dus 200 man die bereid zijn om harde acties te voeren. Maar 200 man is alleen maar 200 man. En wat ik wel probeer aan te tonen dus morgen, dat is dat je mee...
1: Excuseer, dat gebeurt dus morgen, jouw performance is dat? Of,
0: Ja, en dus de dag nadien is er nog een betoging in de shows en ook... in Oostende.
1: En wat gaat er morgen dan in de Montevideo gebeuren?
0: Wel, alle keren dus dat er die betogingen zijn, is de kerncentrale volledig omsingeld, dus door CRS'en, door panzerswagens enzovoort. En dus wat ik ga proberen te doen, dus dat is alleen van die CRS'en en die panzerswagens omver te doen. Maar individueel verzet, dat heeft geen zin, dat verliest je altijd.
1: Oké, en dan is er nog Danny De Vos van Club Moraal. U hoort soundtrack van Danny De Vos, veronderstel ik?
2: Ja, na de Tommies in Port Stanley, Club Moraal in Montevideo.
1: Als ik het goed begrijp, gaan die performance op de een of andere manier die ruimte uit. Dus de performance van Claude heeft verband met shows. En Club Moraal
2: is in verband met landingen. Wij vertonen ook twee films die zullen geprojecteerd worden op parachutes die in de ruimte hangen. Die getoond worden tijdens het optreden.
1: Geen oefeningen in vrije val?
2: Nee, geen oefeningen in vrije val.
1: Het is een aanval?
2: Het is een landing.
1: Een landing?
2: Een landing, ja.
1: Okay. Annie, jij
3: wil... Ja, en dan is er bovendien ook nog Ria Paquet, heeft daar een installatie gemaakt. Een woning met... waaruit eigenlijk een apathie en alles wat dat daar rond uitstraalt.
1: Dus een appartement in de Montevideo, waar Ria Paquet dus in woont.
3: Ria Paquet, bewoonster van het appartement in Montevideo.
1: Bon, en ik herhaal het, dus, dat is dus morgenavond om 20:30 starten?
3: 20:30 en na al die evenementen is er ook een party met Continental Music en...
1: Een DJ van Radio Centraal?
3: Ja, twee DJ's dus van Radio Centraal.
1: Ook een goede party zijn.
3: En dan de
1: nog één.
3: De entreeprijzen is 100 frank.
1: 100 frank?
3: Voor toppers en studenten en leden en 120 frank voor de rest.
1: 120 frank voor de rest en 100 frank voor de meesten. Oké, dat is in orde. Was er nog... hier is nog een juffrouw ook.
3: Die iets over hun muziek gaan zeggen, die morgen ook in moet verdelen. Zeg ze.
1: Ja, vertel me. Tell it.
4: We want to express the feeling of the first tone.
1: Excuse me, who are you? I didn't know there are so many people.
4: We're from Vienna and...
1: Oostenrijk.
4: Oostenrijk, yeah. And the group is called Monotone.
1: En die horen we ook meteen. Monotone.
4: What we try to do is express, give the feeling of a tone which we call monotone, which we consider the first tone of all. And also we deal with the interrelation of mathematics, vibrations and psychosomatics in music.
1: It's a scientifically based performance.
4: Yes, strictly scientifically.
1: Yeah, can you give more details about that? What's the theory
4: behind it?
5: Thierry, well, we recognize

0: man does not exist in reality, since his awareness is focused continuously towards the future and the past, and we understand real existence as an experience of life in the present. And we experience physical sensation of life as vibration, rhythm, and light. Music can be physically experienced as vibration, rhythm, frequencies can be arranged in mathematical patterns. These have been applied for centuries in music and therapy. If you take two string instruments and one is sounded, the second one will also vibrate in resonance. This is an example of energy in resonance. So monotone works with the integral message by sound waves.
1: Thank you very much. U hoort het op dit ogenblik Blik op donderdag, 4:15 op Radio Centraal 101.6 met een sfeerbeeld van wat er morgen allemaal in de Montevideo te beleven valt in verband met het Bangkok-project, want het belangrijkste nog, Annie, jij hebt vandaag een telefoontje gekregen van Minus Delta T uit Zurich.
2: Ja, uit Zurich. Ze vertrekken nu. En morgen zijn ze hier rond 4-5 uur.
1: Met een sportvliegtuig? Of?
2: Met een sportvrachtwagen waarschijnlijk. Met die min hier of die stenen.
1: Dus die steen die is nu op het ogenblik in Zurich?
2: Ja, en morgen is die hier. En de bedoeling is daarom om daarmee naar de Himalaya te trekken, om die steen daar neer te zetten. Het is natuurlijk niet enkel dat op zichzelf, maar de contacten die daaruit voortkomen en ontmoeting tussen Archive Europe en Archive Asia.
1: Ja, als ik het goed begrepen had, had je me verteld dat die steen eigenlijk een soort katalysator was van onze westerse cultuur die naar Ginder werd gebracht.
2: Nee, ik kan me voorstellen als je dus met zo'n vracht, want het is dus, ze zitten binnen alle normen van vrachten en ze vallen er niet buiten. Als je dus met zo'n vracht ergens in Turkije in een dorp of in New Delhi of Kathmandu of ik weet niet waar terechtkomt, dat het dan wel vreemde reacties uitlokt en die hebben ze dan ook wel inderdaad. Dus, en nadien, na de Himalaya, gaan ze dus naar Bangkok waar er een groot kunstfestival plaatsgrijpt.
1: En daar gaat ook een punkgroep optreden?
2: Ja, dat zijn ze zelf. Hè.
1: Dat zijn ze zelf. Ah ja, maar ik heb dat ook maar gelezen op een papiertje.
2: Ja, het is nogal veel om in een paar woorden uit te leggen. Maar ik zal echt wel.
1: Oké, dus u bent allen welkom morgenavond in de Montevideo. Ik bedank de mensen die de moeite hebben gedaan om hier even wat uitleg te komen geven. Tot morgen. Veel volk hier, plotseling. Ook Hans is hier. We gaan even verder. In dezelfde sfeer. Een nieuwe LP. LP New Hormones uit Engeland. Eric Random. Eric Random heeft ooit een single gemaakt. 23 Skidoo en er is nu een LP Earthbound Ghost Need. We laten nu de Rubber Double Dub horen.

0: Radio zoals het hoort, in blik. Meester X weer tijdelijk even alleen. Dat gaat zo op de donderdag namiddag op Radio Centraal 101.6. 8:48. Zometeen natuurlijk onze blikvanger, de LP van de week. Deze week Black Uhuru, nieuwste LP. Witte hoes, witte labels, geen titels, alleen geluid. Black Uhuru, uitstekend. Met min of meer gedubde rhythms van Sly & Robbie, de Taxi Gang. Maar ondertussen blijf ik Eric Random toch nog boeiend vinden. Ha, en er komt weer iemand binnen.
1: Dag.

0: En ondertussen belt onze medewerker van op het bouwcentrum. Hallo?
1: Hallo, hallo.
0: Ja, wat nieuws? Wat gebeurt daar allemaal?
1: Ja, rechtstreeks dus van op het Discop, in de Discobeurs aan Discop. Het bouwcentrum.
0: Ja, ja.
1: Aan de Jan van Rijswijklaan, uit Antwerpen, zoals iedereen wel weet. Er is wel tamelijk weinig volk hier momenteel. Maar ik denk wel omdat dat komt, omdat de inkom 150 frank bedraagt. De sfeer, een kleine cacophonie van muziek hier op de achtergrond. En een flikkering van licht op ons netvlies. Het is wel geen spektakel voor de man in de straat. Maar eerder iets voor de beroepsmensen of de licht- en muziekfreaks. En als klapstuk zullen we zelfs om 4 uur stipt op het podium Vanessa krijgen, samen met de Strangers.
0: Wie is dat?
1: Vanessa.
0: Wie is dat?
1: Ja, dus speciaal voor de echte Centraal fans zullen die wel kennen, denk ik. En de Strangers dan ook.
0: Ja, uiteraard.
1: En samen zal erbij een fantastische lasershow geprojecteerd worden, samen met op de achtergrond een maxi videoscherm. En er lopen hier ook een heel deel niet te versmaden hostesses rond. Enkele centraal medewerkers liepen reeds dadelijk met blinkende ogen rond.
0: Zoals ik het kan horen, zijn jullie daar zo wat beroepshalve?
1: Beroepshalve, ja. Ook misschien centraalshalve.
0: Mm-hmm.
1: Misschien enkele nieuwigheden die we zagen?
0: Ja, daar ben ik op uit op. Zo de nieuwste snufjes zo, die nogal revolutionair doorbreken. Is er zoiets bij?
1: Vooral zagen we hier een enorm groot lichtorgel. 64x1000 watt. Van Noré Olsen. Die prijs die komt slechts maar op een 90.000 frank.
0: Dat is goed. Maar als ik zo kan horen, is dat wel een serieuze toestand.
1: Ja, dus 64 lampen in de vorm van een vierkant die dan in de vorm van letters aan en uit flikkeren.
0: Het is toch niet kitscherig gedesigned, hoop ik?
1: Nee. Erg speciaal ook waren de reflecterende slierten die men overal tegenkwam. Die oplichten door de blacklights. En ook enorm veel lichtorgels, mengpanelen, ook speciale mengpanelen met automatisch in dB minder wanneer de micro wordt aangesloten.
0: Ja, ja.
1: En ook erg opvallend was dan tv-mengtafel in een grote tv-wagen van Sony. En dat mengtafeltje dat was wel erg speciaal en kwam op zo'n 500.000.
0: Dat is iets voor in de nabije toekomst, opkomst zijn de vrije tv-zenders, denk ik.
1: Centraal TV of zo.
0: RTC? Bon.
1: Mensen kunnen misschien meer horen over dit gebeuren in het bouwcentrum morgen vroeg tussen 10 en 12 in het programma De Banaan in de Stad met Moos van den Bergen, de toerist. Dus tot morgen vroeg misschien.
0: Ja jongens, ik zal proberen van te luisteren, alleszins. Mm-hmm. Dat is al één luisteraar, maar iedereen heeft het gehoord nu.
1: Mm-hmm.
0: Oké?
1: Oké, tot morgen vroeg.
0: Dankjewel. De blikvanger van de week. U hebt er even op moeten wachten. Blakke Guru, nieuwste LP, nu.

0: blikvanger van de week, Black Uhuru. En meteen.
1: But, shouldn't there be some kind of structure?
0: Meneer, dag meneer, maar hoe heet u eigenlijk feitelijk?
2: Dag meneer, ik kom hier zomaar de studio binnen, in blik.
0: En meteen aan de knoppen, maar nog niet naar de knoppen.
2: Al direct een goed mapje.
0: Zeg, ik ben eigenlijk onbeleefd, want u ziet nog een lady. Die is ook nog juist binnengekomen.
2: Ik zal even... Ik heet dus eigenlijk Boy Bob.
0: Boy Bob.
2: En hoe heet dat meisje dan? Ze heeft geen naam.
0: Hoe zegt u?
3: Ik ben gewoon de juffrouw.
0: De juffrouw. En de meester, Boy Bob en de juffrouw.
2: De eerste van de klas. Material, chicory.

0: Een bult in material. Materiaal met een bult.
1: Hoe komt die bult erin?
0: De meeste vraagt zich af hoe dat komt.
1: Ik ben uw naam reeds vergeten.
0: Boy Bob. Boy Bob. Een mooie alliteratie. Het zou een titel van een Suske en Whisky kunnen zijn. Blik.
1: Op donderdag, heel de middag. Van 10 tot 17.
0: Elke donderdag. Met meester X, Le Mexian.
1: En Boy Bob.
0: En de juffrouw.
1: En de juffrouw. En soms Chief Nova Radio.
0: En misschien soms J.A.C. Holtrop. Hoewel die...
1: Ja, want hij kwam hier wat gossip vertellen.
0: Ja. Meer veldwerkers nog gezocht voor Blik. Als u zich geroepen voelt.
1: Ja, we zijn in een ogenblik zijn wij bereikbaar. 16-10-16.
0: Nu... origineel materiaal. Timmy Thomas, Why Can't We Live Together?
1: Goh zeg, goh. Oh, oh mijn kind, ik heb dat al eens gehoord.
0: Dat is terug uitgebracht, hè?
1: Uitgebracht.
0: Gere-released.
1: Proper.
0: En die speelt het allemaal met één orgel en één ritmebox. Gisteren, Kid Creole daarentegen.
1: Oh, dat was een hele brassband, zeg.
0: 7 tamtams. 3 blazers.
1: En muziekpupiters.
0: Muziekpupiters. En een big band. En dan... hij zingt. Wacht even.

0: Timmy Thomas, Why Can't We Live Together?
1: En dit is een dokter?
0: Dit is een dokter, dit is een originele dokter.
1: Van de Savannah Band?
0: De Savannah, voorheen, de Savannah Band, de Coconuts voorheen. New York at Dawn.
1: Je kan er niet uit geraken, hè, boy?
0: Ik raak er niet uit. Nee.
1: Helemaal net.
0: Daar gaat de telefoon.
1: Oh.
0: Het is al direct mooi, hè. Eigenlijk moest er een filmrubriek komen.
1: Ah, maar er zijn toch wel al enkele dingen over gezegd.
0: Ik ben nog wel garant voor een beetje gossip. Zo. Dus gisteren na het optreden van de Coconuts heeft men mij geïnviteerd in een privébar, de pianobar, die gelegen is aan de zalen van de Brusselse Cinema Monti. Dat is de bioscoop van Cine Libre. Ik werd geïnviteerd, dus ik moest geen liedkaart kopen, wat mij financieel goed uitkwam. Dat is dus een bar met een pianist, waar live muziek wordt gespeeld. Mm-hmm. En waar men geestrijk vocht.
1: Bacardi.
0: Vandaar dus ook mijn verlaten komst in dit programma. Want toen ik mij namelijk daarna naar Antwerpen begaf, kwam ik in een...
1: Toch niet te voet.
0: Gelukkig niet te voet. Maar met de dienstwagen van Fugitive Cinema. begaf ik mij in een etablissement waar geen Bacardi te koop was. En dan ben ik moet overgaan tot gin tonic. En die combinatie van die twee drankjes heeft mij een menige harde kop bezorgd.
1: Dat was dan meer dan een overgang.
0: Dat was meer dan een overgang.
1: Een volledige overdracht.
0: Dat was een... Dat waren mijn filmische ervaringen.
1: Voor vandaag dan?
0: Voor gisteren eigenlijk. Vanavond doe ik het natuurlijk over in ons café Monti, hier in Antwerpen.
1: Ah ja.
0: Nu een beetje Savannah Band.

0: Vanaf deze week, dus elke donderdag, blik van 10 tot 17 uur. En Boy Bob legt hier nu de volgende plaat op, want
1: Boy Bob is duidelijk Bacardi dus, zoals ik al heb verteld.

Reciteren bedoel ik, dan krijgt u van mij een prijs.

U luistert naar Windvie. Radio Centraal 106.7 FM. Windvie is een programma over live coding en performance techniek waarmee je live audio en video en aanverwanten kan genereren on the spot.

Alles volledig live verzonnen, niets in de mouwen, niets voorbereid. Gewoon coding. En Andrew Klaas speelde live instrumenten.

Out of my business.

luistert naar Wingfi. Programma op Radio Centraal over live coding. Dit is een opname van Wingfi Live at the Wallis Groove World in Antwerpen.

Alles wat u hoort is het op het moment zelf gegenereerde muziek door middel van code en live gespeelde instrumenten.

Dat was Wingfee Alive Wally's Crook World. We spelen nu nog een aantal live coded tracks die produced en opgenomen zijn tot 5 uur. Radio Centraal 106.7 FM.

0: Bonsoir, goedenavond en welkom bij de Staat van ons Onderwijs. Ik ben Peter van Petrem en elke twee weken breng ik op maandag om 5 uur dit programma met focus op onderwijs. Vandaag wordt een bijzondere aflevering van de Staat van ons Onderwijs, want dit is de laatste aflevering van deze jaargang. Vanaf over 2 weken duiken we terug in de zomermodus. Vandaag wordt een compilatieuitzending waarin ik een aantal fragmenten heb gekozen van uitzendingen met mijn gasten van het voorbije semester. En dat waren er terug veel. Zeer veel. Ik ga dus niet van alle uitzendingen een fragment kunnen laten horen, waarvoor nu al excuses aan de betreffende mensen. Mijn eerste gast van dit kalenderjaar was Jelle de Schrijver en met hem had ik het over kritisch denken in het onderwijs wetenschappen. Mijn gast vandaag is nog altijd Jelle de Schrijver en we hebben het met Jelle over kritisch denken. In het begin van de uitzending zei je, Jelle, dat jij zowel wijsbegeerte hebt gestudeerd als biologie. En het is zo dat in jouw onderzoek pas jij dat kritisch denken toe op wetenschappen. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Eigenlijk zou ik zeggen, en ik ben daar niet alleen in uiteraard, maar filosofie zit in alle disciplines die wij geven op school. En zeker en vast ook in wetenschap. Het zit er een beetje impliciet in verborgen. Namelijk, hoe weten we dat wat we weten juist is? Wetenschappers zouden zeggen, ja, we hebben daar bepaalde methodes voor. En zo komen we tot iets wat we waar noemen, of wat we betrouwbaar noemen. Dat is juist, dat is iets wat we min of meer aanleren op school. Ja. Dus we hebben bepaalde methodes om tot kennis te komen. Maar eigenlijk is dat een filosofisch fundament dat er onder de wetenschap gebouwd is.
0: Dat je met andere woorden waarnemingen nodig hebt om vast te stellen van iets is waar.
1: Ja, dat zou iemand... Dan heb je al een bepaalde stelling ingenomen. Je hebt waarnemingen nodig om te weten of iets waar is. Iemand anders zou het daarmee oneens kunnen zijn. Of zou kunnen zeggen, ja, maar dat is niet altijd het geval. Soms kan ik weten dat iets waar is, gewoon omdat ik het logisch beredeneerd heb. Ja. Als we het wiskundig beredeneren, dan heb ik niet per se een waarneming nodig.
0: Ja.
1: En wat we hier aan het doen zijn, is verkennen... welke filosofische opvattingen over wetenschap dat je kan hebben. En hoe dat we ertoe kunnen komen om te zeggen dat iets waar is.
0: Dus dat betekent dat er nog andere manieren zijn, behalve het theoretisch redeneren en behalve waarnemen en experimenten.
1: Ik wil het anders draaien. Ik zou zeggen, we hebben allerlei bronnen, informatiebronnen, vormen van kennis, van horen zeggen. Omdat we het zelf gezien hebben, omdat we het hebben waargenomen met cijfers, omdat we het hebben waargenomen in woorden. En al die zaken, dat zijn verschillende materialen die wij gebruiken, maar die op zich nog niet voldoende, die niet uit zichzelf spreken. Dus een lijst cijfers, dat is potentieel iets wat we afgeleid hebben of wat we waargenomen hebben. Maar wat dat betekent, daar gaat de wetenschapper mee aan de slag gaan. Het is niet dat die lijst cijfers voor iedereen hetzelfde hoeft te betekenen, of kan betekenen. Er bestaat discussie onder wetenschappers. En bijvoorbeeld het verschil maken wat ik hier aan het doen ben, tussen aan de ene kant het waarnemen of die lijst cijfers of die foto's die we hebben genomen, en de betekenis die we eraan geven, wat betekent dat, welke ideeën vermoeden we daarachter? Dat is een sprong die gemaakt wordt waar we ons bewust van moeten zijn, waar dat we ook leerlingen zich bewust van willen laten worden.
0: Begrijp ik dan goed dat er een verschil is tussen waarneming en interpretatie?
1: Ik denk mij een voorbeeld dat we ook regelmatig gebruiken in een klascontext. We werken in dit geval met oude afbeeldingen. Afbeeldingen die ooit in de 17e eeuw, 18e eeuw, als ik me niet vergis, zijn gemaakt door...
2: Wow. Hey, de Mendel. Hey, Mendel.

0: Hallo.
1: Hallo.
0: Welkom bij de Menno Elf.
1: Welkom bij de Menno Elf.
0: Radio Centraal 106.7.
1: Het is vrijdag 3 juli. We zijn er klaar voor. Zelfs komen...
0: Morgen de knoop.
1: Ja, morgen de knoop. Jan Tromp en...
0: Alex de Vos.
1: En dan gaan we die op hete kolen zetten. Maar daarvoor gaan we nog even genieten van muziek.
0: Klopt.
1: Hopelijk jullie ook.
0: Dat weten we niet, natuurlijk. Dat kunnen we zien.
1: Gaat jij daarvoor zorgen, Leo?
0: Ik ga mijn uiterste best doen, natuurlijk. Dat is daarom ook waar we bij betaald worden. Om onze job te doen, uiteindelijk.
1: Klopt.
0: Maar daar zullen we misschien jullie niet mee vervelen.

as absurdities leak into. The river of surrender.

luistert nog steeds naar de Mendelelf. Op Centraal 106.7. Donald is lawaai aan het maken. Hij is naar de vogels aan het roepen.

0: horen we elkaar nu?
1: Ik hoor jou wel.
0: Oké. Okay. Even kijken. Nee, niet echt. Nu hoor ik je wel. En...
1: Mij ook?
0: Ja, ik het wel.
2: Oké.
0: Okay. Zeg ja,
2: dan gaan we zo. Ah, oké. Okay. Ja, dan gaan we verder.
1: Alex niet.
3: Hallo, test 1, 2. Ja, test,
0: u,
3: test, test.
0: U hoor ik ook.
3: Ik hoor niks, maar...
2: Oké.
3: Okay. Dus,
2: ik
3: hoor niks.
1: Je hoort niks?
2: Ik ook niet.
3: Deze nee. Niet.
0: Dat is vreemd. Maar we horen elkaar wel... ik hoor jullie allemaal wel.
2: Het is een egoïstische kijk, Leo.
0: Dat is waar. Ik denk... Zeg nog eens iets.
4: Ik zeg nog eens iets.
0: Nee. Hoor je nu jezelf?
4: Ja, nu hoor ik mezelf ook.
3: Nee, nog niet.
0: Oké, dan ga ik eventjes...
3: Hallo? Hallo, hallo?
4: Ja, daar is Alex.
3: Ja. Hallo?
0: Alex is er.
3: Oké.
0: Okay. Ja. Ah,
3: okay. De eerste.
0: Ja. Alles is in orde, denk ik, hè?
3: Ja,
2: alles is in orde.
0: Kun je eraan beginnen gewoon?
4: Gaaf.
0: Wat een goede timing. We hebben eventjes wat vertraging gehad. Maar dat is allemaal oké. Okay. We hebben nog net snel wat kabels gaan halen bij onze lieve buren.
4: Merci daarvoor.
0: Pieter Potstraat.
4: Shout-out.
0: Ja, welkom. Morgen de knop.
4: Dank u.
0: Hier bij ons in de Loof. Jullie hebben het allemaal goed. Het is allemaal in orde nu.
4: Ja.
2: We zijn er klaar voor.
3: 10 op 10.
2: Dus, Jan Tromp, Alex de Fors.
0: Yes.
2: Vraag, ja. Gaan we wat vragen doen? Eerst misschien één vraag en dan een liedje spelen. Wat wil je graag doen vandaag?
4: Vandaag?
3: Ja, Jan.
4: Nou, de lieve luisteraars kennis laten maken die onze muziek nog niet kennen.
3: Ja.
4: Dat lijkt me iets wat ik graag wil doen. Ik weet niet of jij dat ook wil doen, Alex?
3: Ik denk het wel, ja. Ja.
0: Misschien ook goed om te weten, jullie zijn morgen de knoop met Jan Tromp en Alex de Fors. Mm-hmm. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Hoe zijn jullie eigenlijk begonnen met muziek te spelen?
3: Dat zijn twee vragen.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar. Sorry.
3: De kennismaking... is gebeurd dankzij Bandcamp.
4: Ja.
3: Denk
4: ja.
3: Ik.
0: Ah, oké.
3: Ja.
4: Jij had een cassette gekocht voor mij.
3: De vinyl zelfs.
4: Vinyl
3: de plaat.
4: Zelfs toen ja.
3: Ik werkte toen nog als barman en mijn collega zei op een bepaald moment... hoezo ken jij burgerservice niet? En die dag hebben we de hele shift gewerkt... luisterend naar burgerservice zijn...
4: Taaie shift dan.
3: Het was een goede shift.
0: Jan was er eigenlijk bij, heel de avond.
3: Ja, zeker. Het was een mooie dinsdagavond.
0: Goede service gedraaid.
3: Ja, ja.
0: Nice.
3: Zijn debuutplaat genaamd Demo.
0: Ah ja, maar ik denk dat... We hebben die ook allebei. Mm-hmm. Ik heb die bij... Hier in dat café de Cabron heb ik die van u gekocht, denk ik.
4: Ah ja,
0: destijds.
4: Lang geleden. Dat
0: is al even geleden, ja.
4: Ja.
0: Ja. Maar dus jij werd eigenlijk op slag verliefd op zijn muziek.
3: Ja, klopt. Ja.
0: En dan heb je hem gewoon gecontacteerd en gezegd van nee, ik wil iets beginnen, of hoe is het dan?
3: Nee.
4: Dat was anders. We waren allebei gevraagd voor een optreden in Amsterdam. Of maak ik nou een stapje te ver?
3: Dat is al eentje te ver. Er is nog een tussenhalte.
4: Ah, bij een...
3: In Waregem.
4: Waregem, ja.
3: Ja.
4: Het evenement van Dennis Tiefus, waar we allemaal iets van I Wanna Be Your Dog van Iggy and the Stooges.
3: Ja.
4: Urenlang hebben moeten horen.
3: Ja, ik heb toen niet... Ik was niet geïnviteerd. Ik was publiek.
4: Ah ja.
0: Ah, ja, okay.
3: Ja.
0: Dat is ook belangrijk natuurlijk.
3: Ja. Ja. Ik heb alle versies gehoord. Nuchter. Het was...
2: Was het leuk?
3: het was leuk, ja. Ik heb er geen spijt van.
0: Het zou erg zijn als je nu luistert naar de radio en horen dat je...
3: Ja.
2: En dan hebben jullie elkaar daar in persoon leren kennen?
3: Plots stond Jan daar. En die kwam mij bedanken, denk ik, voor de Bandcamp-bestelling.
4: Ik toen dat tijd niet nuchter, dus ik weet het niet meer precies eigenlijk. Maar...
3: Het was een kort gesprek. Het was zeer kort. Ja. En dan, maanden later, heb ik een bericht gestuurd voor mijn verjaardag.
4: Ah ja.
3: Dat was nog...
4: Dat was daarvoor, ja. De chronologie was mij ontgaan.
3: Ja. En toen is Burgerservice komen spelen op mijn radioshow in Brussel op Kiosk.
4: Mm-hmm. Ja, dat was leuk.
3: Ja, dat doet die man zomaar. Ja, zo ongelooflijk.
5: Ja.
0: En nu speelt hij gewoon speciaal met u in de band.
5: Ja, dat hij is de band. Nee, wij zijn de band.
4: Nou, je maakt ook wel de Piet, hè?
5: Ja.
0: Ja, ja, ja, want de rollen zijn hoe verdeeld? Dat is eigenlijk een vraag van Donald.
5: Oh.
2: Ik wist dat ik mijn vraag niet op voor en tegen u mocht vertellen. Ja.
4: Hij gaat ermee lopen. Ja, ik neem wel voor het grootste deel de muzikale delen voor mijn rekening. En Alex maakt ook beats wel.
5: Ja.
6: In de eerste nummers was de muziek helemaal van Jan. De eerste vier of zo.
4: Ja.
6: En dan is het geëvolueerd naar... Ik ben meer en meer de ritme-sectie aan het overnemen geweest. Drums en distortie en bleeps. En
4: teksten ook.
6: Ja, en tekst.
4: Ja. Ja. Niet te vergeten.
0: En is dat volledig hardware of software? Of hoe is het dan als jullie live optreden?
6: In de studio is er beide.
0: Ja.
6: Live, de backing track op de Tascam die hier
4: zo digitaal ligt. Eigenlijk.
0: Ja.
6: Ja. Okay. Met dan basgitaar en... Ja, momenteel is het vrij minimaal. Daarvoor was er nog...
4: Een analoge synth.
6: Ja.
0: Die jij dan bespeelt?
4: Nee, die bespeelde ik.
0: Tijdens het bas spelen?
4: Of nee, dat moest om en om. De,
0: ah ja, oké.
4: Okay. De backing track was er zo op gemaakt dat ik soms synth deed, soms bas.
0: Ja, ja, ja. Oké. Okay. Okay, cool.
2: Oké. Okay. Ik hoop dat de luisteraars zo warm heb kunnen maken.
0: Dat is goed. Zullen we beginnen met een segment aan muziek?
4: Ja, leuk.
0: Oké, okay, dat is goed. Zeker. Dan zal ik hier de knop even goed zetten.
2: De knop.
0: En dan kunnen we eraan beginnen. Nu ook niet? Bas is lijn 5.

0: Innaver is afvalverwerkingsbedrijf aan de andere kant van de Schelde, richting Stabroek, Antwerps grondgebied, maar de pluim of de vervuilingspluim van Innaver ligt in Stabroek. En zij zijn eigenlijk, naar hun eigen woorden, de oplossing voor het PFAS-probleem, omdat daar heel wat PFAS-afval...
1: We hebben even een technisch probleem. Momentje.

De basgitaar komt erdoor. En de taskam. Lijn 5. Hoor je het nu?

Je bent het beste callcenter. Maar je moet beseffen, niemand wil met je bellen.

vlinders voelen zo. Helpdesk, waarom wil ik toch alles minder, minder moeiteloos?

dating-apps zo overboord. Hartelijk. Recht in de feels, recht in de roos.

cijfers tegelijkertijd. No strings attached, dat is koordeloos. Liefste, ik vermoord je zo.

0: Doen we er gelijk nog één? Of gaan we nog even babbelen?
1: Jullie mogen volledig kiezen.
0: Ik vind het wel leuk om er nog eentje te doen.
2: Ja, alles is oké voor mij. Alles kan.
0: Alright.
2: Jan is verantwoordelijk voor de binteksten.
3: Serieus? Dat is nog niet echt afgesproken. Ofwel.
2: Ofwel of niet.
0: Ja, dat is elk concert een beetje afwachtend wie het woord neemt.
2: Ja,
3: ja, dat snap ik. Ja.
2: Maar soms drinkt Jan van zijn koffie en dan neem ik het woord gewoon terug.
0: Dat is heel nobel.
2: Ja.
0: Simpele dingen.

anderhalf vol. Het glas. Simpele dingen. Zwart, wit dingen. Die geen ledlicht mogen. Het misert op de zwart-witte dag. Lucide likes lijken terug in die-trying shirts, window shoppend, emo porn en Tesla taxis. Simpele dingen. Dingen

0: Tesla. Taxis.
1: Merci.
0: Alsjeblieft.
2: Graag gedaan.
1: ik zie dat je uit een boekje leest. Is dat een dichtbundel van nu? Of is dat...
0: Dit is mijn dichtbundel, ja. Tot nu toe. Genaamd. En de teksten van Morgen de Knoop staan er ook in.
1: Die staan er ook in. Oké, okay. Ja. Super.
0: Hoewel ik de tekst uit mijn hoofd ken...
1: Kies je er toch voor om het niet uit je hoofd te brengen.
3: Denk je dat je die anders vertelt als je die leest, in plaats van als je die uit je hoofd zou kennen?
0: Ja, zeker. Ja.
1: Er zit wel wat verschil op.
0: Ja. Het is, maar ik vind beide goed. Maar vandaag dacht ik, ik ga toch dicht bij de tekst blijven, want... Bij één van de vorige live. Ik heb al eens bij één nummer gewoon één zin herhaald.
1: Omdat je de tekst vergeten werd?
0: Ik denk niet dat ik die vergeten was, maar ik was aan het twijfelen. En ja.
1: Dus eigenlijk is je tip eigenlijk zo dicht mogelijk bij de dichtbundel blijven?
0: Ja, of...
2: Of er zo ver mogelijk vanaf.
0: Of er zo, ja, ja. Dus het is een beetje het een of het ander.
1: Het is moeilijk natuurlijk.
0: De tussenvorm is niet zo... Levert niet zo'n goed resultaat.
1: Ja, ja, ja.
3: Huh? Ik had eens gezien bij een optreden, ik denk dat bij Morgen de Crisis is, dat je dan je kaartjes hebt en dat je die dan leest en op de grond smijt. Dus hij heeft daar misschien ook een beetje mee te maken.
0: En ja, 100%.
3: Want ik vroeg me af dat dat een soort van performance trucje was en of dat je nog andere van die trucjes in de toekomst voor ogen hebt of uit de mouw kan schudden. Maar...
0: Nog niet, nee. Maar misschien, maar die is wel, het was een trucje, maar het is ook wel plezant.
4: Het is ook wel een vorm om dat voorlezen live iets te maken, natuurlijk.
0: Ja.
3: Ja, het ziet er
4: iets te zien is. Mm-hmm.
1: Dus, kan je even uitleggen wat je exact bedoelt, Donald? Want
3: het is bij een nummer...
4: En dan de crisis.
3: En dan de crisis. Ja. Dat Alex telkens een zin of zelfs een woord voorleest van een kaartje en daarna gooit hij dat op de grond, ja. Op het podium.
0: Ja.
3: En zo blijft dat doorgaan. Ja, dat werkt wel, vind ik.
0: Het is heel los gebaseerd op die videoclip van Bob Dylan, die ook met tekst... Maar hij toont de tekst aan de camera en gooit die weg.
1: Maar het doet me ook een beetje denken aan van die nieuwsankers die dan zo moeten aflezen van mensen die een bordje houden en dan het volgende bordje en zo.
0: Het is nog meer zoals politieke journalisten die een fichekaart hebben met notities.
1: Ah, ja, ja.
0: Het is meer zo die...
1: Misschien zou het ook wel cool zijn als je echt zo'n scherm kunt installeren, dat je echt je teksten ziet aflopen.
2: Auto-cue.
1: Ja, zoals Bart Petersen.
3: Telkens een scherm dan op de grond smijten.
1: Ja, altijd een nieuw televisiescherm.
0: Ik heb wel al gehoord, maar ik heb nog niet gezien dat er bij van die grote acts, die stadionshows spelen, dat er flatscreens op de grond liggen.
1: Ja, ja, ja, die liggen zo half scheef. Ja. Ja.
0: Dus misschien iets voor de rijder.
1: Ik heb wel een paar keer zo'n shows moeten spelen, dus...
0: Aanvallen.
4: Met souffleur.
1: Ja, souffleur inderdaad. Uitgestorven beroep, helaas. Alex, uw stem geeft me altijd zo echt een gevoel van rust. Maar in een video die Different Class had online gepost, zei jij, Jan, dat jij graag wat meer dansbare... Of meer een bewegend publiek wilt. Of misschien wat meer dansbare muziek. Maar hoe kan zo'n kalme stem... Wat is jullie plan? Of zijn jullie er al mee bezig om wat meer...
0: Ik wil echt niet het publiek in slaap wiegen.
1: Nee, maar dat bedoel ik zeker niet, hoor.
4: We zijn al bezig aan nummers voor een nieuwere plaat zelfs. En die zijn allemaal wat meer up-tempo. Mm-hmm. Iets meer post-punkig, iets sneller.
1: Maar het format blijft een beetje... Of de bezetting blijft een beetje hetzelfde. Jij doet de drums, Alex, en dan de rest.
0: Ja. Er is nu nog een gebrek aan tekst voor die nieuwe nummers. Dus ook nog een gebrek aan... hoe de tekst op de muziek komt. Dus dat is nu nog... Het is niet zeker dat het op dezelfde spoken word manier zal zijn, denk ik. Mm-hmm.
4: Want, nee, maar zoals de track Rellen zonder flikken, die is ook al wel minder spoken word.
0: Ja, klopt.
1: Ik was die track gisteren aan het luisteren en ik bedoel dat absoluut niet insinuerend, maar het lijkt echt op een gegeven moment dat de burgemeester van Samson en Gert in die track aan het spreken is.
0: Wat?
1: Nee, dat uw stem is of iemand... Ik zat op de fiets en ik luisterde en ik moest echt aan die stem denken.
4: Het was toch Alex.
1: Ja. Oeps. Het zou wel een coole cameo zijn geweest natuurlijk.
3: Ja. Ja. Schrijf jij soms ook mee aan de teksten, Jan?
4: Van één nummer heb ik het begin van de tekst eigenlijk geschreven. Dat was voor Driezits. Daar had ik een kort stukje tekst voor geschreven en daar heeft Alex toen aan toegevoegd. Die heeft daar eigenlijk een beetje relativerende tekst aan toegevoegd aan een vrij downe tekst. Ik zing dan de hele tijd in je eentje op de Driezits, in je met z'n tweeën op de Driezits en dan heeft Alex toegevoegd en het valt wel mee. En het valt wel mee.
0: Ja, en, dan zeg, en je zou het haast vergeten.
4: Ja.
0: Komt er ook tussen. Of op het einde.
4: Ja.
0: Ja.
4: Ja, dat was echt een reactie op die tekst die ik had geschreven. Dat,
0: ja.
4: Ook wel een leuke manier om samen tot een tekst te komen ook.
0: Ja.
1: Want dat je vaak bijvoorbeeld dat je ideeën of teksten hebt of zo, waarvan je dan moet twijfelen van, zou ik dat misschien gebruiken eerder voor Burger Service of zou ik dat meer voor Morgen de Knoop gebruiken? Of, nou. Hoe zit dat? Want allee, het is natuurlijk totaal anders, maar er zijn bepaalde bouwstenen die misschien wel een beetje hetzelfde zijn met de basgitaar, met de orgelachtige drumpatronen en zo.
4: Ja, de taakverdeling is wel nu zo dat Alex voornamelijk die teksten schrijft. Dus als ik een tekst schrijf, dan doe ik het meestal voor mijn eigen muziek.
1: Ah, ja,
4: voor Burgerservice. Maar met instrumentale stukjes of dingen die ik schrijf, dan is het wel af en toe twijfelen. Van, past dit meer binnen het ene universum of het ander?
0: Mm-hmm. Ja, bij de nieuwe is er waarschijnlijk eentje die al van universum geswitcht is, denk ik.
1: Ah ja?
4: Ja.
1: Dat bestaat dan ook wel, dat er switchen worden gemaakt.
4: Ja.
0: Ja, ja.
4: Dat is ook leuk.
3: En jullie zijn allebei met heel veel verschillende projecten bezig. Hoe vinden jullie dan tijd om met elkaar dan nog eens Morgen de Knoop te maken?
4: Voor mij heeft dit ook wel een prioriteit.
0: Ja, ik wou net zeggen.
4: Maakt er wel tijd voor.
0: Het is denk ik het afgelopen jaar toch zeer regelmatig prioritair geweest.
4: Mm-hmm. Ja.
0: Omdat ik denk dat we vrij snel tot de consensus gekomen zijn dat we zouden dingen afwerken.
4: Ja.
0: En dan hebben we die afgewerkt. Mm-hmm. En hadden we dat niet, zeg maar, redelijk snel beslist of zo, dan hadden we misschien nu 5 keer zoveel jams en demo's.
4: Ja.
0: Maar nu
4: geen
0: hebben
4: we... conclusies.
0: Geen conclusies, ja. Mm-hmm.
3: Geen conclusies, dat is misschien ook nog wel een titel.
0: kan ook, ja.
3: En is dat dan in Brussel of in Antwerpen dat jullie repeteren?
4: Allebei wel. We begonnen eerder in mijn oude huis hier in Antwerpen. Daar hebben we, denk ik, het vaakst gerepeteerd.
0: Ja.
4: En daarna bij mij op de studio bij Vaag. En eigenlijk recentelijk ook wat vaker in jouw kleine studio in jouw huis.
0: Ja.
4: In Antwerpen, in Brussel is dat.
0: Ja, ja de eerste... Bij de eerste periode, zeg maar, was het zelfs... Dan ging ik op bezoek bij Jan, die eigenlijk ter plaatse dan een nummer maakte. Ging vrij snel.
4: Wauw.
0: En dan geleidelijk aan had ik in mijn hoofd gestoken dat ik dan de tekst onderweg moest...
4: Ah, ja,
0: maken. Dus dan de trein tussen Brussel en Antwerpen was, zeg maar, mijn werk.
1: Dat is wel goede time management eigenlijk.
0: Ja, ik denk dat de eerste 3 of 4 zo geschreven zijn en dan later is het een beetje geëvolueerd, waardoor de nieuwe demo's nu nog geen tekst hebben.
1: Ja. Ja.
4: Ja. Ik herinner me nog een van de eerste keren dat we samen muziek gingen maken, dat ik vrij lang inderdaad toch aan een muzikaal iets heb gewerkt en ik de hele tijd zat te denken, wanneer begint hij nou wat te zeggen?
0: Ja, dat was simpele
4: zit
0: dingen,
4: maar, denk ik. Zit maar te lezen en maar te lezen. En
0: ja.
4: Uiteindelijk kwam het toch goed.
1: Is wel iets goed uitgekomen, alle chance.
3: Ja. Ja, nu je het zegt, geeft me ook soms wel zo wat een treingevoel, de nummers.
0: Dat vind ik mooi. Ja.
1: Om maar te gaan trainen.
3: Ja, inderdaad. Basic fit. Ja.
1: Hebben jullie ooit een hip-hop periode gehad? Want jullie zijn wel allebei bezig met poëzie en met het gesproken woord. Maar is daar ook een deel hip-hop of zo ooit ingekomen?
4: Dat is Alex.
0: Ja.
4: Ik ben geen fan eigenlijk.
1: Nee. Van Alex.
4: Van de hip-hop periode.
0: Ja, ik wel, ja.
1: Ja. Ja. Allee, ik ga je geen verdere vragen
0: Zijn er vragen over hiphop? Het was mijn eerste grote muzikale liefde, ja.
1: Ja. Ja. En dan ook zelf echt gedaan, zelf gerapt en zo?
0: Of niet gerapt, maar wel veel... zo beginnen DJ'en en verzamelen. En dan via hiphop alle roots van de hiphop eigenlijk afgelopen muzikaal.
1: Ja.
0: Van jazz, soul, funk, disco. En dan via disco terug in house terechtgekomen. Dus de hele, het hele organigram.
1: Mee bezig geweest.
0: Ja.
1: Oké, cool.
4: En nog steeds textueel, wel, toch, eigenlijk?
0: Eigenlijk nog steeds, ja.
1: Zijn er bepaalde artiesten die je dan echt ziet? Want je hebt ze allemaal gezien, bij wijze van spreken. Zijn er dan dingen die je zegt van, dit zijn echt toppers?
0: Ja, veel. Maar er zitten wel... Er zitten gaten in mijn... in mijn hip-hop geschiedenis. Mm. Denk, tussen 2015 en 2025. Ik heb veel gemist of zo. Ja. Omdat ik toen ook geswitcht was naar allemaal andere. Uiteindelijk is muziek toch. Ja, een beetje een veelvraat of zo.
2: Mm-hmm. Ja, dat klopt. Dat is waar.
0: Ik heb de laatste 3 weken enkel naar Vaporwave geluisterd.
1: Ja, dus. Serieus? Er was vorige week nog een artiest die Vaporwave speelde, denk ik niet, op de Kortste Nacht.
2: Dat weet ik niet. Dat heb ik gemist.
1: Of heb ik dat fout gelezen? De naam van de Vaporwave om 15:30 Vanitas.
2: Ah, dat is Ori.
1: Ja.
2: Ah ja.
1: Maar ik, ja.
2: Oh. Ja.
1: Dat terzijde.
0: Kijk.
1: Ja. Er is een Vaporwave-artiest hier in de buurt.
2: Vroeg me daar af de collages, als ik het zo mag noemen, van de singles die jullie hebben uitgebracht.
1: Mm-hmm.
2: Ik ga ervan uit dat jij die hebt gemaakt, Jan.
4: Ja, klopt.
2: Want ik was er straks aan het researchen en ik zeg dat jij ook soms album hoezen maakt.
0: In een vorig leven, ja.
2: Okay.
0: Ja. Dus, ook weer even geleden.
1: De hip-hop, in het hip-hop leven.
0: Niet enkel, welke platen? Verschillende genres, maar ik schilderde en tekende. En
1: ja.
0: Dat is nu toch al een 2-tal jaar geleden dat ik nog een penseel heb vastgehouden.
1: Mm-hmm. Maar jullie kiezen er wel... sowieso voor om zelf die covers te maken van die singles en eventueel de albums die erop...
4: Tot nu toe wel, maar...
0: Ik heb ervoor gekozen dat Jan die maakt.
1: Ja.
0: Ja.
4: Er komt een nieuwe single uit met een derde die een albumcover gaat maken daarvoor. Dus we gaan dat niet allemaal zelf blijven doen.
1: Dat is de eerste keer eigenlijk dat er dan iemand anders bij komt die die...
4: Ja, we staan ook wel op een verzamelplaat die natuurlijk ook niet door ons ontworpen is, maar...
0: Nee. En met de featuring toen. Kamer Kai heeft toen gefeatured.
1: Mm-hmm.
0: En het logo is gemaakt door Tattoo Greven.
1: Ah, ja. Okay.
0: Dus we doen echt niet alles zelf.
1: Ja. Nee. Maar er is ook totaal niks mis mee, hoor.
0: Nee, het is
1: moest
0: plezant.
1: Dat wel zo zijn. Maar... Hebben jullie eigenlijk ooit andere namen over nagedacht?
4: Ja.
0: Ja.
4: Daar hebben we vrij lang discussie over gehad zelf.
0: Ja.
1: Ja.
4: Zou eerst, gaan we dat zeggen wat het eigenlijk zou worden? Bedankt voor de bloemen.
0: Ja.
4: Was een favoriet van Alex.
0: Ja.
4: Van mij iets minder. Ik vond dat te katholiek.
0: Maar ik had het dan in een tweede fase afgekort naar bedankt VDB.
1: En dat was dan van de beurt.
0: Ja, ook. Ja. Maar eigenlijk een knipoog naar Van den Boeinaans. Maar dat was dan te ver.
4: Ik had daar er nooit van gehoord. Als Nederlander zijn.
0: Ja, dat is echt een rabbit hole om in te duiken.
1: Qua zeg je nog eens, VDB
2: de Boeinans.
1: Is...
0: VDB van den Boeinans. Een legendarische, corrupte, of van corruptie beschuldigde Belgische minister.
1: Ah, oké. Okay.
0: Alle schandalen uit de jaren 80 en 90 leiden naar Van den Boeinans.
1: Oké. Okay.
0: Die ooit ontvoerd geweest is. En die toen de persconferentie bij zijn bevrijding heeft dan een new beat nummer opgeleverd. Dus
2: klinkt wel.
4: Er zit wel muziek in.
0: Okay, ja, er zit echt muziek in. Ja. Maar het ging te ver. Ik kon ook niet dat dan de komende jaren aan iedereen blijven uitleggen.
1: Nee.
0: Dan is morgen de knoop een veel duidelijker naam.
4: Dat roept ook vragen op misschien.
2: We zitten hier met een Nederlander en een Belg. Merken jullie soms karakterverschillen of zo van die typische dingen?
1: Tussen simpele jongen, dingen misschien.
0: Waarschijnlijk, maar ik weet niet.
4: Tussen ons.
0: Ja.
2: Nee. Zoals, nee, dat vind ik voor wie ga je supporter bij het WK?
4: Niet.
2: Niet.
4: Sorry.
2: Nee, begrijpelijk.
4: Ik vind Alex ook wel, dat is misschien ook heel Hollands om te zeggen, maar heel stipt voor een Belg.
0: Oh, stipt voor een Belg. Raar, dat is een compliment. Of zo.
1: Oké, we moeten wel eerlijk zijn, we waren ook al 2 minuten te laat vandaag bij de uitzending. Dus,
2: 4 minuten te laat. Ah,
4: en de Hollander was zijn kabel vergeten.
0: Ja, ja.
4: Dus ik moet niks zeggen.
0: Ik ken die andere Belgen niet, dus ik weet niet.
1: Over welke Belgen gaat het dan?
0: Ja, maar... Ik vind Jan niet zo stipt voor een Nederlander. Maar ik vind Jan ook niet... Jan klopt niet bij het stereotype beeld van de Nederlander. Want hij komt nog van een deel dat vrij dicht ligt bij België.
1: Van waar komt je?
4: Van Nederlands Limburg.
1: Ah ja, oké. Okay. Ja.
0: Ja. Dus het is echt een zeer aangename kant van Nederland.
2: Ja, stereotypen zijn sowieso moeilijk.
0: Ja, ik bedoel, stereotypen van Amsterdam. Ja.
2: Ja.
0: Dat is dan toch een heel ander verhaal.
2: Ja, dat klopt.
0: Shout-out naar iedereen in Amsterdam.
2: Hell yeah.
4: Nee, maar ik heb niet het idee, als wij samen zitten te werken, dat het dan een Nederlands-Belgische samenwerking is die daarop leunt of zo. Mm.
0: Nee,
2: multiculturele samenwerking.
4: Ik kan zo verschijnen.
2: Heeft er iemand van jullie een goede mop?
4: Oei.
0: Ja, ik niet alleszins.
2: Nee?
0: Ik vergeet altijd moppen.
1: Ik heb ook geen goede mop.
0: Sorry, Donald. Ik zou graag in een volgend leven iemand zijn die standaard 5 moppen klaar zitten heeft. Maar...
1: Ja. Misschien kun je die aan het einde van je dichtbundel schrijven.
0: Oh, handig.
1: Als je die meeneemt, dan ga je eigenlijk... Ah, wacht even terug.
0: Ja, dat is wel...
1: Of ja, dan is
4: het. Jij wel, Donald?
2: Nu een mop.
4: Ja.
1: Koekje van eigen deeg.
2: Koekje van eigen deeg, inderdaad. Hoe noem je een Spanjaard zonder benen? No bueno.
4: Dank u.
0: Dank u.
2: Ik heb eigenlijk die vraag gesteld om deze mop dan zelf te vertellen.
1: Eindelijk heeft hij een podium voor deze mop. Jullie hebben wel een drukke planning qua concert, want jullie hebben het voorbije voorjaar wel enkele dingen gedaan. Jullie hebben in het Bos gespeeld, jullie hebben in de AB ook gespeeld.
0: Ja.
1: Zijn er nog goede vooruitzichten?
0: 16 juli in de Cobrajon in Brussel.
1: Ah, oké. Wat is de gelegenheid?
0: Futura Resistenza, avond. En ook de verjaardag van Frederik van Futura Resistenza.
1: Right.
0: Dus luisteraars die luisteren mogen komen met een cadeau. Of zonder een cadeau.
1: Oké, okay, 16 juli.
0: Juli, ja.
2: In Cobrajon.
1: En jij dan ook, want jullie zeiden net dan dat jullie nieuwe muziek aan het maken zijn. Is het dan een soort van moment dat jullie ook al wat nieuwe nummers proberen? Of zijn jullie wel best standvast met, oké, dit is onze set. En dan als we echte nummers klaar hebben, weet ik veel.
0: Ah, zo.
4: Dat is afhankelijk van of die dan klaar zijn. Dat, het is al redelijk snel. Ik denk niet dat we dan al...
0: Het is al snel.
4: Misschien.
0: Ja, misschien. Ja. Wie weet.
1: Spannend.
0: Ja. Mag ook niet vergeten dat onze nummers nog altijd nieuw zijn.
1: Ja, ja. Nee, dat is waar.
0: De andere nummers.
2: Want hoe lang zijn jullie precies bezig nu?
1: 15 jaar of zo.
0: Anderhalf jaar? 2 jaar? Nee.
4: Ja, maak er 2 van, denk ik.
0: Ik denk, de eerste single die online kwam zal nu 1 jaar oud zijn. En dan de crisis. Dat
1: is het allereerste nummer, eigenlijk.
0: Dat was het eerste...
4: Die uitgebracht is.
0: Die uitgebracht, ja. Of, ja.
1: Zijn er dan veel demos die wij als luisteraars nooit gaan horen?
4: Het valt mee,
1: of die
4: valt
1: ergens mee. Liggen te gluren?
4: Er is vooral veel geknipt in de demos.
1: Ja.
4: Er zijn veel dingen uitgehaald. Alex komt vaak met zo'n hele... Heel vol Ableton bestand.
0: Ja.
4: En dan gaan we daar samen naar luisteren en dan gaan we daar flink in snoeien.
1: Misschien een beetje uw hip-hop dan naar boven komt met de sample eigenlijk.
0: Zeker. Ja. Sommige van de demo's waren ook echt. De drums waren vrij boom-bap.
1: Ah ja?
0: Soms, ja.
1: Oké, okay, nice.
0: En,
4: dat mag ook.
0: Ja. Okay. Maar ik denk qua genres dat het wel echt. Dat er een. Er zijn vele invloeden. Oh ja, het is niet 100% hip-hop of niet 100%.
1: Ja.
0: Ik weet niet.
1: Pop, ik heb nog niet, nog niet vaak aan hip-hop gedacht, eerlijk gezegd, toen ik naar jullie muziek luisterde. Ik weet niet of dat iets slecht is of iets.
4: Ik vind misschien, dat niet eigenlijk.
1: Nee. Misschien vindt Jan dat goed, misschien vindt Alex dat minder goed.
0: Ik vind het allemaal goed. Er zijn dub-invloeden ook. Als, ja. als dat het maar is opzet en de, al die ja, de delays en de echo's ja. en zo. En de intro van drie zits, als je die gewoon loopt, is eigenlijk
1: ja.
0: toch wel boombap.
1: Ook wel een beetje Samson en Gert af en toe. Sorry, ik hoop echt niet dat dat een...
0: Ja, nee, we gaan straks vechten, maar dat is oké. Okay.
3: Ja. En zie je jezelf eerder zingen, praten of rappen dan?
0: Niet rappen, nee. Nu is het ja, voordracht.
3: Ja.
0: Ja. Ja, ik denk, ja. Ik denk dat het, ja.
4: Het gaat wel misschien met die nieuwere dingen wat meer richting het zingen ook.
0: Ja.
4: Ja.
0: Ik vind zingen ook zo'n groot woord. Hmm. Dus dan neig ik meer naar een soort van roepen of zo.
3: Mm-hmm. Roepen?
0: Ja, ik ben geen melodisch talent, dus mm-hmm. daarom. Dus mm-hmm. het valt nog af te wachten.
3: Mm-hmm. Hebben jullie nog nummers klaarstaan? Of is,
4: ja, hebben we of nog bedoel nummers? Je voor nu?
3: Voor nu?
4: Nee, ik had er maar twee voorbereid.
3: Oké, oké. Hebben jullie nog nummers?
1: Het schijnnummer klaarstaan.
3: Nee. Hebben jullie nummers die jullie graag willen horen?
4: Oh, dat vind ik wel
1: we kunnen misschien
4: vraag.
1: Wel... ja.
4: Een verzoekje.
0: Ja, zeg...
1: Het kan van alles zijn. Het kan iets van jullie zelf zijn. Het kan ook iets zijn dat bijvoorbeeld gezien kan worden als een grote inspiratie voor Mogen de Knoop. Of totaal...
4: Ik vind het wel leuk om iets te horen van de Young Marble Giant.
1: Oké.
4: Dus om maar iets te zeggen.
0: Goed gezegd. Ja.
1: Kan je daar ook
4: een titel?
1: Titel van een nummer voor geven?
4: Nita, N-I-T-A misschien.
1: Oké. Dan zullen we dat doen.
0: Nice.

0: We zijn er nog.
1: Ja. Nog heel eventjes. Nog
2: altijd.
1: We zijn aan het einde gekomen eigenlijk van de uitzending van de Mendel Elf.
2: Ja.
1: Op vrijdag 3 juli.
0: 2020. Ik heb weinig parfum geroken eigenlijk.
2: Ik ruik een beetje parfum van een drankje eigenlijk.
1: Inderdaad, ja. Bedankt om langs te komen, heren, van Morgen de Knoop. Of knapen van Morgen de Knoop.
3: Graag gedaan.
0: Graag gedaan.
1: Het was ons een genoegen om jullie hier te hebben.
3: Insgelijks.
0: Ja.
2: Ik wou eigenlijk, ja, het is een beetje te laat om te zeggen, maar nu kan ik ook niet meer terug. Dan net dacht Leo echt dat die parfum aan het rieken was en ik had toevallig een scheet gelaten daar.
1: Ja, het rook hier wel ineens een beetje...
2: Toen durfde die niet meer te raken.
1: Axe Deo parfum-achtig.
2: Goed
1: proefje. Dat is nog niet mogen zeggen, hè, dat die microfoon is saai dan. Allee, we gaan luisteraars nu wel niet denken van ons. Kom aan.
2: Ja, wie is er slecht in deze verhaal? Maar het is ook zo, die axe.
0: De snitch sowieso.
2: Ja. Ja.
1: Zijn er nog bepaalde dingen die we in het oog of in het oor moeten houden van Morgen de Knoop? Opkomende shows, opkomende spektakels, dingen die we
3: zeker
1: moeten onthouden?
3: Ja, dan, ik zie mijn rechterooghoek Jan de planning erbij nemen. Het is een indrukwekkend lange lijst.
0: Data, heel slecht data.
3: We zijn momenteel op een pre-album release tour.
1: Ja. Right.
3: Ja, want...
1: En hoe lang zijn jullie er al mee bezig, met die tour?
3: Sinds altijd.
0: Sinds vandaag.
3: Nee. Ja, sinds vandaag.
1: Ah ja, dus eigenlijk zijn we de...
0: straftrap.
1: Oké.
3: Okay. Ja.
2: Yes.
0: En dan spelen wij 16 juli in Brussel.
3: Ja.
1: Ja, zoals net gezegd,
0: dat hebben we al gezegd.
1: Cobra John.
0: Ja. En dan,
1: happy birthday, Frederik.
3: Yes.
0: En dan in Oostende op 2 augustus.
3: Klopt.
0: Twee keer op één dag, is dat?
3: Ja. Keer 's ochtends in Fort Napoleon en 's avonds in de Grote Post.
1: Ah, oké. Okay.
0: Klopt.
1: De Grote Post is een leuke plek.
3: Ja. Oostende is een leuke plek.
1: Oké, dus jullie zijn dubbel geboekt op één dag.
3: Ja.
1: Is het de eerste keer dat jullie in de ochtend gaan moeten spelen?
3: Denk
0: ja,
3: het wel.
0: Ja, lijkt me wel.
3: Ja.
0: En ook de laatste.
3: Ja.
1: Ja, dat snap ik wel.
0: En we hebben een nieuw album op de plank liggen.
1: Oké.
3: Okay. Ja.
0: Wat waarschijnlijk...
3: Oktober.
0: In oktober klaar zou zijn.
3: Ja. Okay. Klaar en geperst en echt helemaal...
1: Volledig... jullie gaan het persen op vinyl?
0: Ja.
3: Ja.
1: Oké, okay, super, nice. En bij welk label? Tastbaar. Of gaan jullie het volledig zelf doen?
3: Zelf.
0: Het is zelf.
1: Dus
0: zelf uitgebracht.
3: Okay. Les Éditions de Force.
1: Oké, okay, nice. En mogen we wel de naam van het album weten? Of is het volledig... Misschien moeten we niet te veel...
3: Ik denk dat... De titel? Ik zou wachten.
1: Zie maar.
0: Ja.
3: Ik zou... Oh... Er gebeuren technische dingen.
1: Nee, sorry.
3: Ah, nee. Nee, de titel gaan we nog even opsparen.
1: Nee, dat is goed. Daar hebben we volledig even respect voor. Ja. Het zou wel heel fijn zijn, maar... Nee, enorm bedankt om er deze keer bij te zijn. En misschien als jullie album in oktober uitkomt, dat jullie

0: ben niet waar. Ik ben mezelf, ben de biddy biddy biddy boo bamba. Final sessions. Radio Centraal, boek je aan programma.
1: I'm gonna teach you a lesson in pain. Madness. I'm gonna teach you a lesson in pain.
2: Oh.

Kijk, ik heb de oren. Mensen die niet luisteren, willen die moeten voelen. Die niet begrip, kut in de heer op voeten. Ze willen in de voeten lopen mee. Kijk, blijven uit, maar ze geven alleen. Tegen slecht, hard door slag en op mijn koppen. Kan ik blijven rollen, moet ik overleggen. Gaan dan, beter dat we in de vrede kunnen leven.

tapt afgekrapt en zo. Ik krijg je niet meer waar in toekomt. Het is de inzet met beloning. Het is blijven vechten voor. Voor te krijgen wat ons. Zoveel versplinterd en opgegaan in rook. Zoveel intenties en de moeite zo verloren. Alles is een optie en een mogelijkheid. Het kan wel zijn, ja. Komt wel goed. Het kan wel zijn, ja. Hoe komt wel goed? Kan het. Tasten in het duister om te zien wat dat het licht geeft. Daar is een tunnel en het einde kan ik net zien. Ik bevind me op de sporen en de trein komt sneller aan. Het licht flitst en ik ga op tijd opzij. Ik weet niet waar het noorden zich bevindt. Dus loop ik naar de andere kant. Het zuiden heeft zijn richting aangegeven.

Als te zien een vierkant lek, dat is de reden dan nog van de rechter door te gaan. Als de boodschap afgeschaafd wordt, omdat de essentie achterwege blijkt te blijven. Wat is dan de reden van te spreken? Als je zeker weten dat ze het zullen herinterpreteren, omkeren en niet kijken van te zien wat je toen bedoelde. Ze schrijven op een bladje, mama laat het de eerste letters weg als ze mede klinken. Ze klinken niet meer goed, het is weliswaar. Wat ze doorvertelden is het gevaar, omdat ze weten dat de essentie niet meer daar, niet meer lacht is de.

en al lang getimmerd. Ze zitten 6 voeten diep en ik verhinder het niet uit het tot het zich mijn steeds keren herhaalt. Ik wil het niet zo laten op het te komen, dus breek ik de deur open, laat ik het te zien. Ik kijk het op mijn ogen, maar begint het spelletje en elke keer weer opnieuw. Wat kom je weer vertellen? Wat kom je hier doen? Wat dit er met de aan de knikker met gedoe? Kom je weer zaaien met de oogstof op? Hierin en daar een zatje water geven. Geef

Ik heb een verhaaltje voor jou kunnen vertellen. Dus dan had ik het vertellen, maar we kunnen zeggen. Maar is het dan ook echt de essentie? De een boodschap van dingen die ik zeg. Wilde mij nog zeggen dat ik in alle lange wist wat het was.

it. Drum breaks over me, and I did it. Do you even know when I'm with it? Als je denkt nog te zijn, word ik. Als je vindt er te worden. Als je zit, moet je dan elke keer weer bekijkt kunnen vinden. Wat is dat er weer is blijkt bij te zijn. Het maakt me wel blij dat ik blij kan zijn. Ik kijk naar het schijnt dat het zijn.

zeker geen en deed dat het wat. Dan was hem zeker even nuchter gebleken, maar dat hem daar al lag was best een hele malle. Geen het als hij net gevonden dus, voordat je oordeelt over het zijn. Voor een begrip voor ander man, dat je niet meer kunt begrijpen dat ze

praten. Dan zit ik op de weg van vertrouwen, ik houd het. Hoe kan ik me zeggen er weer zo voor zitten? Hoe kan ik het weer laten gaan? Eén keer, niet één kans. De tweede keer, afgeknapt. De derde keer, dat is toch mijn eigen schuld.

Don't let my boy touch.

Yeah.

Ik heb een

make trouble. We like everything nice. We don't do thank you.

0: Ja, vriendjes, geen paniek. Het is toch wel Tabasco TV op Centraal. Van 10 tot 12. Op vrijdag om de 14 dagen. En dit is er zo in, zo'n vrijdag. En we gaan het beschaafd houden. Because we're real nice, man. Weinig eigen collagewerk deze week wegens geen tijd, maar... Dat maken we wel goed met andermans werk. Wat hebben we? In elk geval 2 uur eclectische omzwervingen. .5 rock and roll guaranteed. Eliza Crampton, Bob Rutman, Etienne Jomeau, Biancal. Etascolo, Benvida, Caroline Schouw. Oh, toch een bekende naam, Caroline Schouw, Hugo Mars. Dat soort dingen staan op onze playlist. En die kan ook nog op elk moment veranderd worden. Er hoeft maar een gast binnen te komen en het kan plots veranderen. Dat is Tabasco TV. Van 10 tot 12 op Centraal. Blijf luisteren. We beginnen met de Kampioens.
1: I would not get in the way.

de slubber, dan springt op zijn zeteltje en dan begint om de dijden te lakken. Altijd moet lakken totdat ik gedonnen met kossen. En dat stress op dood, dat is gewoon heel dat vlak, al de vernis eraf gelakt. Dat is alleen van met zijn tong gelakken. Het aardigste dat er is, dat is dat er, dat is toch al 2 jaar in huis pist.

0: op is er tegen. Niks blaf niet meer pruipelen. Dat wasman kan ik niet meer naar de grond zetten, want op is mijn pruipelen was vol.
1: Wat kun je gaan doen? Allemaal
0: bosjes en t-shirts. De nesten dood, pisten in mijn oren en pisten daar mijn benen.

0: snoepen en de achterlopen mee opnemen. En als het dan goed als ik het heb gezoek.
1: Zeg wel!
0: En ik mag dan nog niks gezegd, want dan is ze nog koud, hè? Als je gefloteerd en nog rond. Als mijn moeder weet van zeer.
2: Met al dat problemen, ik weet het echt niet meer. Wat we met de snoepen al allemaal gedaan hebben. En hem wegdoen, ik kan het niet. Doe vijf zin ik hem te garen. Ik pas dat gewoon mijn garen zetten, Lucia. Maar we weten niet meer wat we moeten met doen. En door mij vroegen me help. Om iedereen dat ons kan helpen, alsjeblieft. Voor dat eerbekje liefboer te maken. En dat versluberke plezant is en voor ons ook. Dat we er niet altijd moeten zitten op koven.
3: Hoi, hoi, is braaf.

0: Ja, toch wat eigen werk. Sloeberken in Stichting Logos. Maar voor de rest waren het allemaal wat collagewerk van onder andere daarnet CCC en de Ill Chemist. She's Slipping. Staat op Cracked Pepper. People Like Us. Vicky Bennett uiteraard. Die recent, en dan zie ik dat dat toch ook alweer 10 jaar geleden is, van 2016, Citation City maakte. Ze wordt alsmaar gekker, onze Vicky. En daarvoor Shuka Mamani Kondori. Maar dat is eigenlijk een... dat is Elisa Crampton, die allerlei ego's heeft. Onder andere I plus I, Los Tutanaka. Maar hieronder Shukima Mani Kondori. Sairi Walker Demo. Dat draaiden we eruit. Nu misschien toch wat rustiger met Bob Rutman en Ensemble Modern. Onder andere van Peter Edvos. I'm a Little Irish Boy. En dan hebben we nog Etienne Jome. We hebben Maisie. En Nella Justel. Dat is dan weer wat collagewerk. Maar voor de rest zit er wat gewone platen tussen. Dat kan ook. Dat kan ook. Stel je voor. Down, down. Tot 12 uur. Tabasco TV. Ja. Het is nog op Centraal.
1: That lives in the shanty. I am 4 years old today and shall soon be 21. Shovel all day as hard as I can.

outside.

the waves.

Ja, een late night setje was dat wel. We hoorden net Murkoff, Lillis Turkery as interpreted by an advanced script. Staat in elk geval op de Versailles tapes. En daarvoor een ode aan die Freude, maar dan wel van onze eigen Luc de Vos. Daarvoor hadden we Hugo Mars, Da Solo Non Solitario. Uit 2019 op Western Vinyl laten komen. Fantastisch eigenlijk. En dan hadden we daarvoor nieuw werk van Caroline Shaw. Really Craft When You. Een nieuwe cd denk ik. Or The Whale. Een vaste waarde uiteraard. Ben Vida hadden we met Oblivion Seekers. Een soort spoken word. Daar is hij bekend voor met... een repetitive, ambient, jazzy, chill achtergrondmuziek met vooral xylofoon. Xylofoon zat er ook op het nummer daarvoor van Et Ascolo, Es Regenet. Het was vibrafoon op Et Ascolo met Els van de Weijer. Dan hadden we daarvoor Diancal met Animal Cannibal. Maar het was een lange set. Ella Justel met La Radio Saldeton. Maisie met Dum Dum. Etienne Jomain met La Plage. En we begonnen de set met Bob Rutman. En nu iets helemaal anders. In het Fries.

zo gingen we weer een heel andere richting uit. Met Verna Lindt, De Dossier of Verna Lindt. We hadden Klaus Devore met Baleful. Enfin, Ter Hamlet, Useless Movement, Sabotage van Savina Janotou. Dat was Grieks. Daarvoor Nina Harker, La Freuse, dat was dan weer Japanse wave. Daarvoor Gert-Jan Blom, Straatliedje. En we begonnen de set met Fries, sorry Peter, Fries. Skipper Prittepoot, Skipper Prikkepoot, Sip van der Ploeg. Sip van der Ploeg en Gids, Rits. Om maar te zeggen, Friesland, Japan, Griekenland. Wat hebben we nog niet gehad? Zweden met Verna Lindt. Nog een kwartiertje en het wordt weer iets compleet anders. Wat dacht je van Stairway to Heaven op glasharmonica? We hebben ook nog wat oude demos van Elisa Crampton. Carl Stone met Corso Coda. Dus wat... Oh, etnische mashupwerk. In elk geval weer iets compleet anders. Tot 12 uur en dan wordt het weer iets compleet anders, want dan is het tijd voor Tabasco Affair. De jongens zijn nog niet gearriveerd, maar dat kan niet meer duren. En er is ook 14 juillet. Morgen, en dat wordt dan om 5. Ah, kijk. Ik hoor Stairways. Stairways to One Heaven. Ik hoor ondertussen Stairway to Heaven op glasharmonica. Dat gaan we gewoon beluisteren.

Stairways to Heaven en Tabasco Affairs. Ah, er is normvervaging in de programma's aan de hand. Het is uiteraard Family Affair en Tabasco TV. Maar na 25 jaar zijn we klaar voor synergieën. 25, wat zeg ik, 35 jaar. Ik weet eigenlijk helemaal niet wie die Stairway to Heaven op glasharmonica speelt. Maar, over naar iets anders. Eliza Crampton, voor mij toch wel drie van haar mooiste demos uit de periode 2007-2019. Misschien is dat meer de moeite waard om te beluisteren op deze warme avond. Hier is ze.

Zo, je hoorde wat demos van Eliza Crampton. We hadden Corso Cozza van Carl Stone. De snelheid was exact de snelheid die Carl Stone voorstelt. Dus het was wat met snellere bits en bytes. En nog een stukje de hymne van Ernst Hoorn. Hoort op de achtergrond John Oswald met zijn Brazilian Harris teams. We gaan nog even door tot de jongens er zijn van Family Affair. En dus misschien belt in hun kielzog wat meer wereldmuziek. Bling bloem.

Ja, nog een half uurtje Tabasco Affair met Ebo Taylor, Oye Atardian. Daarvoor hadden we Asagai met Hey Jude, of tenminste de Afrikaanse Beatle cover. Dat deed ook Pepe Wilberg met de Finse Ropering. En we hadden ook Kung Fu Fighting, of de Finse Kung Fu Thuistelli van Frederik. We hadden William Onyabor met Fantastic Man. En we begonnen de set met Two Mox, Boys and Girls. En van hieruit gaan de Boys and Girls het overnemen. A Family Affair. Nee, Tabasco Affair.

We bedanken de vrienden van Tabasco TV voor ons een half uurtje te depaneren. Maar nu is It's a Family Affair wel degelijk officieel van start gegaan. We begonnen met een track uit Capo Verde. Ze zijn momenteel aan het spelen op 2K en ze staan achter. Dus bij deze weg steken we zijn hart onder de riem. Dat was de band Marcos met het nummer Soldade van de gelijknamige LP. Onder andere met Paulinho Vieira en Casimiro, twee bekende artiesten in hun rangen. Nog meer Capo Verde nu. Van Jacinta Sanchez en Pedro Ramos.

En in Capo Verde hield dus ook van reggae muziek. Dat bewijst onder andere de volgende track, andermaal van Pedro Ramos en Jacinta Sanchez. Het koppel dat trouwens in de jaren 80 het allereerste reggae café in Portugal opende, in Lissabon. Menino que nasci ontem. Ze staan nog steeds 1-0 achter. Magentes d'Africa, da Coreba de Branco. Reggae.

De eerste helft zit erop. Ze staan 1-0 achter tegen Argentinië met Messi. Allee, Capo Verde. Nog eentje voor een aan te moedigen. Abba Lima van de LP Nos Castigo samen met Os Confusionistas. Het nummer Fausto Correa.

Wie deze Capoverdische klankje wel kan appreciëren, die kan zich overmorgen begeven naar het Zuidpark in Rotterdam. Daar vindt het Dunia Festival plaats, waar onder andere de volgende band ook tendens zal spelen. De Gruppo Pilon met uitvalbasis in Luxemburg, maar vintage Funana sinds 30 jaar, sinds midden jaren 80. Van hen draaien we nog het nummer Rabes en daarna zal Seat Wicket voor een eerste maal 30 minuten over.

Als u het afgelopen half uurtje hebt genoten van wat u hebt gehoord, dan is dat omdat u gewoon aan het luisteren was naar It's a Family Affair met de Stereotropical DJ. In een exotic mood.

hoort de zoete, zoete highlife tonen van de African Brothers Band International uit Ghana. En geleid door Nana Ampadu. En dit is een track van hun LP Tribute to DK. En DK, dat is DK Nyarko. Maar uit het album hoorde u Kiere Mire Kuku.

Want in mijn selectie zit er sowieso heel veel muziek uit Ghana, highlife, afrobeat en otherwise. Zo dadelijk een track van Vis à Vis.

was zogezegd vis-à-vis uit Ghana, maar hier gebackt door een andere Ghanese legende op de gitaar, namelijk K. Frimpong. En u hoorde van het album K. Frimpong Back by Vis-à-vis het nummer Abrubo. En we blijven nog eventjes hangen in Ghana. Deze keer met Kiri Mateng Stars met Early 80s High Life.

Change your name, you're worse than me, dear.

0: mo wo swame o so we die nyame be no ya no ma dia to mani adia to mani baby a chichi obiri ya mi nguya.
1: En na de Kerematang Stars uit de vroege jaren 80, 283 moet dat geweest zijn. Ze hebben nog steeds in Ghana met High Life is Back. The Star Lovers, led by Kay Adusei. Van het album Wafo Nenyame horen we nu Mano Nye Ansa. Zo dadelijk nog een ganja anthem. En dan is het opnieuw aan de Stereotropical DJ voor zijn volgende 30 minuten. Muzikale Aphrodisiaca. Of dat werd mij toch beloofd.

Wij bedanken C3K voor bewezen diensten. Binnen 30 minuten meer C3K.

Dat was Afro-Cuban uit Gambia nog wel, van Labe Sassé. En Gambia, dat is een land dat ligt volledig ingesloten door Senegal. Vroeger noemden het ook Sene-Gambia. En, oh ja, voilà. En uit Senegal komt deze artiest, Segou Kondou. Moeten het juist zeggen, Sekou Kondé. En het nummer noemt Tenemba. Samen met zijn orchestre Le Sini Sigui Band.

We moeten hier toch een kleine rechtzetting doen, want Sekou Kondé komt niet uit Senegal, maar wel uit Guinea-Conakry. En, we zeggen het even hoe dat EI het ons presenteert. Sekou Tepaka Lunda Kondé is a globally respected Guinean percussionist, educator and historian deeply dedicated to preserving traditional Malinke folklore. Voilà. Om het goed te maken draaien we nu een 100% Senegalese track. En dat is een super jamono met het nummer Bas. Bas, hetgeen dat in onze uitzending wel prominent aanwezig is. Het komt van een verzamelaar Panorama du Senegal. Geen vergissen mogelijk.

En bala van de bovenste plank. Het volgende nummer is een reggae track. Carlton Stevenson met het nummer Look at the Time. En als we dat doen, dan zien we dat het weer al bijna aan C3K's voor de volgende volle 30 minuten.

En dat waren alweer 30 minuutjes die leken op 3 minuutjes. Gelukkig zijn er nog 30 minuutjes in 4 uur. Het is van je ver, dus straks nog meer van uw Stereotropical DJ.